zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
3: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
0: Goedemorgen Gelderland.

Morgen is het zover. Dan begint hier op Radio Gelderland alle 1300 goed. We hebben onze vaste draaiboeken en agenda's volledig schoongeveegd. We gaan 10 dagen lang enkel en alleen draaien waar jij op hebt gestemd via alle1300goed.nl. De smaak van Gelderland en daarmee dus de 1300 meest aangevraagde platen van onze mooie provincie. Vandaag verloopt wisselvallig met buien, maar we hebben ook echt wel langdurige droge perioden met zon. Het is aanzienlijk minder warm dan de afgelopen tijd, zo'n 14 of 15 graden. En door een stevige noordwestenwind voelt het zelfs nog wat frisser aan. De komende dagen blijft het voorlopig wisselvallig en fris. En met dus soms een stevige wind. Wat staat er op de voorpagina's van de kranten deze donderdag? Ik geef je een greep aan het Gelders nieuws. In de grensstreek vrezen ondernemers voor spookdorpen, dat schrijft de Gelderlander. Tanken is in Duitsland zo'n 17 cent per liter goedkoper. En wie daar toch is, doet er meteen even de boodschappen. De Stentor schrijft dat de wolf op de Veluwe misschien een nieuw plekje vindt tussen Elburg en Nunspeet. Ruim 2 op de 3 wolvenwelpen worden in Gelderland geboren, maar volgens kenners vlakt de groei af omdat de beste plekken nu bezet zijn. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de politie naar de schietpartijen over Asselt een verdachte in het vizier met kleding en camerabeelden als bewijs. Defensie wil op TikTok jongeren werven en een tegengeluid geven aan nepnieuws, bijvoorbeeld over de dienstplicht. Alleen verbiedt het Rijk zijn eigen ambtenaren die app te gebruiken, uit angst voor Chinese spionage. Dat meldde de Gelderlander de Stentor in het Algemeen Dagblad vanochtend. Bijna 1,2 miljoen mensen in ons land worden ieder jaar online opgelicht als ze iets kopen. Een veelgebruikte truc is de nep-webshop, die er net zo uitziet als een echte winkel, maar waar je nooit je pakketje van krijgt. Grote webwinkels zoals Bol, Coolblue, Jumbo, Picnic, die gaan er nu samen met de politie iets tegen doen. Vorig jaar ging bijna de helft van alle aangiftes over internetoplichting over zo'n nepwinkel. En lang niet iedereen doet aangifte. Dus is die aanbieding wel heel erg mooi? Zoek dan eerst even uit of die winkel überhaupt wel bestaat. De pompoen, de mijter en de kerstbal liggen dit jaar tegelijkertijd in de winkel. Dat onthult de Gelderlander. Wie in oktober al een chocoladeletter koopt, hoeft dus niet meer te zoeken. Alleen nog te bedenken welk feest vier ik eigenlijk. En het klinkt bijna als een aflevering van Lassie. In de Oostenrijkse bergen is een wandelaar van 21 gered dankzij zijn labrador. De jongen was met zijn hond op weg naar een gletsjer en stuurde onderweg nog foto's naar zijn vriendin. Toen hij daarna niets meer van zich liet horen, sloeg zij alarm en aan de hand van de laatste berichtjes konden de hulpdiensten het zoekgebied afbakenen. Wat niemand wist, hij was zo'n 20 meter naar beneden gevallen. Hij lag zwaar gewond tussen de rotsen. Zijn labrador week de hele koude nacht niet van zijn zijde en volgens de bergridders heeft de hond hem al die tijd warm gehouden. Toen de reddingswerkers in de buurt kwamen, bleef hij net zo lang blaffen totdat ze hem vonden. De man ligt nu met een hoofdwond in het ziekenhuis. De viervoeterige held is veilig terug in het dal. En oh, die verdient me toch een knuffel. En misschien inderdaad ook gewoon wel een eigen serie. Als Labrador. Lassie 2 of zo, daar. Ik zal kijken.

0: om een klein lampje aan te laten als je in bed ligt. Afraid of the dark.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Chef Special was dat. Goedemorgen. 7:10 is het. Tijd voor een goed begin is het halve werk. Ik heb een intro voor je klaarstaan.
1: Een goed begin.
0: Langer dan normaal. Dat, ja, dat begin dat zou bijna heel veel platen kunnen zijn. Hè? Maar wellicht heb je hier toch voldoende aan. Frank@gld.nl of een appje dus naar de studio. De titel en de artiest heb ik nodig van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Enig idee? Nou. In dat geval wil ik hem graag van je horen. Want ik wil namelijk de hele plaat draaien zometeen. Maar eerst Whitney Houston.

0: De stemmen worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.
1: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl. Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Op zoek naar laminaat of vloerbedekking? Bekijk de royale collectie bij Nama in Arnhem.
1: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl. Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
3: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren, er is altijd iets te doen.
1: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
4: Het is 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Geldermals is het 12,8 en Gelselaar 13,4. Het weer in Gelderland verloopt vandaag wisselvallig met buien, maar we hebben ook heus langdurige droge perioden met zon. Het is aanzienlijk minder warm dan de afgelopen dagen. Zo rond de 14 of 15 graden en op de stevige noordwestenwind voelt het zelfs nog wat frisser aan. Na 3 avonden met onrust is het woensdagavond rustig gebleven in het centrum van Apeldoorn. Vanwege samenscholingsverbod stuurde de politie wel verschillende groepen mensen weg en spraken agenten jongeren aan die rondhingen. En een sterke, penetrante geur heeft gisteravond voor meerdere meldingen gezorgd in Tiel en zelfs aan de overkant van de Waal in Dreumel. De lucht kwam vrij bij de controle van een tankwagen bij een fabriek en is volgens de veiligheidsregio niet gevaarlijk. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en via de mobiele app. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen, West en Waardenburg 14 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Ouddijk en Duiven 5 minuten.
5: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
5: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
7: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op Wormskamp.
8: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: voordeeluitjes.nl.
7: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
9: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Ja, een keer gebruikt inderdaad in de reclame van de AMB. People Gotta Move van Gino Vannelli. Mensen moeten wel in beweging blijven. Ik vond het wel goed gevonden toen van ze. Sommige scholen die dragen een verhaal met zich mee. Een verhaal dat van generatie op generatie wordt doorverteld. En gisteren was daar zo'n voorbeeld van. In Apeldoorn stortte namelijk in oktober 1946 een militair vliegtuig neer. Dat stortte neer op het christelijke HBS, het huidige Christelijk Lyceum. 22 leerlingen en de piloot van het vliegtuig kwamen daarbij om het leven. En bij de herdenking gisteren legden 22 leerlingen van nu bloemen bij de graven. Voor elke jongen van toen één bloem.
1: De jongens uit de tweede klas waren aan het gymmen 80 jaar geleden. Laurens en Matthijs zitten nu in de tweede van het Christelijk Lyceum.
2: Omdat het gewoon op een normale dag gebeurde en dat kan ook nu gebeuren. Dus daar hadden ze niks aan kunnen doen. Dus ik vind dat het wel mooi is dat het dan zeg maar aan gedacht wordt nog.
1: Een normale dag was het na de Tweede Wereldoorlog. Een noodlottig ongeluk van een piloot die een stunt wilde uithalen voor zijn moeder die hier in de buurt woonde.
3: Zijn toestel stortte neer op een school.
1: 10 jaar geleden werd de ramp voor het laatst herdacht, maar het verhaal leeft nog altijd in Apeldoorn.
4: De omvang ervan en dat het levens van leerlingen waren in zo'n jonge leeftijd, dat hakte er echt in.
5: Van mijn opa en oma heb ik verhalen erover gehoord. Ze waren even oud als de jongens en hun zagen het in de krant.
1: Een bizar ongeluk was het, eenmalig, maar toch, als de tweede nu weer gym heeft.
2: Dit is wel zeg maar dezelfde ruimte, hetzelfde gebouw. En soms dan sta ik daar wel bij stil en dan denk ik er wel nog over na.
6: Alles wat blijft is emotie. De mensen zelf, die zijn er niet.
7: Ik vind dit heel belangrijk, want het is heel mooi om dat te herdenken. En het is wel een geschiedenis van mijn school.
0: De jongens waren tussen de 13 en de 15 jaar oud. Ze zijn een paar dagen na de ramp samen begraven. En daar liggen ze nog altijd. 80 jaar geleden dus. Het vliegtuigongeluk op het Christelijk Lyceum in Apeldoorn. Ed Sheeran nu en Shape of You.

0: Shape of You.
1: En we lopen met de Shape of You. Ed Sheeran was dat.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Ja, een goed begin is het halve werk. En vanochtend hadden wij dit intro.
2: Een goed begin.
1: En dat is een intro, ja, dit kan heel veel platen zijn. Nog steeds. En dat laatste, dat zou hem dan inderdaad de doorslag moeten geven, zodat mensen het weten van, oh, maar dan is het die plaat. Hoopte ik. En die hoop, die is goed geweest. Want Patricia, Evert, Edwin, Walter, Remmelt, dan gaan ze maar door. Allemaal Gloria Estefan en de Miami Sound Machine werd herkend. Dit is Bad Boy.

0: Nou Frank, ik zit er vandaag niet bij, want ik weet het echt niet. Dus ik ben heel benieuwd wat het is. Een mooi drumsolootje, dat is het wel.
1: Een goed begin is het halve werk. Gloria Estefan met de song, de Miami Sound Machine, Bad Boy. Goedemorgen.

0: Sommieu in Feels Part 2. En daarvoor dus een goed begin is het halve werk. Bad Boy van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou, dat zou zomaar zo kunnen klinken vandaag. Want dat was toch wel wat we gisteren horen kregen. Dat het vanaf vandaag zou gaan regenen. En ik vond het eigenlijk vanochtend nog wel meevallen. Wouter van Bennebeek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik ben er mooi doorheen gemazzeld naar mijn werk vanochtend.
2: Ja. Dat klopt. Nou, heel veel regen is er niet gevallen. Ik zie neerslagsommen de afgelopen 12 uur. Nou, van zo'n 5 mm op de natste plaatsen. Maar dan heb je het gehad hoor. Ja. Op heel veel plekken ook wat minder. Het is natuurlijk best wel warm geweest de afgelopen dagen. Nou, er is nu een koufront overgetrokken. Daar zat die regen aan vast. Maar heel veel stelde het dus niet voor. En vandaag valt er af en toe nog een bui. Op dit moment regent het nog wel wat harder in het oosten van de provincie. Maar dat trekt heel snel weg. En de rest van de dag dan, zoals gezegd, soms een bui. Ook steeds meer ruimte voor de zon vanuit het westen. Het waait wel stevig. Uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 5. En dat zorgt wel voor lagere temperaturen. Op sommige plaatsen blijven we vandaag zelfs voor het eerst deze maand. En dan zijn we toch ruim een week ver. Onder de 20 graden.
0: Ja, het is even wennen. Het is niet zozeer qua zon dat het echt heel anders is vandaag. Maar het zal vooral anders voelen qua temperatuur.
2: Ja, inderdaad. Het is wel een stukje frisser. En zeker die wind maakt het voor het gevoel denk ik iets meer herfst.
0: Ja. En komt er nog meer regen aan deze dagen?
2: Ja, dat denk ik wel. Al is de meeste regen voor het westen en noorden van Nederland bestemd. Vooral morgen zal dat het geval zijn. Morgenmiddag en avond. Dan gaat het in die regio's behoorlijk regenen. Nou, bij ons eveneens in het westen en noorden van Gelderland de meeste regen. Tot en met zaterdagochtend. Van morgenmiddag tot en met zaterdagochtend kan er dan wel zo'n 10 mm vallen. En hoe verder je naar het zuidoosten komt, hoe droger het eigenlijk blijft. Temperaturen morgenmiddag van een graad of 15. En dat zijn ook temperaturen waar we in het weekend mee te maken hebben. Maar dan breekt de zon wel weer flink door, zeker op zondag. Er valt nog wel een enkele bui. En dan worden ook de nachten langzaamaan wat kouder. Komen we toch een paar graden onder de 10 uit waarschijnlijk.
0: Okay. Wouter, dankjewel. En jij blijft bij ons hè, vanochtend, dus over een uurtje weer.
2: Okay. Ja.
0: Helemaal goed. Na 7 onder andere ook een nieuw platenlicht. Maar eerst Todd Rundgren.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
0: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
1: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
2: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
6: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
5: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
7: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
5: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien. En het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 3 kwartier vertraging over 6 kilometer. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Ossenknoop en Bankhoef 11 minuten. En een kwartier tussen Valburg en Ravenstein. Op de A326 Nijmegen-Ravenstein tussen Beuningen en Bankhoef 11 minuten.
9: Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
11: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
10: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
12: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Professioneel uw schoorsteen laten vegen? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
18: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
19: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
18: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: schoongeveegd. De komende 10 dagen vanaf morgen dus enkel en alleen draaien waar jij op hebt gestemd via alle 1300goed.nl. De 1300 meest aangevraagde platen van de Gelderse luisteraar. Vandaag nog gewoon een normale dag, alhoewel die verloopt dus toevallig met buien. We hebben wel langdurige perioden met zon tussendoor. Het is aanzienlijk minder warm, dat vooral. Dat merk je buiten, 14, 15 graden. Wat staat er op de voorpagina's van de kranten deze donderdag? En een greep aan het Gelders nieuws: in de grensstreek vrezen ondernemers voor spookdorpen. Dat staat in de Gelderlander. Tanken is in Duitsland 17 cent per liter goedkoper. En als je daar toch bent, doe je meteen boodschappen. Neem je ook even tabak mee of een nieuwe broek. Alleen al in het eerste halfjaar tankten we met z'n allen voor bijna 900 miljoen euro over de grens. Juichen mag, springen niet. De supporters van het Duitse Bochum mogen tijdens thuiswedstrijden niet meer massaal op en neer springen. Met het stadion zelf is niks mis, maar als duizenden fans tegelijkertijd springen, dan gaat de tribune zo trillen dat het voor andere bezoekers net een trampoline lijkt. Zondag gaat dit verbod in. Ben benieuwd, bij een doelpunt mogen de fans nog wel even uit hun stoel opveren als ze daarna maar weer snel gaan zitten. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de politie na de schietpartij in Overasselt een verdachte in het vizier, met kleding en camerabeelden als bewijs. Straks meer over deze man. En vanavond in ons opsporingsprogramma Plaatsdelict weer aandacht voor verschillende oplichtingspraktijken. Een jonge man in Ede weet op vernuftige manier de camera van de geldautomaat af te dekken als hij het geld van de rekening van een 87-jarige man wil trekken. Gelukkig hangen er meer camera's. En een man doet enorm zijn best om zich te vermommen als hij het geld van een man uit Winterswijk van zijn rekening trekt. De politie wil graag weten wie dit zijn. Daarnaast aandacht voor een poging straatroof in Nunspeet. Een scooterrijder probeert een tas van een 73-jarige fietster te stelen. De vrouw komt erbij hart en val op de Molijnlaan. Ze breekt 6 ribben, loopt een hersenschudding op en heeft last van haar bovenbeen. Daarnaast heeft de poging tot roof ook mentaal diepe indruk gemaakt.
1: Je wordt toch wel wat angstiger. In het begin vond ik het, ja, kon ik natuurlijk de eerste week niet naar buiten. Maar toen ik weer naar buiten kon, dan kijk je, als je dan een scooter hoort of wat dan ook, dan kijk je wel rond en je blijft in de buurt. Dat je, zeg maar, mensen bij je hebt. Ja. Ja. En ook 's avonds, hè, niet meer naar buiten, nog niet. Als het dan donker is, dan komt, en we hebben een verjaardag of wat dan ook, dan komt een van mijn kinderen of mijn schoonkinderen en die fietsen met me mee, die brengen me mee terug en die lopen ook altijd even mee naar binnen. Dat vind ik wel prettig.
0: Misschien herken je de dader wel. Zijn beelden worden vanavond getoond in Plaatsdelict, dus ieder uur op TV Gelderland vanavond. En nog meer opsporing. Een kunstdief wordt gezocht met flinke spierballen, of op zijn minst een hele stevige steker. Uit een klein museumpje in Midden-Frankrijk is de bronzen boekband van L'Apocalypse gestolen. Dat is een kunstboek waaraan 14 kunstenaars en schrijvers meewerkten. Salvador Dalí ontwierp die boekband, versierd met goud, edelstenen en schelpen. Alleen al die omslag weegt zo'n 150 kilo. Hoe de dieven dat loodzware kunstwerk naar buiten hebben gekregen, dat is nog altijd een raadsel. En nog meer opsporing, zometeen plaatdelict. Naar Smokey.

0: Smokey en I'll Meet You at Midnight. Zometeen dus plaatdelict. Eerst nog even de week van de toegankelijkheid. Dat is deze week. Een stoeprand, een reclamebord op die stoep of een vol schap bij de kassa. Voor de meeste mensen is een rondje boodschappen een klusje van niks. Maar als je slecht ziet of als je in een rolstoel zit, dan heb je daar een hele andere ervaring mee. In Malden zorgt een groep inwoners met een beperking ervoor dat de gemeente Heumen dat niet vergeet. In deze week van de toegankelijkheid mag iedereen het eens zelf proberen.
1: In het winkelcentrum kan iedereen beleven hoe het is om afhankelijk te zijn van een blindenstok.
2: Hoe is het om zo als blinde te lopen?
3: Schwierig.
4: Schwierig. Ja.
2: Dat betekent moeilijk, hè?
4: Ja. Het is niet, ik heb het wel eens eerder gedaan, maar hier in het winkelcentrum vind ik het moeilijker. Omdat je ook allemaal geluiden hoort. Heel goed. Helemaal geluiden hoort. En dat je denkt, oeh, waar ben ik nou?
1: Het inclusiepanel van de gemeente Heumen organiseert deze ervaringsmarkt.
5: We merken dat er te veel mensen zijn die te weinig begrip hebben voor het feit dat er mensen zijn met beperkingen.
1: Want hoe is het om boodschappen te doen met een visuele beperking?
6: Ik kan nog wel iets zien, maar het is wel heel gespikkeld. Dus heel weinig. Je ziet dan wel heel weinig.
1: De wethouder legt een parcours af in een rolstoel. Hij is blij met het inclusiepanel.
7: Ik weet het gemeentehuis, dat hebben we verbouwd beneden. En het panel is daarbij geweest. En die hebben ons allemaal adviezen gegeven. Let hierop en let daarop. En er is rekening mee gehouden met de bouw van het gemeentehuis. En dat is gewoon heel goed.
1: Rekening houden, dat is misschien wel het belangrijkste.
0: De Week van de Toegankelijkheid is een initiatief van de Landelijke Belangenclub voor Mensen met een Beperking of Chronische Ziekte. Door het hele land zijn er dus deze week activiteiten om te laten merken hoe het is als je niet zomaar overal binnen kunt komen.

0: pijnstiller van Suzanne en Freek.
1: Plaatdelict.
0: Voorlopig nog even de laatste plaatdelict natuurlijk.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Want er is geen plaatdelict tijdens alle 1300 goed de komende 10 dagen. Dus even extra opletten en meespelen als je wil. Misschien ben jij wel de gouden tipgever van vandaag en dan krijg je de Radio Gelderland zaklamp. Als je weet over welke plaat ik het nu ga hebben. We onderzoeken als platenpolitie een oude grondkwestie in de Australische woestijn. Temperaturen van zo'n 45 graden en daarin worden wrakken van holdens, ronkende diesels en opgeschrikte kakatoes gemeld. Van Kintore tot Yumdumu. Maar de echte aanklacht is veel ernstiger. Er is land afgenomen van de oorspronkelijke bewoners. De verdachten krijgen daarom een opvallend eenvoudige boodschap mee. Het is tijd om eerlijk te zijn, de rekening te betalen en terug te geven wat niet van jou is. Want rustig slapen, terwijl het onrecht voortduurt, volgens deze getuigenverklaring is dat eigenlijk onmogelijk. Dus onrechtmatige toe-eigening van Australisch land en het jarenlang uitblijven van genoegdoening aan de oorspronkelijke bewoners. En daarvoor zoeken we ook een Australische band, toevallig. Een rockband uit Sydney. Met een lange, kale, markante frontman. Dit nummer verscheen in 1987 en het werd hun internationale doorbraak. De band had kort daarvoor door de Australische Outback getoerd en daar de Aboriginal gemeenschap bezocht. En die ervaringen vormden een belangrijke aanleiding voor dit nummer. Je moet de tekst, met name de titel, niet te letterlijk nemen, want dan zouden we een heel ander dossier hebben. Dan hadden we het over brandstichting van huisraad. Enig idee? frank@gld.nl of een appje. En dit is Madonna met Cherish.

0: Tot zaterdag.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
2: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
6: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
5: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
6: Op zoek naar laminaat of vloerbedekking? Bekijk de royale collectie bij Nama in Arnhem.
7: Goedemorgen, het is 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. West-Betuwe, Heesselt, 12,5 graad. Oldebroek, het Loo, daar is het 13,4. Het weer in Gelderland verloopt vandaag wisselvallig met buien, maar we hebben ook heus langdurige droge periode met zon vandaag. Het is aanzienlijk minder warm dan de afgelopen dagen, zo rond de 14 of 15 graden. En door de stevige noordwestenwind voelt het zelfs nog wat frisser aan. Bij grote politiecontroles in Didam, Apeldoorn en het Harde zijn meerdere verdachten aangehouden en verschillende overtredingen ontdekt. Agenten vonden onder andere drugs, illegale sigaretten, een wapen en een gestolen voertuig. Ook testten meerdere bestuurders positief bij een eerste drugstest. En de KNVB onderzoekt mogelijke racistische uitlatingen tijdens de amateurwedstrijd tussen VV Stroe en WKA Alexandria uit Apeldoorn. Stroe heeft excuses aangeboden en neemt preventieve maatregelen, maar zegt na eigen onderzoek geen racisme te hebben vastgesteld. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de mobiele app van ons. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Eens even kijken. Oeh, dat is wel weer een lange lijst, hè? Een kwartier of langer, daar hou ik er drie over. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Del, 20 minuten. En ook 20 minuten door een ongeluk op diezelfde A2... tussen Veghel en Knopendel richting Utrecht. De linkerrijstrook is dicht, 14 kilometer daar. Op de A15, 11 kilometer, Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Harningsveld-Giessendam. Daar ben je inmiddels een uur kwijt aan extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En voor het spoor tussen Aalten en Winterswijk rijden op dit moment geen treinen. Daar is een trein gestrand. Nou heb je heel wat meer files waar je eventueel in zou vast kunnen staan. En ik heb je dan niet genoemd. Weet dan dat je binnen een kwartier weer onderweg bent.
8: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
11: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
12: voordeeluitjes.nl. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Waar kan ik heen?
0: Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
13: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: En Can't Give You Anything op Radio Gelderland. 8:08. Zometeen de oplossing van plaatdelict. Eerst gaan we nog even naar Over Asselt. Dat is nu ruim een maand geleden dat men daar werd opgeschrikt door extreem geweld. Die grote groep zwaar bewapende gemaskerde mannen die 's nachts het dorp introk, de beveiliger doodschoot en 2 agenten die gewond raakten. De politie kreeg al snel veel camerabeelden in handen. En daarmee kunnen nu verdachten worden herkend, vertelt deze misdaadverslaggever.
1: Je kan die beelden natuurlijk ontzettend goed gaan vergelijken met wat hebben die mensen dan ook aan.
2: Ja.
1: En daar zijn eigenlijk 3 mensen vrij snel naar voren gekomen, waarbij de rol van een 30-jarige man uit Oekraïne naar voren komt. Dat is de man die helemaal voorop loopt. En daarvan is de politie er wel van echt van overtuigd dat hij in ieder geval de eerste is die het vuur opent op de beveiliger die daar stond.
0: Ja, medeverdachten noemen hem niet de Oekraïner, maar de Tsjetsjeen. Hij zou de leider van de groep zijn.
1: Er is natuurlijk een hele groep verdachten die zich in België, in de buurt van Brussel, heeft verzameld in een loods en van daaruit richting Nederland is gekomen. Hij zou daar ook al bij aanwezig zijn geweest en hij zou een van de leiders zijn. Dus een van de verdachten die is gaan verklaren, die zegt hij was een van die leiders, hij liep ook voorop. En de mannen die de leiders waren, die droegen ook de zware wapens. Nou, hij dan zijn.
0: De groep verdachten zit nog altijd vast en de rechter heeft hun voorarrest verlengd. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het onderzoek nog zeker maanden duren. Alleen al om alle sporen en wapens uit te zoeken. Wanneer de zaak dus voor het eerst voor de rechter komt, is nog niet bekend. Maar zodra dat is, zijn wij erbij. Reken maar van yes. Dit is Mats Langer, You're Not Alone.

0: Mats Langer en You're Not Alone op Radio Gelderland.
1: Plaat Delict.
0: Ja, goedemorgen. Iedereen dank voor het meedenken. Voorlopig even de laatste Plaat Delict, want we hebben natuurlijk 10 dagen... alle 1300 goed voor de boeg. En daar vegen we ons draaiboek helemaal voor leeg. Maar het is goed meegespeeld vandaag, hoor. We hebben het kunnen oplossen. Een muzikaal misdrijf. De dader is gepakt. We hadden te maken met een Australische rockband. En hun politieke protestnummer dat opkomt voor de rechten van de Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië. De tekst is een aanklacht tegen de gedwongen verdrijving en onderdrukking van de Pintupi-stam uit hun leefgebied in de westelijke woestijn. Het nummer eist dat de Australische overheid het land teruggeeft aan de rechtmatige inheemse eigenaar. It belongs to them, let's give it back. En de zin How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? Dat is echt een morele oproep. Het stelt dat de moderne Australische samenleving niet passief kan toekijken en comfortabel kan leven, kan slapen, terwijl het land en de cultuur van de oorspronkelijke bewoners systematisch wordt vernietigd. Het is geïnspireerd op een historische gebeurtenis in 1984... toen de Pintupi Nine, de laatste groep Aboriginals die toen nog traditioneel nomadisch leefden in de woestijn, voor het eerst in contact kwamen met de moderne westerse samenleving. Het stond op het album Diesel and Dust. Het werd een gigantische hit wereldwijd. En, fun fact, de frontman Peter Garrett ging later daadwerkelijk de politiek in Australië. Hij is minister geweest van 2007 tot 2013. Onder andere geraden door Eckhart, door Ton, door Tony, door Dini, door Astrid en door Remmelt. Remmelt, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit is Frank.
0: Wat was jij aan het doen vanochtend, toen jij dit hoorde?
2: Ik ga zo naar mijn werk toe.
0: Oh. Wat voor werk doe je?
2: Ik doe een soort snoep verpakken.
0: Oké.
2: Oh ja.
0: En vind je dat leuk werk?
2: Ja.
0: Is dat niet zwaar werk?
2: Het is niet geen zwaar werk.
0: Okay.
2: Je moet wel alle hygiëneregels houden.
0: Oh ja.
2: Je moet wel de haarnet erop en de handschoenen aan en ook een witte jakje aan.
0: Ja.
2: Dus het is aan de hygiëneregels daar.
0: Omdat het natuurlijk spul is wat wij dan vervolgens gaan opeten. Dus daar moet jij niet met vieze vingers aan zitten.
2: Nee, dat niet.
0: Nee.
2: Maar ik zie jou wel op televisie.
0: Oh ja? Op dit moment ook?
2: Ja.
0: Oh, wacht, dan zwaai ik even naar de camera.
2: Ja?
0: Ja. Hey, en wat was de oplossing vandaag?
2: Met een burning van Midnight Oil.
0: Ja, helemaal goed, Remmelt. Jij krijgt de zaklamp vandaag.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Beds are burning, Midnight Oil. Dat is de plaat delict van vandaag. Remmelt heeft hem helemaal goed, jongen. Gefeliciteerd.

0: Goedemorgen, Frank. Bel voor plaats de lid. Ik dacht dat het de band was Midnight Oil met het nummer Beds Are Burning.
1: How do we sleep while our beds are burning?
2: Ja.
1: Mooi nummer trouwens.
3: Doei. Is het soms Midnight Oil?
2: Ja.
3: Met Beds Are Burning.
2: Helemaal goed.
3: Ik weet niet hoor, maar dat dacht ik. Yo.
4: Midnight Oil met Beds Are Burning.
5: Ja, Midnight Oil met...
2: Ja. Met?
5: Beds Are Burning.
2: Helemaal goed, mensen. Er wordt lekker meegespeeld. Goed, hoor. Wilma, die app nog. Door dit spelletje kijk je ook eens goed naar de tekst. Destijds was ik 25. Ik vond het gewoon mooie muziek. Ik was helemaal niet bezig met de tekst. Maar nu weet je wel anders, dankzij Platenlicht. En collega Ilko komt nog even binnen. Die heeft ze live gezien in Paradiso. Het was de beste live act ooit. Ja... Ik kan vast wat tips gebruiken voor straks na alle 1300 goed. Als je een nieuwe weet, dan mag je die doorgeven. Frank@gld.nl of een appje. Of natuurlijk de plaatselijke politie bellen.
6: Zaak gesloten.
2: Zaak gesloten. Gaan wij door met het weer. Wouter van Bennebeek, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Ja, je merkt wel inderdaad dat we nog steeds meer richting die andere seizoenen gaan. Het is nog maar een klein beetje schemerig. Het is echt nog een beetje donker buiten.
7: Ja, klopt, ja.
2: En ik vond het opvallend vanochtend op de fiets. Je voelde inderdaad een stuk frisser. Vocht in de lucht.
7: Ja, en het heeft een tijdje geregend. Dat doet het trouwens op sommige plaatsen nu nog steeds. Al hebben we het er een uurtje geleden over, al vallen de hoeveelheden wel mee.
2: Ja, hè?
7: Op sommige plekken is er een millimeter of 5 gevallen, maar veel meer dan dat zie ik toch eigenlijk niet terug in de kaarten. Vandaag overdag valt het ook wel mee met de hoeveelheden regen. Af en toe valt er wel een bui. Dat geldt zeker voor vanmiddag. Maar tussendoor schijnt ook de zon van tijd tot tijd. En ja, de temperatuur ligt echt wel een stuk lager dan de afgelopen tijd. Want we hebben een week lang eigenlijk temperaturen gehad van 20 graden of hoger. Nou, dat gaan we vandaag zeker niet meer halen. We moeten het doen met zo'n 15 graden en een vrij stevige wind uit het noordwesten. Windkracht 4 tot 5 en daardoor voelt het wat frisser en wat herfstachtiger aan. Maar goed, dat mag ook wel een keer natuurlijk.
2: Ja, ik wou zeggen, het is echt best wel bijzonder dat we toch wel ver de eerste week in oktober zo boven die gemiddelde temperaturen zitten.
7: Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja.
2: En er komt meer regen aan.
7: Er komt wat meer regen aan, maar buitjes. Ik denk dat het bij ons wel meevalt. Morgen wordt wel echt de minste dag van de week in dat opzicht. Met overwegend bewolkt weer. Vooral in de middag en eerste helft van de avond een tijdje regen. Met de meeste neerslag in het westen en noorden van onze provincie. Daar kan lokaal meer dan 10 mm vallen. Hoe verder je naar het zuidoosten gaat, hoe minder regen er wordt verwacht. En temperaturen morgenmiddag niet veel hoger dan 13 tot 15 graden. En dan is het ineens wel iets te koud voor de tijd van het jaar. Dat is lang geleden.
2: Ja, gaan we de andere kant op.
7: Ja. Nou, de dagen daarna, het weekend, ziet er wel weer een stuk beter uit met meer zon. Af en toe nog wel een enkele bui. De wind neemt langzaam af en de temperatuur komt daarbij uit rond 15 of 16 graden. En begin volgende week, dan wordt het langzaamaan weer warmer als die wind weer een beetje naar het zuiden gaat draaien. In ieder geval tijdelijk, met dinsdag en woensdag. Nou, misschien lokaal dat we wel weer richting de 20 graden kunnen gaan.
2: Oké. Okay. Wouter, dankjewel. Na 8 uur hoor ik jou natuurlijk nog een keertje. En we gaan het na 8 uur ook hebben over wat die warme herfstdagen eigenlijk betekenen voor de natuur bijvoorbeeld om ons heen. Wat merk je daar aan? Maar eerst muziek van Santana. Het is 7 voor 8. Dit is a well alright. Goedemorgen.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijs raden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een

0: modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
0: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
6: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
5: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden, en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
7: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
5: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 20 minuten, dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 30 minuten. De A2 in Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg door bergingswerkzaamheden 1 uur vertraging, 17 kilometer. En op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek door een ongeluk 3 rijstroken dicht in 8 minuten. De A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam 7 kilometer, een klein half uurtje. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Bankhoef 20 minuten. Tussen Bankhoef en Renkum richting Arnhem ook nog eens 20 minuten. En 3 kwartier tussen Beekbergen en knooppunt Waterberg door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, 3 kwartier dus over 7 kilometer. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elst en Westervoort 20 minuten over 7 kilometer. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kamp en knooppunt Hattemroek 1 kwartier. Heb je ze nu dan allemaal genoemd? Dat was een hele lijst? Nee, nog niet eens. Dit waren alleen de bijzonderheden er van een kwartier of langer. In totaal 200 kilometer file op de Gelderse wegen. 30 meldingen. Oh. Succes.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
10: Zoek nu de sanitair en keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren.nl.
9: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek.
12: Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
18: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
19: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
20: Goedemorgen Gelderland.

Shake Your Body Down the Ground. Jackson's hoorde je op Radio Gelderland. 8:09. Een hele goede morgen. Het is donderdagochtend 8 oktober. En morgen dan begint hier op Radio Gelderland de alle 1300 goedlijst. 10 dagen lang gaan we alleen maar draaien dat wat jij hebt gestemd op alle1300goed.nl. Dus hoor je hier de smaak van Gelderland. De 1300 meest aangevraagde platen. Vandaag verloopt het wisselvallig in onze provincie. Buien, maar ook langdurige droge perioden met zon ertussendoor. Het is aanzienlijk minder warm, 14, 15 graden... en er waait een stevige noordwestenwind. Daardoor voelt het nog frisser aan. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar... met dus die stevige wind. Wat staat er vanochtend op de voorpagina's van de donderdagochtendkranten? Ik geef je een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. Als je die kranten openslaat, dan kom je Defensie 3 keer tegen. In de Gelderlander, de Stentor en het Algemeen Dagblad... lees je dat het ministerie graag op TikTok wil... om jongeren te werven en nepnieuws over de dienstplicht... de wind uit de zeilen te nemen. Het lastige is dat het Rijk zijn eigen mensen juist verbiedt die app te gebruiken... uit angst dat China meekijkt. In het Duitse Beieren zoekt de politie naar een puma... of misschien gewoon wel naar een hele grote huiskat. Met een helikopter en drones wordt er nu gezocht... en mensen in de buurt moeten hun hond aan de lijn houden. Duitsland heeft wel vaker zulke speurtochten gehad. 3 jaar geleden zocht de politie bij Berlijn 30 uur lang naar een leeuw. Dat bleek uiteindelijk een wild zwijn. Vorige maand bleek nog dat jongeren in ons land... een stuk negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Bij volwassenen zie je die omslag niet. Ruim 8 op de 10 staat nog altijd positief er tegenover. De grootste zorgen zijn er over transgender en non-binaire mensen. Zij worden minder geaccepteerd en hebben vaker last van depressies... discriminatie en geldprobleem. Je huis 1,5 meter optillen om droge voeten te blijven houden. In het Limburgse Wel doen ze het echt. 3 woningen worden daar op een soort enorm dienblad gezet... en heel langzaam omhoog gekrikt. En daarna komt er grond onder... zodat het lijkt alsof het huis gewoon op een heuveltje staat. Wel kreeg al vaker de Maas over de vloer. In 93 en 95 en in 2021 ging het maar net goed. De bewoners moeten er maanden voor uit hun huis... maar daarna kunnen ze er voor een volgend hoogwater... waarschijnlijk een stuk rustiger gaan afwachten. 1 huis is al klaar en het 2e gaat deze week omhoog. De Stentor volgt De Wolf, die op de Veluwe misschien een nieuw thuis vindt... tussen Elburg en Nunspeet. Gelderland blijft wolvenland, al gaat de groei volgens kenners... wat langzamer nu de beste plekken bezet zijn. En een lichtpuntje uit het Nederlands Dagblad vanochtend. Met veel bedreigde dieren gaat het nog altijd niet best... maar de Europese otter zwemt er verrassend goed bij. Natuurbescherming loont dus en de otter is er het levende bewijs van. En soms hoef je voor een mooi herfstplaatje helemaal niet ver weg. Eerder deze week verdween de Waalbrug bij Nijmegen bijna helemaal in de mist... om daarna langzaam weer op te duiken in het zachte ochtendlicht. En we hebben daar een drone op afgestuurd. Dus als je even wil wegdromen, het resultaat, de beelden... bekijk je op gld.nl.

bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Mr. Douwebop. En Note to Self hoor je op Radio Gelderland deze donderdagochtend. 9:50 is het. En ik had je beloofd dat we het zouden gaan hebben over de natuur en hoe die reageert op die warme herfstdagen. Want begin oktober, dan hoort een boom zich klaar te maken voor de winter. Hè. Dan gaat het blad eraf, dan gaan de sappen terug naar de wortels. En dan gewoon even een paar maanden rust. Dit jaar lijken heel wat bomen de kalender kwijt te zijn. En daar wordt niet iedereen vrolijk van.
1: Ja, dit is echt niet normaal. Hier zien we een paardenkastanje staan, midden op de rotonde. En die weer volledig in blad komt. En volledig in bloei. Tweede keer van het jaar.
2: Alsof het lente is.
1: Alsof het lente is.
2: Wie met de ogen van een bioloog meekijkt, ziet meer dan lekker nazomerweer. Knoppen in de bomen, soms zelfs bloemen en opvallend weinig herfstkleuren.
1: En het is in groot contrast met wat we eerder van het jaar hadden. Extreem droog, extreem warm. En in augustus leek het al herfst. Verkleurde de blaadjes, vielen er al af. En nu denk je van, maar hoe zit het ook weer? Want het is nu gewoon weer helemaal groen op heel veel plekken.
2: Is het zorgwekkend?
1: Nou, bomen die weer opnieuw in blad komen en opnieuw in bloei zelfs, ja, die verspillen heel veel extra energie. En ja, dat doet een boom niet goed.
2: En ook de fruitteler kijkt met zorgen naar zijn bomen.
3: Wat ik zie is eigenlijk al scheuten die eigenlijk pas volgend jaar hadden mogen groeien. Volgend jaar komt hier geen appel aan. Dus volgend jaar hebben we hier een misoogst.
2: En dus zoeken telers inmiddels een nieuw appelras dat beter gedijt bij deze temperaturen.
3: Voordat we een nieuw ras ontwikkeld hebben, zijn we zomaar tussen de 10 en 15 jaar verder. En dan moet ook nog een ras hebben wat bestendig is tegen klimaat. Maar uiteindelijk ook nog wat de consument lekker vindt.
2: Dus werk aan de winkel?
3: Zeker, ja.
2: En duimen dat het nu wel echt snel kouder wordt, daar zijn de bomen inmiddels wel aan toe.
1: Nou, het zou fijn zijn voor die natuur als we gewoon weer een normale herfst zouden krijgen. Met echt gewoon lagere temperaturen en flink wat neerslag. Dan kan die natuur ook weer enigszins herstellen.
0: Ja, bij de paardenkastanje speelt vaak ook een klein motje mee, hè? De kastanjemineermot. Die vreet de bladeren al in de zomer kapot en valt er daarna een warme periode. Dan begint de boom dus gewoon opnieuw. De bloemen van nu waren eigenlijk bestemd voor volgend voorjaar. Dat betekent dat het straks wel wat kaler blijft. Oh, we hebben ook nog walnoten, hè? Die worden geoogst en binnenkomen. Zullen we het er meteen even over hebben? Maar eerst muziek. Culture Club. Lekker. Church of the Poisoned Mind.

0: deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl. Nama, laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl. Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel. Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
4: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruin Makelaars.
3: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
4: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
0: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit, wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Het is 1 minuut over 8:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Lol, gemeente Montferland 12,9. In Nijmegen Oud-West is het 13,3. Het weer in Gelderland verloopt vandaag wisselvallig met buien. Maar we hebben ook heus langdurige droge perioden met zon. Het is aanzienlijk minder warm dan de afgelopen dagen, zo rond de 14 of 15 graden. Komt door de stevige noordwestenwind, waardoor het zelfs nog wat frisser aanvoelt. Bouwbedrijf BAM neemt AHAK uit Tricht over. Dat Gelderse bedrijf is gespecialiseerd in ondergrondse leidingen en kabels voor energie, water en warmte. En een 24-jarige vrouw uit Dieren wordt verdacht van het leveren van wapens voor 2 geplande liquidaties in Amsterdam en Haarlem. Volgens het OM waren de wapens bestemd voor 2 jonge mannen uit Zweden die zouden zijn ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Het is drukker dan gebruikelijk, dat merk je echt wel bij ons ook in de provincie. Ik heb 27 meldingen op mijn scherm, meer dan 200 kilometer op de Gelderse wegen. Dus ik ga een selectie maken van 20 minuten vertraging of langer of de bijzonderheden. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 7 kilometer... Een uur en een kwartier door opruimwerkzaamheden. Het zijn 2 rijstroken dicht. En tussen Stroe en Hoevelaken een half uur over 10 kilometer. Richting Amsterdam. Op de A2 in Den Bosch Utrecht. Tussen Veghel en Zaltbommel 3 kwartier. Dat komt door een ongeluk. Maar de weg is gelukkig wel weer vrij. De A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 6 kilometer. Ruim een kwartier. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar ook weer vrij. De A28 dan, Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Hoevelaken, een half uur over 14 kilometer. Os-Arnhem tussen Bankhoef en Renkum, 23 minuten over 15 kilometer. En Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Knopend Waterberg, een uur vertraging over 12 kilometer. Dat komt door een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek tussen Ressen en Westervoort, een half uur vertraging over 11 kilometer. Heb ik je niet genoemd, dan ben je binnen 20 minuten weer verder.
7: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
8: Lekker energiek blijf je met VitaPro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
7: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
9: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
14: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: Het Klein Orkest. En laat mij maar alleen. 8:59. Een hele goede morgen. Ik had je nog een walnotenboom beloofd. Bij notenoogst denk je misschien eerder aan Frankrijk of Italië. Tenminste, dat eerder dan aan de Gelderse Vallei. Toch staan er bij Edwin, veehouder in Bennekom, ruim 500 walnotenbomen rondom zijn stallen. En in deze weken is het daar flink schudden geblazen.
1: Ja, dit is de tweede keer dat we schudden. 10 dagen geleden hebben we ook geschud. Het is de tweede keer, dus we hebben denk ik wel de meeste noten van de boom af.
2: Edwin heeft een bedrijf met kalveren en een beperkt aantal kippen. De eieren worden verkocht in een automaat langs de weg. En daar liggen nu ook zijn walnoten.
1: Ja, het moet passen bij een ondernemer. Je moet doen wat je leuk vindt, dat is heel belangrijk. De een gaat verbreden in een minicamping, de andere een boerderijwinkel. De ander zet de campers neer. Er zijn boeren die gaan erbij werken. En wij vinden dit leuk om te doen. Het heeft veel voordelen.
2: De noten moeten nog wel gewassen en gedroogd worden. Bij dit bedrijf in Zoelen merken ze de groei in deze markt.
3: Steeds meer boeren die zeggen, oh, ik ga er iets bij doen. Ik ga er agroforestry bijvoorbeeld naast doen. Dus meer bomen in het landschap, goed voor de biodiversiteit. Dan wordt er vaak voor noten gekozen.
1: Een mooie tak van sport daarnaast. En de noten die hier in de winkel liggen, die worden geïmporteerd. En ik denk van, dat kunnen we zelf ook produceren.
0: Ja, en een walnotenboom, dat is wel een klusje van geduld, hoor. Het duurt jaren voordat hij een flinke oogst geeft. Als je hem nu plant, dan kraak je dus pas over een tijdje je eigen eerste noot. En mocht je walnoten gaan oogsten, nog even een persoonlijke tip. Doe handschoenen aan. Want dat gele sap dat je op je handen krijgt van de noten, dat wordt heel snel zwart. En dat krijg je never nooit meer van je handen. Geloof mij, dat duurt weken. Dat moet slijten, dat is vreselijk.

On Top of the World, Imagine Dragons. Maakt het bijna 8:15 hier op Radio Gelderland op deze donderdag. En ik wil je nog even een woord meegeven uit de Dikke Van Dijk. Want ook de Dikke Van Dijk zal even een paar dagen dichtgaan tijdens alle 1300 goed. Dus ja, dat moeten we even zonde doen. Zal ik je dan een mooi woord meegeven eruit? Een woord waar je even op kunt kouwen, misschien nog later vandaag kunt gebruiken. Want dat is het idee, hè? Iedere dag geven we een woord mee uit die mooie Nederlandse taal. Uit mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels, de Dikke Van Dijk. En vandaag kies ik voor hotemetoten. Dat is toch een heerlijk woord? Moet je echt met een beetje dédain uitspreken. Hotemetoten. Het betekent simpelweg belangrijke personen, hoge pieten of de bobo's van een organisatie. We gebruiken het een beetje op een spottende manier voor mensen die zichzelf heel belangrijk vinden. En waar dat maffe woord vandaan komt, dat is eigenlijk een prachtig taalkundig mysterie. Twee kampen hebben we. Het eerste kamp gelooft dat het een zogenaamde bastaardvloek is uit de volkstaal. Het zou dus heel vroeger zijn ontstaan uit een verbastering van God almachtig in de oude klank. Houten met oten. In de loop van de tijd zijn we die klank gaan gebruiken om te verwijzen naar de hoge heren die dachten dat ze zelf wel een soort van goden waren. Maar er is een tweede, minstens zo fascinerende theorie, die wijst naar de verre reizen van de VOC. In Japan had je vroeger namelijk de Hatamoto. Dat waren hooggeplaatste samurai die rechtstreeks in dienst stonden van de legerleider, de shogun. Nederlandse matrozen zouden dat woord Hatamoto hebben opgepikt, mee terug naar de Amsterdamse haven hebben genomen, waarna het in de volksmond via hotemetoot veranderde in onze eigen hotemetoten. En of het nou een Hollandse vloek is of een Japanse samurai, het blijft een heerlijke tongbreker, hotemetoten. Tijdens de vergadering zaten alle hotemetoten van het hoofdkantoor vooraan. Of je zegt, ik moet vandaag netjes in pak, want de hotemetoten komen op werkbezoek. Ja, laat die hotemetoten daarboven het lekker zelf uitzoeken. Of wie denkt eigenlijk niet dat hij is? Een of andere hotemetoot. Zoiets dus. Ik doe de Dikke Van Dijk eventjes dicht een paar dagen.

0: Boss Skaggs en What Can I Say? 8:55 is het geworden. Tijd voor het weer, tijd voor Wouter van Beenenbeek. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is echt even andere koek, een ander vaatje waar het wordt getapt vandaag, hè?
1: Ja, klopt, ja. Maar het past wel wat meer bij deze tijd van het jaar.
0: Dat is
1: laten
0: wel waar.
1: Laten we het dan zo beschouwen.
0: Ja, ja. Nee, dit is weer een beetje normaal.
1: Ja, ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar een stuk frisser dus.
1: Ja, inderdaad. Afgelopen nacht is er een koufront over onze omgeving getrokken. Nou, heel veel regen heeft dat niet opgeleverd. Lokaal een aantal millimeters, maar op sommige plaatsen is er ook heel weinig gevallen. Nou, inmiddels zitten we dus in die koudere lucht. Het is nu zo'n 12 graden buiten. Met name in het midden en westen van Gelderland een paar buien die nu overtrekken nog. Elders is het even wat droger, maar overal kan nog wel een bui vallen de rest van de dag zo af en toe. Nou, tussendoor is er ook ruimte voor de zon. En veel warmer dan 15 graden wordt het niet. Maar dat is wel een hele normale temperatuur eigenlijk voor deze tijd van het jaar. Nou, dat houden we de komende dagen dan ook vast. Waarbij morgen wel duidelijk de minste dag van de week wordt. Veel bewolking dan, vooral in de middag en avond ook af en toe regen. Een stevige wind en morgen is het niet veel warmer dan 13 of 14 graden in de middag. En in het weekend is het opnieuw zo'n 15 graden. Met veel meer ruimte voor de zon. Ook wel af en toe een bui. Maar de hoeveelheden regen zullen echt wel gaan meevallen tijdens het weekend. Dus over het algemeen ziet het er helemaal niet zo slecht uit.
0: Nee, het is niet opeens dat de herfst zijn intrede doet en het geen bal meer aan is. Je gaat vandaag echt nog wel de zon zien en nog je prima buiten kunnen begeven.
1: Ja, jawel. Ja. En gaan we dan naar begin volgende week kijken. Nou, dan zien we dat het toch weer een stuk zonniger en ook warmer wordt. Want maandag, dinsdag en waarschijnlijk ook woensdag worden overwegend droge dagen.
0: Oh,
1: met meer zon, jazeker. En temperaturen oplopend naar zo'n 17 graden op dinsdag. En misschien dat we woensdag wel weer ergens even in de buurt van de 20 graden kunnen uitkomen.
0: Dat komt gewoon weer terug straks. Okay.
1: Ja.
0: Wouter, dankjewel. Wil jij jouzelf over een uur weer tot ons voegen bij Rob?
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Oké, okay, ja. Afgesproken. Dankjewel.
1: Doei, doei.
0: Doei, doei. En Rob Kluis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We hebben op de koffie hier op de kalender staan.
2: Zekers.
0: Tot 12 uur.
2: Ja.
0: Heb je genoeg muziek?
2: Een heleboel muziek.
0: Een heleboel muziek, ja. En waar wil je het over hebben?
2: De grensstreek. En wat we allemaal doen in Duitsland al. Noodkreet opgeschreven.
0: Gelderland op de voorpagina, ja, hè? Spookdorpen.
2: Spookdorpen. Nou, dat zal allemaal meevallen, denk ik. Maar wat er wel aan de hand is natuurlijk, is dat de benzine weer goedkoper is in Duitsland. Dat de drogisterijen daar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat liggen, geroofd worden zo ongeveer.
0: Ze maken al reclame bij ons op zender en in de bushokjes. Er wordt voor honderden miljoenen euro's net over de grens getankt.
2: Ja, dus ja, de roep vanuit de ondernemers is zeer terecht natuurlijk. Die staan daar ook onder druk in die grensdorpen. Ja. De bewoners zelf, ja, die denken natuurlijk, ik schiet misschien wel even naar Duitsland. Dus mijn vraag is, wat doe jij al in Duitsland? En ben je ook bang dat dat dan ten koste van jouw woongenot in Nederland gaat?
0: Jij doet al heel veel in Duitsland,
2: ja,
0: hè?
2: Nou, Nijmegen wordt geen spookdorp, hè? Er is genoeg te doen.
0: Ja, maar jij komt geregeld binnen en dan ben je naar de kapper geweest in Duitsland. Of je bent het weekendje in Duitsland boodschappen gedaan.
2: Echt, op drank, ja, ik rook dat niet meer. Maar als ik zou roken, ja, dan
0: zou je direct naar Duitsland?
2: Ja, zeker. Ja. Mijn zus is ook gestopt. Die was van het weekend over. Die zei, nou, jammer dat ik niet meer rook. Weet je. Want het scheelt daar €100 als je een beetje stevig gerookt bent. Benzine nu ook weer met een paar centen naar beneden gekelderd. Dus ja, het verschil wordt wel groot. En daarom wordt gezegd, we moeten eigenlijk onze accijnzen gelijk trekken met die van de Duitsers. En de Belgen ook. Anders is het niet meer te doen.
0: Toen je dinsdag op de koffie niet deed, toen nam Arjan waar. Die had het dan over vuurwerktoerisme. Dat mensen dus nu aan het boeken zijn en aan het kijken zijn of ze in Duitsland oud en nieuw kunnen gaan vieren.
2: Ja.
0: Omdat je daar wel kunt knallen.
2: Ja, nou is dat een andere traditie in Duitsland. Maar ja. Daar kan het dan. Ja, wat denk je dat trouwens over het vuur, dat dat hier niet gaat gebeuren?
0: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Okay. Alright, nou, daar gaan we het dus over hebben in Op de Koffie.
2: Wat doe je al in Duitsland?
0: Wat doe je al in Duitsland, mensen? En dat mag je doorgeven via de mail frank@gld.nl of een appje. Nee, rob@gld.nl.

0: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Pech! Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je? Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige

0: tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
6: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
5: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een half miljoen euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
7: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
5: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Tellen Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jan, dankjewel.
9: Verkeersinformatie dan, erg druk op de Gelderse wegen. Files vanaf een kwartier. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Bardeveld 11 kilometer met een uur vertraging komt door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht daar door een omgevallen boom. Blijf op de A1, maar dan Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg 20 kilometer. Langzaam rijden, stilstaan 35 minuten plus. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen afrit Ermelo en Amersfoort Vathorst 17 kilometer, 20 minuten vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Renkum 29 kilometer en een uur vertraging. Blijf op de A50, maar dan een stuk Zwolle richting Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en de afrit Hoenderlo 6 kilometer, 20 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort 10 kilometer en 20 minuten extra reistijd.
10: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50. Voordeeluitjes.nl.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
12: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
11: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
13: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks, bo!
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: En actie Olifant.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
18: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas mailde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: De koffie.

0: Black Sweet. Nou, dat komt goed uit. Het is vandaag Nationale Groente en Fruitdag. Dus pak wat weeds en groente en fruit en heb een geweldig begin van de herfst. Hè? Want dat is het ineens wel. Op 8 oktober 2026 begon de herfst. Hier is Barry White.
1: One ticket, please.
0: Ja. Yeah.

0: Sonny and Cher, I Got You, Babe. En daarvoor trouwens nog een prachtige plaat van Boudewijn de Groot. Een wonderkind van 50. Het is 21:50 geworden daarmee.
1: De plaat bij de dag.
0: En de plaat bij de dag, die komt van José. José zegt, ik woon alweer 30 heerlijke jaren in Tiel. Maar van geboorte ben ik Rotterdamse. En Rotterdam zal altijd in me blijven zitten. En ook de iconen van die stad zullen in me blijven zitten. Anita Meijer, Lee Towers, samen, prachtig, Run to Me. Ik hoor ze allebei te weinig bij jullie. En daarom maken we dat nu even goed. Toch? Met de plaat bij de dag. Zeker, José. Mooi duet van Lee Towers en Anita Meijer. Run to Me.
2: If ever you've got rain in your heart, someone has hurt you.

Ja, oh, dat is lang geleden, José, dat dit werd opgenomen. Dat was in Ahoy, 84. En toen eigenlijk was duidelijk dat ook Nederlanders zulke grote zalen konden volzingen. Litouwers was de eerste die dat deed. En op een gegeven moment werd het ook gewoon zijn huiskamer, hè? Ahoy. Hij heeft in totaal 51 keer opgetreden. Dit jaar is hij 80 geworden. Mooie plaat bij de dag van Anita Meijer en Litouwers. José, dankjewel. Heb jij nou een plaat bij de dag die je wil hebben horen hier? Dan moet je wel even wachten tot 19 oktober, want we gaan morgen beginnen aan onze alle 1300 goedlijst. Maar laat maar komen via de app of de mail. Jouw plaat. En waarom?

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Gelderland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Gelderland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

Lena Marlin, sitting down here. 2 minuten over 9:30 hier op Radio Gelderland. We kijken eens even wat het weer gaat doen. Daar gaan we straks verder over praten met Wouter. Maar nu zien we dat het toch nog zo rond de 12 graden is. In Nijmegen 11,9 en in Lengel 12,1. Ook even gld.nl erbij gepakt voor het nieuws en de verhalen uit Gelderland. Daarin ook het verhaal over een rechtszaak om asielopvang die al lang volop in de aanbouw is. Want te snel en zonder de juiste vergunning is de Nijmeegse gemeente begonnen aan de bouw van een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers in Lent. Tenminste, dat vindt een groep bewoners die deze donderdag, vandaag dus, tegenover de gemeente staat in de rechtszaal en een bouwstop eist. 430 mensen moeten er in Nijmegen-Noord komen, tijdelijk. Was wel een paar jaar. En de vergunningen waren nog niet rond. Daar is niet iedereen blij mee. Waar je ook niet blij mee bent, is als je een bekeuring krijgt voor bellen achter het stuur. En dat kan nu zomaar zijn zonder dat je het in de gaten hebt. Want er zijn inmiddels zo'n 100 bekeuringen voor appen achter het stuur of de hoge snelheid en 4 in beslag genomen rijbewijzen al. Dat is het resultaat van een dagtripje van 30 politieagenten met een touringcar. Ja, dat heb je dan niet in de gaten. Het is gewoon een bus, maar die is volgeladen met een soort Trojaans paard. Volgeladen met agenten en apparatuur en fotografen die allemaal naar beneden kijken en dus zien of je even zit te appen. Het is natuurlijk niet goed om te appen, maar veel mensen pakken hem toch nog wel eventjes. Of nemen hem op. En dan is de boete navenant. Bellen achter het stuur is wel een duur grapje geworden. Dus pas op, als er een bus naast je rijdt en die blijft te lang rijden en er is geen feest in die bus, dan zou je wel eens bezoek hebben kunnen krijgen van die mobiele controle. Meer te lezen over Gelderland en zijn verhalen op gld.nl. Iedere dag van de week, 24 uur per dag. En heb je tips, gebruik de app even 06 22 22 13 42.

Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile, hier op Radio Gelderland. Je luistert naar Om de Koffie en direct bij de koffie willen we het eens hebben over de grensstreek namelijk. Want noodkreet in de Gelderlanden van diverse ondernemers, ook en organisaties in de grensregio, dat ze het niet meer redden. Want de accijnzen zorgden ervoor dat Duitsland veel goedkoper is voor mensen om bijvoorbeeld te tanken of om check te halen of om drank te halen. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid van de Nederlandse dorpen in de grensstreek. De angst wordt uitgesproken dat er een leeglopen op gang komt in die dorpen. Maar eens vragen dan, als jij in de grensstreek woont, en dat is tegenwoordig al gewoon 40 kilometer in Gelderland, want zoveel is de afstand die je kunt afleggen, en dat je dan nog goedkoper uit bent met bijvoorbeeld benzine. Wat doe jij al in Duitsland in de grensstreek? En heb je ook een beetje dat gevoel van, misschien dat ik wel helemaal moet gaan verhuizen. Dus dat je Nederlandse dorpje helemaal verlaat en dat er een spookdorp ontstaat. Of zeg je van, het is nou helemaal zo. Ben Rimby, dief van mijn eigen portemonnee. Dus, zeggen de ondernemers en de organisaties, trek die accijnzen gelijk, dan hebben we weer gelijke kansen, gelijk speelveld. En dat zeggen ze tegen Den Haag. Dat ligt verder weg dan Duitsland, hè, van die dorpen. Je kunt alvast appen of mailen. Appen gaat via 06-22-22-1342 en mailen rob@gld.nl. Ondernemers en organisaties in de grensstreek vrezen voor leegloop en spookdorpen. Omdat iedereen in de grensstreek veel naar Duitsland trekt. Wat doe jij al in Duitsland? Straks bellen, nu appen en mailen.

0: Station Zero, de nieuwe van Taylor Swift. Ook gewoon hier op Radio Gelderland. Dat is inmiddels wel 9 minuten voor 10. En dat betekent dat wij eens over het weer gaan praten met Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, is het nou herfst? Of is het nou herfst?
1: Het is wel een beetje herfstachtig vandaag. Hè? Ja, het is even wennen.
0: Ja.
1: Want het heeft afgelopen nacht best wel wat geregend. Dat is een koufront. En dat levert nu veel koudere lucht op. Al is de temperatuur eigenlijk voor het eerst deze maand heel normaal voor oktober. Want het is vanmiddag zo'n 16 graden. Met af en toe een zonnetje erbij. Op dit moment trekt er ook nog wel een buiengebied over de provincie. Maar die buien nemen in de loop van de dag eigenlijk steeds verder in aantal en intensiteit af. En dat betekent dat met name later in de middag dat het best wel aardig uitziet. Met geregeld de zon. Zo'n 16 graden en de meest matige wind. Dus het is wel een stuk kouder dan de afgelopen dagen. Maar het valt allemaal eigenlijk nog wel mee.
0: Oké. Is dat een waarschuwing dat het nog meer naar beneden gaat? Of zeg je van nou?
1: Nee. Ja, alleen morgen springt er wat uit wat herfstweer betreft. Want morgen wordt wel echt een bewolkte dag. Met vooral in de middag wat langere tijd regen of motregen. Of er echt grote hoeveelheden vallen, waag ik te betwijfelen. Ik denk dat de meeste regen voor het westen en noorden van het land bestemd is. Maar het is morgen wel, noem het dan maar wel aan de koude kant. Met 12 of 13 graden als maximumtemperatuur. Maar in het weekend wordt het alweer een graad of 15 met dan geregeld zon. Een enkele bui af en toe, maar geen grote hoeveelheden regen meer. En de wind neemt ook geleidelijk af. En begin volgende week, dan knapt het verder op met meer zonneschijn, droog weer. En temperaturen die dan gaan oplopen naar zo'n 17 graden op dinsdag. En misschien dat we woensdag al wel weer in de buurt van de 20 kunnen uitkomen.
0: Nee, toch Wouter? Ja?
1: Ja, ja? Ja. Ja hoor.
0: Dus
1: ja.
0: We zijn er nog niet vanaf van de zomer.
1: Nee, zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet. Maar het ziet er volgende week wel echt weer een stuk warmer uit. Dus ja.
0: Nou, we gaan het allemaal weer beleven. Ja, het is 20 graden. Ja, en dan is het toch echt half oktober. En de kachel kan nog steeds lekker op nul blijven staan.
1: Zou ik voorlopig zeggen. Wel, inderdaad.
0: Ja, Wouter, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Is aan de Bee Gees. Jive Talk.

0: ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
8: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode.

0: periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ismaël, dankjewel. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met 21 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hindham en Waardenburg 11 kilometer, 22 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Ewijk nog 13 kilometer met 20 minuten vertraging. Andere kant op die A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 kilometer, ook 20 minuten vertraging. En we blijven op de A50, maar dan het stuk Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Loenen en knooppunt Waterberg 16 kilometer en ook daar 20 minuten vertraging.
2: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
3: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: de koffie. Met

Kodo. Duf. Ja, 10:12. Duitse muziek, hè, dit. Oostenrijk zo. En dan willen ze het over hebben, over de grensstreek. Want, ja, de ondernemers en de organisaties in de grensstreek die vrezen spookdorpen. Te lezen in de Gelderlander, een noodkreet. Want de accijnzen en de belastingverschillen, ja, die doen toch wel de verschillen in Duitsland en Nederland dusdanig groot worden dat veel mensen in de grensstreek naar Duitsland gaan. Om daar te tanken. Om daar meteen maar de boodschappen mee te pakken. Om daar, als men rookt, kartonnen vol met sigaretten mee te nemen. En dat gaat dus allemaal niet besteed worden in die grensstreek in Nederland. Honderden miljoenen euro's gaan naar de andere kant toe. En het is daar gegund, maar hier ook. En daarom zegt men nu in de grensstreek, de ondernemers en de organisaties, trek die accijns gelijk, Den Haag. Dan hebben wij ook een kansje om te overleven. Maar ja, Den Haag is verder weg dan Bocholt of Kleef. En noem maar op. En daarom vraag ik jou, wat doe jij inmiddels al in Duitsland? Want de Nederlander staat er ook onbekend. Diegene die van zijn eigen portemonnee is. En dus gewoon ook naar Duitsland gaat voor de boodschappen. En stel, je luistert nu in Duitsland en je denkt, wat bazelt die nou? Wij zijn Duitsers en wij gaan juist naar Nederland. Nou, laat ook maar weten. Toch? Een Duitser die hier komt tanken, die krijgt wel een bloemetje mee, denk ik. Bel 0800-345-0345. Of mail of app. rob@gld.nl en de app, dan ken je 06-22-22-1342. Wat doe jij inmiddels al in Duitsland? Vanwege de kosten. Of anderszins. Is Boston more than a feeling?

gasten en Moord en Evelyn. Ja, wat doe jij in Duitsland inmiddels? Noodklok is geluid door de ondernemers en organisaties in de Gelderlanden. Alles gaat naar Duitsland. Wij verpieteren hier. Daarom maar eens de vraag, wat doe jij inmiddels in Duitsland? Ja, en we doen al veel in Duitsland. Ja, Hanneke zegt bijvoorbeeld, je kunt beter vragen, wat doen wij niet in Duitsland? We gaan al jaren, iedere 14 dagen, naar Duitsland. Kaufland voor de boodschappen, Rossmann voor alle drogisterijspullen. En waar je bijvoorbeeld een fles toeschuim hebt, nog 55 cent. En natuurlijk tanken we daar. En dan nemen we ook meerdere jerrycans per keer mee. Kleding halen we bij Adenauer en Gudrun Jordan in Münster. En we gaan eruit eten. Want wij zijn geen dief van onze portemonnee. Ja, dat denken dus heel veel Nederlanders. Nou, Erika, die bericht van de andere kant, vanuit Emmerich. Goedemorgen allemaal, zegt ze. Mijn man had in Scheveningen een huis, heeft dat toen verkocht. En hier heel veel groters kunnen kopen. Ik heb wel gezien hoe duur de wegenbelasting is. Dus dat is gelijk op mijn verzekering overgeschreven. Maar ik ga vanuit Emmerich altijd naar Nederland. Groente, fruit en andere dingen koop ik liever in Nederland. Want de kwaliteit is daar beter. Nou, dat is van de andere kant dus. Willy zegt, hey, goeiemorgen. Ik ga voor Duitsland voor te tanken. En ja, ik pak dan ook wel de boodschappen mee, want dat ben ik daar ook weer wel. Walter zegt, ik heb een leuk vrouwtje net over de grens. En daar ga ik voor naar Duitsland. Ik woon in Arnhem, zegt Henri. Ik ga niet bij onze oosterburen shoppen, want ja, ik bestuur geen voertuig. Dus voor de brandstof hoef ik niet te doen. En ik rook ook niet. Dus daar hoef ik ook niet voor te gaan. En volgens mij zijn de boodschappen dan niet de moeite. Nee, dan moet je echt goed kijken wel. Even kijken. Nou, ons werd afgelopen zaterdag, zegt Jan, het tegenovergestelde bevestigd. In Duitsland was het zondag en wij zitten ook net aan de grens. Dus het was in onze supermarkt zo druk dat de verkeersregelaars stonden. Drukker dan met de kerst. Echt waar, hoor. Dus conclusie, onzin, hoor, dat die Duitsers niet komen voor de boodschappen. Die komen ook hier massaal over de grens. Wij tanken daar wel, dat klopt. En de drogist is ook echt veel goedkoper. Maar verder, nou, dan moet je toch goed kijken. Ja, dat doen we toch al eeuwen naar Duitsland gaan. Ook met onze cultuur. Bach, Beethoven, Mozart, zeg het maar op. We wonen daar met z'n 85 miljoenen, toch, de buren? Vele miljarden gaan ons ook naar de buren toe. Dat beetje dat we terughalen is voor het MKB hier lastig. Maar ja, dat we de economie en politiek gezien niet aan elkaar kunnen koppelen is naar mijn mening Haagse bluf. Ik vind het eigenlijk bijzonder ergerlijk dat we eens journalisten hebben die Duitse voetballers en keepers hebben en die dan in het Engels interviewen. Waanzin. Wat dacht je van een Nederlandse op 24 Kitchen die op stap gaat naar Duitsstalige gebieden en dan in het Engels de kookkunsten van Duitsers en Oostenrijkers bestiet? Dat vind ik echt, echt waanzin. Ja, ja, het Duits mag wel weer een beetje op de lijstjes op school, hè? Dat zegt Ton ook eigenlijk dus. Wij wonen 40 kilometer vanaf Kleef, zeg maar, ja. Met autogas is dat één keer in het kwartaal goed te doen. Wij kopen daar roomboter, echt volle houdbare melk, toetjes, scheermesjes en houders, kruiden, koffiebonen, shampoo en nog veel meer. Een wagen vol, plus natuurlijk de benzine. Autogas is dan wel trouwens duur. Uiteraard gaan Nederlanders naar Duitsland. Je bent een dief van je portemonnee als je het niet doet. Want ja, zelfs de krimflatie neemt bizarre vorm aan in Nederland. Dus rekenen, kijken en dan beslissen waar je naartoe gaat. Hans, nou, goedemorgen. Geregeld naar Duitsland vanuit Duisburg. Alleen al voor tanken loopt het niet, want het is 12 cent verschil. Vorige week gemeten. Maar samen met de boodschappen, frisdrank, vlees, shampoo en alle andere producten loont dat wel. En dat is heel triest inderdaad voor de middenstanders in de grenssteek. Dat geef ik ruidelijk toe. Maar ja, dief, portemonnee, eigen, je kent hem. Hans zegt, ik ga tanken in Duitsland. En de boodschappen, als die in Nederland nog duurder wordt, ga ik misschien ook in Duitsland boodschappen doen. Ik woon 10 kilometer van de grens. Daarom. En volgens mij is koffie hier in Nederland goedkoper. Ja. In het dorp waar ik werk komen Duitsers nog genoeg inkopen doen. En de viswinkel, nou ja, die heeft het ook druk met de Duitse klanten. Ja, dat klopt. Vis is in Duitsland, ja, eigenlijk alleen maar Nederlands, als ik het zo bekijk. En Lilian die zegt, Duitsland is een prachtig land, maar we hebben er ook een heel mooi plaatje over. En Lilian, jij bent niet de enige, maar Duits grens is keer of zes aangevraagd nu. En het liefst nog de live versie, zegt Hans, als je die hebt. Nou, die heb ik kunnen vinden.
Dus we omlijsten het even met een leuk plaatje. Van Bukkers, Duitse Grens, live.

0: Duitse grens. Ook te vinden trouwens, alle 1300 goed. Ja, wat doe jij in Duitsland? Dat is een beetje de vraag voor bij de koffie vandaag. Want grensstreken ondernemers hebben de noodkluit gelokt. Alles gaat naar Duitsland, zeggen we, houden het niet vol. Lilian, dankjewel voor de aanvraag. En ook Lilian zegt, wij komen heel graag op bij de Oosterburen. Ook Simone die zegt dat, ik kom uit het grensgebied. Voel me erg op mijn gemak in Duitsland. Ik doe regelmatig gewoon de boodschappen, de Aldi, DM. En dan ook nog even doorshoppen, lunchen. En lekker ijs eten bij de Italiaan. Ja, daar hebben ze echt een ijscafés, ja. Ik kom er gezellig. Ik bespaar dan zeker 100 euro. Maar je geeft natuurlijk ook goed wat uit. Robbie die zegt, één keer in de week doen we boodschappen Kranenburg. Alle winkels, die heb je daar goedkoper. En kom je ook nog wel eens tegen. Ja, ja, nee, dat weet ik. Bram, goedemorgen, jij belt.
1: Goedemorgen, Rob. Ja, ik verbaas me over de rekenkundigheid vanuit Den Haag.
0: Want?
1: En waarom alle bezuinigingen die we hier in Nederland zo nodig moeten uitvoeren, die vloeien weg naar Duitsland.
0: Ja.
1: Daar gaat de economie enorm floreren. Hier aan de grens gaan de mensen gewoon kapot, om het maar grof te zeggen. En alle miljoenen, die verdwijnen dus inderdaad uit Nederland.
0: Naar Duitsland. Dus jij zegt van Den Haag, ga eens rekenen ook. En hou dan gewoon die miljoenen hier binnen door wat accijns te verlagen.
1: Ja, absoluut. Omdat men inderdaad daar gaat denken. We hebben hier natuurlijk weer alles omhoog gegooid en dergelijke. En dan denk ik, ja jongens, snap je nou niet wat er gebeurt?
0: Ja.
1: Het geld verdwijnt gewoon naar de buren. En die profiteren ervan, dat snap ik heel goed. Maar de grensdorpen, ondernemers, die zitten zometeen in de WW en dergelijke. Die moeten dan ook weer ondersteund worden. Ja.
0: Ja, en zou die rekensom dan in het voordeel van Nederland uitvallen? Want dan gaat het hele land natuurlijk minder betalen aan accijns en belasting.
1: Ja, ja, en dan denk ik, jongens, ik kan me dit... ik ben geen rekenwonder, maar een beetje simpel denken. En dan kom ik toch wel heel anders uit.
0: Ja, en jij gaat ook vaak naar Duitsland?
1: Ik woon in Ede. Ik heb zelf helaas geen mogelijkheid meer om te rijden. Ja. Maar ik ga af en toe nog wel eens mee met een vriend. En we waren vorige week in Dreven.
0: Ja.
1: Ja, dan sta je ook versteld wat daar inderdaad de brandstofprijzen zijn.
0: Ja.
1: En dus in de Lidl, nou, dan denk je van, wat gebeurt hier?
0: Ja, ja, dat is de grens. Mooi, hè? Toch?
1: Is ja, absoluut.
0: Bram, dankjewel. Ja, Bram zegt het. Ga rekenen, Den Haag. Theo doet ook al jaren en dag boodschappen. Daar hebben ze nog producteisen. Chocola is chocola. En bijvoorbeeld de kwaliteit, lekker. Lekker uit eten, zegt Ingrid. Lekker grote schnitzels en uit eten. En Esther is gisterochtend nog even check gaan halen van Manlief. En sigaretten voor de broer. Vlees gehaald bij de supermarkt. Niet om te tanken, nee. Maar ja, wat ik zag, zegt ze, 60 auto's met een Nederlands kenteken in de rij voor €2,16. Nou, Texas is te ver, daar is nog goedkoper.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Gilbert O'Sullivan en Claire. Het is 6:30. Wel, ja, zijn nichtje. Lief dan.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Spelletje voor bij de koffie. Nou, dat gaat het laatste worden. En dan 10 dagen gaan wij ongeveer eventjes van de kaart met ons spel bij de koffie. Want we krijgen het andere spel in de alle 1300 goedlijst. Maar vandaag dus nog 3 vragen en 3 prijzen daaraan vastgekoppeld met goede antwoorden dan. Nou, zo simpel is het eigenlijk. 3 vragen, 3 antwoorden goed, 3 prijzen. 2 antwoorden goed, 2 prijzen. Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag. En daarom de eerste vraag. Wat is het meest gegeten stukje fruit in ons land? Laat maar weten. Je kunt appen en je kunt mailen. 06-22-22-1342. Dat is het appnummer. En mailen gaat via rob@gld.nl. Nationale Groente- en Fruitdag. En wij zijn natuurlijk een fruitprovincie. Wat is het meest gegeten fruit in Nederland? Laat maar weten. Komende 2 platen via de app en de mail. rob@gld.nl. Of even de app gebruiken. 06-22-22-1342. Wat is het meest gegeten stuk fruit in Nederland op deze Nationale Groente- en Fruitdag? Zijn de Hollies. Long Cool Woman in a Black Dress.

0: Wrong Direction. Het is 10:50 geworden.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor het spelletje voor bij de koffie van vandaag, donderdag 8 oktober. Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag. En daarom is de eerste vraag in ons koffiespelletje: wat is het meest gegeten stukje fruit eigenlijk in ons land? En wij zijn natuurlijk een fruitrijk landje, want wij produceren een hele hoop fruit. Hanneke, was het aller... Goedemorgen. Was het aller en meest gegeten stukje?
2: De appel.
0: Op de voet gevolgd door de banaan trouwens, dus dat scheelt niet zoveel. Dan komt op nummer 3 de peer, 4 is de mandarijn en 5 is de sinaasappel. Ja. Was het laatst gegeten stukje fruit van jou?
2: Nou, een appel.
0: Wanneer?
2: Ik begin elke ochtend met yoghurt, appel en muesli.
0: Aha, dus jij bent echt van de gezonde start.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: En goed vol te houden ook?
2: Ja hoor, heel goed. Ja.
0: Dus ik heb een heel fitte Hanneke aan de lijn.
2: Enorm.
0: Hoe hou je dat verder bij? Lekker eten, bewegen?
2: We bewegen, we fietsen, we passen op de kleinkinderen. We hebben elke dag wel wat, maar allemaal leuk.
0: Ja. Altijd zo geweest of kom je vanuit een zeer vertorven verleden van drank en roken en zo?
2: We hebben wel gerookt en gedronken ook, maar... Ja, dat doen we niet meer.
0: Nee, daarom. Ja. Je bent anders nu geworden. Je hebt in ieder geval ook wel één prijs binnen met het gezonde leven. Je was er heel snel bij ook, zag ik. We gaan naar de muziek toe. We gaan naar 2011. Toen bovenaan de hitlijsten, overal in Europa en zelfs in Canada en Amerika, het album 21 van Adele. En daarop ook de grootste hit van Adele. Is dat Someone Like You of Rolling in the Deep?
2: Ik denk Rolling in the Deep.
0: Dat is net mis. Nee, dat is... Ja. En we gaan weer terug naar het fruit met de derde vraag. Want wij zijn echt de fruitprovincie van den landen. De Betuwe is het fruitgebied van het land. Daar wordt 30% van alle Nederlandse fruit geproduceerd. In de Betuwe dus. Als je dan verder inzoomt op de Betuwe... dan hebben we ook nog eens het grootste fruitdorp van Gelderland... en dus ook van Nederland... binnen die Betuwe liggen. Is dat Geldermalsen of wat dan hoor je?
2: Geldermalsen.
0: Juist. Je twijfel wel.
2: Ja, klopt.
0: Ja, maar het is wel goed.
2: Ik had gehoopt op Tiel. Maar dat werd niet genoemd.
0: Nee, dat werd niet genoemd. Nee. Dat is ook niet zo. Tiel heeft natuurlijk Flipje altijd jarenlang gehad. Dat is een soort boegbeeld. Maar dat is een beetje anders geworden. Het is Geldermalsen. Ja. Dat zijn van die plaatsen, die ken je wel. En je denkt ook wel, dat wordt goed hard gewerkt. Maar dat ze echt de grootste zijn in het land gewoon. Ja. Daar hebben we toch weer iets geleerd. Hè? Ja. Hanneke?
2: Nou, en dat op mijn oude dag.
0: Je bent nooit te oud om te leren, toch?
2: Nee, blijft wel weer.
0: Ja. En nooit te oud om antwoord te geven op de vraag. Gaan wij Adele draaien?
2: Jazeker.
0: Jazeker, hè? Dan ga ik dus die grootste draaien, Someone Like You. En die ken jij zeker ook?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, daar is die al. En nou zeg je al, Dankjewel, Hanneke. En van Hanneke naar Adele. Klein stapje.

Dit is de grootste, allergrootste hit van Adele. Someone Like You op die LP, CD, op dat album. 21. En Adele is weer eventjes in rust. Is dat een paar jaar geleden. Grote concerten, Las Vegas en München ook. Dat een grote theater gewoon gebouwd was voor Adele. Wat er nu aankomt, is dat ze haar acteerdebuut gaat maken in de film Cry to Heaven met Tom Ford. En daar is ze ook goed mee bevriend. Laatste nieuws is dat ze daarmee op vakantie was ten zuiden van Napoli, de Amalfi-kust. Ja. Maar ze gaat dus ook acteren. Ik weet zeker dat ze het ook goed kan. Adele. Dit zijn Hall & Oates. Tot aan 11. Met Maneater.

0: kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet.
3: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: We kunnen door.
3: Direct door. Allianz Direct.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
10: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische

0: autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyad opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ismael, dankjewel. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel, 5 kilometer, 12 minuten vertraging. De A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wehl en knooppunt Oudijk, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid, 3 kilometer, 20 minuten vertraging, komt door een ongeluk en daar zijn twee rijstroken dicht.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Volido. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
13: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
14: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen, verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Op de koffie.

Alan Keith Urban is hier niet zo bekend. Maar het is een country grootheid in Amerika. En de man van Nicole Kidman. Ja. Vandaar dat hij natuurlijk makkelijk even Michael McDonald opbelt en zegt: doe je mee? Maken we een heel leuk plaatje met z'n tweeën. We go back. En over lekkere en leuke muziek gesproken. La Belle met Lady Marmalade.

0: Ja, prezen maar. Nu wij niet meer praten. Ja, ik heb een beetje toch wel dat hij een beetje op Patti LaBelle lijkt qua stem. Ook als hij uithaalt. Ja, prezen maar. Toch? Echt, hij is weer bezig. Hij heeft nog één concert in de theatertour. Veenendaal over een paar weken in de Basiliek. Dus als je er naartoe wil, jij bent welkom. Dit is Johnny Cash.
1: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

In Excess, Need You Tonight is 11:45. Het is donderdag 8 oktober, betekent morgen 9 oktober. Dan beginnen wij aan alle 1300 goed. De 1300 platen, gekozen door jou, de smaak van Gelderland. En dan beginnen we daar lekker 9 dagen aan. En op zaterdag 17 en zondag 18 oktober, dan zijn we Jans Food and Wine Bar bij de Muses. En dan kun je ook nog eens gewoon langskomen. Geen reserveringen, gratis toegang, met optredens en van alles erbij. Vanaf morgen.

Jermaine Jackson en Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. En als je het over huiselijk geweld hebt, dan is ze meestal de vrouw het slachtoffer. Maar bij Pia Zadora was dat andersom. Die is zelf wel eens gearresteerd voor huiselijk geweld, de andere kant op. Ja, ze is er nog steeds. Ze heeft nog steeds veel aandacht van alle shownieuwskanalen. Wij hebben even aandacht voor het weer in Gelderland. Het wordt wat warmer, maar die 20 graden gaan we niet halen, hoor. Die waren misschien een beetje beloofd vanochtend. Maar Apeldoorn 12,3 en Heukelum 14,3 graden. Het wordt warmer, of we de zon zien. Je zou het nu niet geloven in heel Gelderland buiig. En het verkeer, dat loopt wel lekker door. We hebben nog één melding vanaf de A12. Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Duiven 6 kilometer. En 8 minuten vertraging. Hier is even erover.

Genesis, Follow You, Follow Me hier op Radio Gelderland. 18 voor 12 geworden. Ja, we hadden eerder al in het programma Bukkers met de Duitse grens. Maar Bukkers heeft een hele spannende dag vandaag. Want hij is genomineerd voor de Gouden Televisiering. Televisieprijzen die worden vanavond weer uitgereikt. Boes de Grond is genomineerd. En Hendrik-Jan Bukkers, die speelt daarin, kan twee prijzen winnen. Want naast de nominatie voor de serie maakt hij zelf kans op de prijs voor beste acteur. Verdere genomineerden voor de Nederlandse televisieprijzen zijn Kassa voor de allereerste keer en het programma gaat verdwijnen. Een beetje onbegrijpelijk. En de Bondgenoten. Wie het gaat worden, dat is vanavond live te zien op televisie. Misschien heb je wel gestemd. Maar als je denkt van, ach, het zal wel, dan hou je lekker de muziek aan. Ook vanavond. En doe je eigen ding. Boek lezen.

0: Oh, lekkere plaatjes met Lade die daderin van de New Seekers. I'd like to teach the world to sing. 8:58. Erik van den Berg zometeen hier. Top 3.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat ga jij allemaal doen?
1: Wat ik allemaal niet ga doen. Ik heb een paar zingende broers.
0: Oh.
1: Ja, dat is helemaal aan het einde van de uitzending, dus dat is nog uren weg. Verder komt Willem van de Havenzangers langs.
0: Oh.
1: Die gaat onverdroten door samen met zijn zoon. Die heeft zich met de nalatenschap van de Havenzangers op zich genomen.
0: Ja, dat is toch een goede boterham mee te verdienen, denk ik.
1: Nou, zeker. Weet je, de gezellige muziek is altijd goed. En zeker het oude repertoire, het aan het stand stil en verlaten, zeg maar. Dat soort dingen. Ja, vinden mensen heerlijk nog steeds. En hij vult het wel de hele tijd aan met nieuwe knallers. Hij heeft nu wel een bijzonder liedje gemaakt samen met Jean-Paul uit B&B voor Liefde.
0: Oh?
1: Ik ben geloof ik de enige Nederlander die niet kijkt naar B&B voor Liefde. Ja. Maar ja, elke dag lees ik er wel wat over. Want het is echt wel een dingetje, hè?
0: Ja.
1: Wordt er bij jou thuis gekeken? B&B voor Liefde?
0: Volgens mij is het nu klaar, hoor. B&B voor Liefde.
1: Precies.
0: Maar bij ons thuis wel. Dus,
1: ik lees er elke dag wel berichten over. Dan,
0: ja. Dat blijft natuurlijk
1: die
0: wel.
1: Die voor B&B voor hele discussie. Ja. Geweldig allemaal, hè? Maar goed. Samen met Jean-Paul hebben ze een meezinger gemaakt.
0: Oh.
1: Jean-Paul was wel van het eten en van de barbecues. Dus het thema van het liedje is happy, sappy, lekker barbecue.
0: Oké, dat gaan ze zingen bij jou live.
1: Nee, gaan ze niet live zingen.
0: Jammer wel. En nou, dat en alles en meer tot 3. En morgen, dan beginnen we eraan. Alle 1300. Goed.
1: Alle 1300. Ja.
0: 6:00, hè. Frank trapt af. Maar eerst nog even lekker tot 3. En deze donderdag. En Cock Robin, tot besluit van de ochtend. The Promise You Made. Hele mooie middag.

0: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn

0: toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt. En op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. De FDK wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst er nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
1: Voordeeluitjes.nl. Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. €1,49. Word je groot van...
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: 24.
1: Download de app en start met Vin.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Tot 3. Met Erik van den Berg.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Aan het begin van Tot 3 hier op Radio Gelderland. Zo meteen een blik op het nieuws met Joy. Als hij tenminste uit de file is gekomen, die zat nogal in een lange file vast. Ik zat zelf ook een tijdje in de file vanmorgen. Het is soms, dan heb je van die dagen, dan zit dat tegen. En op dit moment, ik heb net even gecheckt, maar rijden we lekker door in onze provincie. Het fileleed van de ochtend is weer voorbij, gelukkig. Als je kijkt naar grote hits, klassiekers uit het verleden, die we natuurlijk de komende tijd veelvuldig zullen horen op Radio Gelderland tijdens onze alle 1300 goedlijst die morgen om 6 uur in de ochtend gaat beginnen, dan valt op dat de makers van de allergrootste hits alle tijden vaak toen ze dat schreven, heel erg jong waren. En niet zelden dat ze die grote hits gewoon echt in een vloek en een zucht hebben geschreven. Ze schreven het op een bierviltje, ze hadden een droom, ze werden wakker, ze schreven het op en klaar is Kees. Ze gingen achter de piano zitten en hoppatee, het vloog er zo uit. Yesterday van de Beatles bijvoorbeeld, Paul McCartney had erover gedroomd. 'S Nachts stond op, schreef het op en zegt, nou, ik geloof dat het in een minuutje klaar was. Een minuutje voor Yesterday. Maar goed, dat hoor je dan ook wel terug, hè?
1: She's far away. Yesterday, all my dreams seem so far away. Yesterday, my dreams seem so far away.
0: Ja, meesterwerk hoor, Yesterday. Hier uitgevoerd door Hans Thiel. Boudewijn die Groot komt morgen met een verzamelaarseditie uit van zijn album Voor de Overlevenden. 60 jaar geleden kwam dat album uit. Daarop staat onder meer Testament. En ook dat ging in een vloek en een zucht. Lennart Nijg had de tekst gemaakt. En Boudewijn de Groot zei, ik ging zitten. Nou, ik denk dat ik er een kwartiertje mee bezig ben geweest. Maximaal.
2: Lennart schreef teksten die zo makkelijk op muziek te maken. Ze waren heel ritmisch, ze hadden een mooie taal. Het was voor mij heel makkelijk om de muziek op te maken. Dus het testament had ik denk dat ik het testament zelfs in een kwartier de muziek erop had.
3: Tot 3.

0: 60 jaar geleden stond het op het album Voor de Overlevenden. Er komt dus een verzamelaarseditie uit met mooie foto's en teksten en boeken en gekleurd vinyl en dat soort dingen ongetwijfeld. En misschien kun je er ook nog wel een handtekening van de meester zelf op krijgen. Boudewijn de Groot, Testament. We gaan eens even kijken naar datgene wat ons allemaal bezighoudt. Wat er is in het nieuws, Joy, behalve lange files.
1: Nou, behalve lange files inderdaad. Ik heb het overleefd.
0: Lekker zo'n begin van de dag, hè?
1: Dat ja, het is altijd weer motiverend. Het is altijd weer motiverend zo aan het begin van de dag. Hey, het herfstweer, dat lijkt aangebroken. Hè? Misschien heb je het al wel gezien. De bladeren vallen van de bomen. Het begint weer te regenen. Maar de gevolgen van dus de droogte, die zullen we nog lang voelen. Dat geldt zeker voor de mensen die na hun zomervakantie scheuren ontdekten in hun muren. En dat zijn er best veel, dat merken bouwbedrijven. Die volop werden gebeld met vragen over reparaties aan funderingen van huizen, zoals deze man.
2: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
1: Ja, heel lastig allemaal. Er wordt gedacht dat zo'n 425.000 woningen schade aan hun fundering hebben. Vooral in gebieden waar huizen op houten palen staan of op klei zijn gebouwd. Nou, in Arnhem, daar hebben ze een eigen loket voor inwoners die zich zorgen maken om hun fundering. En daar kan je dus ook subsidie krijgen voor onderzoek als je huis van voor 1970 is. Nou, de problemen begonnen in Malburgen en spelen intussen ook in Elden, waar veel huizen ondiep of dus op die rivier klei staan. En volgens kenners is zo'n 3 op de 10 huizen met funderingsproblemen nog te redden als je er op tijd bij bent.
0: Oké. Okay.
1: Een hoop gedoe, hè?
0: Nou.
1: Leuk, de droogte.
0: Precies, precies.
1: Heerlijke zomer gehad, maar nu toch de problemen daarvan. Ja, Erik, ik kwam een heel grappig berichtje tegen. Namelijk de Finse eilandenregio Turku. Die zoekt iemand met een uitstekende neus.
0: Een uitstekende of een uitstekende?
1: Nee, een goede neus. Of een uitstekende. Misschien is het wel een beetje hetzelfde.
0: Oké, wat moet die gaan doen dan?
1: Nou, die moet de geuren van de regio opsporen. Want Turku die noemt zichzelf de lekkerst ruikende toeristische bestemming ter wereld. Nou, via een ludiek filmpje op Instagram laten ze zien wat er allemaal te ruiken is.
3: Things like fish.
4: Fisksoppa.
3: Fisksoppa. Sauna. And my favorite, berries.
5: Zo'n bouwrampaska.
3: So, if you think you have the nose for it, apply now and get a nose job.
1: Ja, solliciteren voor deze nose job, dat kan nog ruim 2 weken. Ze zoeken het neusje van de zalm, maar daar staat wat tegenover. Je mag 5 tot 7 dagen naar de regio op vakantie. En je krijgt ook nog eens €2000. En alle kosten worden vergoed. Nou.
0: Maar je moet dan ruiken hoe het daar ruikt.
1: Ja.
0: En dan moet je verslag van uitbrengen of
1: ja.
0: Zo.
1: Ja, is toch met je neus in de boter.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Ik weet het, de Waddeneilanden, daar ruikt het trouwens ook heel erg fijn.
1: Ja.
0: De Wadden. Hebben ze zelfs een oude toilet ontwikkeld met de geur van...
1: Nou, ik denk dat jij hier moet solliciteren, Erik. Want dat is een hartstikke leuk idee.
0: Ja, precies. Ja, ik weet niet of ik zo'n uitstekende neus heb, hoor. Turku, het lijkt me wel een mooi gebied trouwens. Ik ben nog nooit in Ben je wel eens in Scandinavië geweest?
1: Nee, maar toevallig zag ik er gisteren weer wat beelden van Noorwegen. En denk ik, jeetje, dat is echt prachtig, hè?
0: Ja, ja. En het wordt steeds warmer in Europa. Dus je kunt misschien beter in de zomer vaker naar het noorden op vakantie gaan dan naar Portugal en Spanje en Italië en zo.
1: Ja, nou ja, voor het goede weer kan je tegenwoordig in Nederland blijven. Behalve nu, want ik zie dat het nu hier in Arnhem regent.
0: Precies, de herfst is begonnen, dames en heren.

geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed.

ik had het aan het begin van de uitzending over Yesterday. Dat werd in een minuutje geschreven. Als we Paul McCartney mogen geloven. Nou, hier deden ze een paar minuten langer over, denk ik. Dan Penny Lane, The Beatles, alle 1300 goed, gaat morgen vroeg dus beginnen. Om 6:00 in de ochtend gaat Frank van Dijk het allereerste liedje draaien. En vanaf dat moment kun je de lijst ook meelezen op onze website. Alleen de top, zoveel, die laten we nog eventjes geheim natuurlijk. Maar voor de rest kun je kijken waar jouw favorieten zijn geëindigd. Er is volop gestemd, er zijn zoveel liedjes binnengekomen. 1300 hebben de lijst gehaald, maar goed. Aantal ook net niet. Zou deze erin staan? Nou, ik zou er mijn geld niet op inzetten. Ik weet het niet, hè? Womack a Womack, met de teardrops.

0: De Staple Singers, I'll take you there, 8 minuten over 12:30. Misschien sta je wel eens op het punt om een brief te sturen naar Den Haag of een mailtje te sturen naar een Tweede Kamerlid als er ietsje hoog zit of als je ergens een vraag over hebt. Veel mensen die laten dat zitten. Bovendien denk je dan, ja, die mensen krijgen natuurlijk heel veel post. Mijn vraag doet er toch niet toe, die wordt nooit gelezen, ik krijg toch nooit antwoord. Nou, dat laatste, dat klopt helaas. Ze krijgen soms honderden mails per dag, per Kamerlid. En niet lang niet iedereen krijgt antwoord of moet daar soms heel erg lang op wachten. Maar nu is er een nieuwe website, daar kan iedereen zijn vragen naartoe sturen. Bovendien zijn die vragen voor iedereen te lezen. Dus nou ja, het wordt in ieder geval ergens gepost waar het blijft staan. En de Tweede Kamerleden die daaraan meedoen, die beloven zo snel mogelijk antwoord te gaan geven. Nijmeegse Kamerlid Lisa Westerveld bijvoorbeeld, die doet ook mee. Die belooft om zo snel mogelijk antwoord te geven. Maar gek genoeg, het is nog wel de vraag of alle Tweede Kamerleden gaan meedoen.
1: Nou, we hopen natuurlijk van wel. We hebben best wel wat Kamerleden gesproken al. Daar zitten heel veel positieve reacties tussen, gelukkig. Er zijn natuurlijk ook wat Kamerleden die liever niet meedoen. Dan staat dat ook aangegeven op het platform. Maar tot nu toe is het overwegend positief.
2: En twee mensen die dat moeten gaan doen zijn de Kamerleden Lisa Westerveld van Pro en Jeltje Straatman van de CDA.
3: Ja, ik denk dat iedere connectie die een burger kan hebben met de politiek of met een politicus kan helpen om te zien van, oh, het zijn ook mensen. Mensen die mijn zorgen zien en daarna luisteren en daar een inhoudelijk antwoord op formuleren. En vaak is het toch inderdaad, heel veel mensen willen gewoon gehoord worden, gezien worden. En dat kan helpen.
4: Ja, en ik denk inderdaad alleen al het feit dat je vragen kan stellen, dat die mogelijkheid er is. En dat je ook weet dat politici hun best gaan doen om die te beantwoorden. Dat al kan bijdragen in het krijgen van meer vertrouwen.
2: Wat zou nou echt een leuke vraag zijn?
4: Een hele leuke vraag. Een keer van een heel klein jongetje. En die vroeg, mag je tijdens een Kamerdebat ook naar de wc?
3: Mag dat?
4: Ja, dat mag zeker. Dan mis je misschien wel een deel van het debat. Maar je mag wel gewoon naar de wc tussendoor.
3: En ik krijg heel veel vragen over, nou eigenlijk gewoon over voetbal. Ik ben heel fanatiek voor PSV.
2: Wat is dan een goede vraag van voor PSV?
3: Nou, hoe snel we kampioen worden.
2: En?
3: Nou, net na de winter.
0: En ook Lisa Westerveld doet dus mee, Nijmeegse Kamerlid uit de Achterhoek. En die kun je van alles vragen, of weet ook veel van muziek. Dus vraag haar gerust dingen over politiek, maar ook over andere zaken. Oh ja, die website, niet geheel onbelangrijk natuurlijk, die heet Vraag het ze nu. Vraag het ze punt nu. Voor al je vragen aan de Tweede Kamerleden.

0: Hij kan altijd moeilijke geheimpjes bewaren. Morgen hebben alle 1300 goed. Daar gaan we om 6 uur dus mee beginnen in alle vroegte. En ik vroeg me toch af, James Taylor, zou die erin staan? Dus ik heb eventjes de baas onder druk gezet. Nou, deze staat er niet in. How sweet it is to be loved by you. Maar wel een andere van James Taylor. En die hoor je morgen. Voor de rest laat ik er niks over kwijt. Maar morgen gaan we naar morgen. James Taylor. In alle 1300. En vanaf 6 uur kun je meelezen. Hè? Dus dan kun je kijken waar jouw favorieten terecht zijn gekomen. Vanavond de televisiering van dit jaar. De prijzen voor de beste televisiemakers. De beste acteurs op televisie. De beste presentatoren. De grootste talenten. En wat ik zo leuk vind bij de talenten staat een man waar ik heel erg fan van ben. En het verbaast me een klein beetje dat hij wordt genoemd als talent van het jaar. Ja, hij is talentvol, dat zeker. Maar hij doet eigenlijk nauwelijks iets voor de Nederlandse televisie. En ik denk, nou, de televisiering, dat is toch de prijs voor de Nederlandse televisie. Genomineerd als talent van het jaar is namelijk interieurontwerper, stylist Daan Alfrink uit Rotterdam. Hij heeft een opleiding interieur en ontwerpen gedaan in België. Daar is hij blijven hangen en hij werkt veelvuldig mee aan de Belgische televisieprogramma's. Ja, het is een beetje een man in de lijn van Gerard Joling en Fred van Leer, zeg maar. Snedig, Rotterdams, gevat en hartstikke leuk. En een goede stylist ook dat nog. En hij doet het echt zo hartstikke leuk. Die zien we nog wel een keer met de eigen programma's op de Nederlandse televisie terechtkomen. Dat weet ik wel zeker. En wie weet pakt hij vanavond de prijs mee als talent van het jaar. Daan Alfrink, als je denkt, nou, hoe klinkt dat dan? Nou, dit is Daan aan het werk op de Belgische televisie dus.
1: Joke is natuurlijk...
2: Zij had dit op een moodboard staan. En toen zei ze, dit bruin vind ik mooi. Ik zeg, dat is paars. Zegt ze, dat is bruin. Ik zeg, dat is paars. Zegt ze, dat is bruin. Ik zeg, dat is paars. Ja, ik kan nog 5 keer zeggen, maar zo ging het. Ik zeg, dat is paars. Nou, paars heb ik dus gekozen.
0: Daan Alfrink, vanavond genomineerd als talent van het jaar bij de televisiering. Neemt het onder meer op tegen Bram Krikke. Die maakt ook hartstikke leuke dingen. Hier is Van Dikke.

0: Te veel is niet genoeg van Dick Oud. Wouter van Berdebeek bij Weerplaza. Goedemiddag, Wouter.
1: Goedemiddag.
0: Nou, we gaan het hebben over het weer. Hoe staan we ervoor?
1: Ja, nou, af en toe valt er een bui, hè, nog. Dat hadden we vanochtend ook al, hadden het daar even over gehad. Maar op de meeste plaatsen lijkt het nu toch wel droog te zijn. Met geregeld ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt op dit moment rond 15 graden. En dat is eigenlijk, ja, wel heel normaal voor deze tijd van het jaar. Maar toch wel een stuk kouder dan de afgelopen dagen. Het is een graad of 9 lager dan bijvoorbeeld gistermiddag.
0: Ja, maar we hebben wel een lekker zonnetje bij. Tenminste hier in Arnhem. En dat maakt het wel een aangename indruk, hoor.
1: Klopt, ja, ja. En dat zal de rest van de middag wel zo blijven. Vanuit het noordwesten trekken er nog wel een paar buien over de komende uren. Dus het zal zeker niet helemaal droog blijven. Maar tussendoor geregeld zon en dus een graad of 15. Nou, vanavond en vannacht gaat die wind dan tijdelijk afnemen. Er zijn opklaringen, het is op de meeste plaatsen droog. En daarbij koelt het af naar zo'n 7 graden. En morgen beginnen we dan ook nog droog. Met eerst nog misschien wat zon, maar al vrij snel raakt het bewolkt. En met name in het westen en noorden van Gelderland gaat het dan uiteindelijk wel lange tijd regenen. Hoe ver die regen naar het oosten opdringt is nog een beetje de vraag. Ik denk dat uiteindelijk morgenmiddag het wel overal af en toe nat zal worden. Met temperaturen die dan niet veel hoger liggen dan zo'n 13 graden met een stevige wind. En dat maakt morgen toch wel echt een herfstdag.
0: Ja, nou, dan hebben we toch een beetje het gevoel dat we echt in herfst aan het komen zijn langzamerhand. Hè? Maar dat mocht ook wel eens een keer, toch?
1: Jawel, het is wel maar één dag. Want in het weekend is er alweer veel meer ruimte voor de zon. Er valt nog wel af en toe een bui. Temperaturen alweer wat verder oplopen naar zo'n 15 of 16 graden. En na het weekend dan wordt het helemaal droog. Met hogere temperaturen. En dan zouden we rond volgende week woensdag misschien wel weer eens in de buurt van de 20 graden uit kunnen komen.
0: Nou, kijk eens aan. Helemaal goed. We slaan ons er even doorheen tot die tijd, Wouter.
1: Zo is dat.
0: Dankjewel, hè. Radio Gelderland. Dancing on the ceiling. Natuurlijk. Lionel Richie.

0: Radio Gelderland.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
11: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
12: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
11: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog

0: Onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
2: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
3: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Elke twee minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Tot 3 met Erik.

0: The Isley Brothers en Dead Lady. Bijna kwart over één geworden. Radio Gelderland. Max Verstappen, die kennen we allemaal natuurlijk. Maar je hebt nog veel meer andere autoklassen waarin wordt geraced. Zo heb je de GT. Dat is een andere categorie raceauto's. Daarin rijdt bijvoorbeeld Luke Hartog. Nou, die naam die zegt de meeste mensen niks. Mij zei het tot voor kort ook niks. Maar deze Luke Hartog die heeft onlangs een heldendaad verricht tijdens de race in China. Was er een enorme crash zo vlak voor hem. Een van de auto's voor hem vloog na de crash ook in brand. Luke zette zijn auto meteen aan de kant. En voordat er ook maar hulptroepen waren, rende hij naar de volledig in de brand staande auto toe. En trok daar Ollie Milroy uit. En hij redde daarmee het leven van deze coureur. Nou, gisteren is er een meet and greet geweest tussen Luke en Ollie in Nederland, in Amsterdam. Die Ollie die was wel dermate blij met deze actie van Luke dat hij in het geheim naar Nederland is gekomen. Hij had een lunch georganiseerd. Luke werd naar een restaurant gelokt. En daar vielen de mannen elkaar in de armen. Ze hebben gezellig bijgekletst. En Luke kreeg van Ollie een Rolex cadeau. En de beelden ja, die zijn echt verschrikkelijk. Ik kan het later horen hoe dat destijds klonk. Maar goed, je hoort verder niks behalve natuurlijk een uitbrandende auto. Maar het is een heldendaad. En die Luke die kende die Ollie verder niet. Ze racen wel in dezelfde klasse, maar ze waren niet bevriend. Maar nu zijn het de beste vrienden geworden. En hij heeft dus om zijn pols inmiddels een peperdure, maar zeer dik verdiende Rolex een look gekregen van Ollie.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

gaat steeds meer back to the roots. Hij klinkt inmiddels zelf als Johnny Cash en al die andere grootheden. Waylon Jennings, bijvoorbeeld daar waar hij naar vernoemd is natuurlijk. Waylon, Mind Over Matter. Het is 2:05, Radio Gelderland tot 3. We zijn nog in afwachting van Willem de Havenzanger. Ik hoop dat hij zometeen nog even langskomt. En anders moet ik zelf maar even zingen. Ah, ik ken ze allemaal, de grote hits voor de Havenzangers. Van 's nachts naar 2:00.

Shyboy van Bananarama. Bijna half twee. Ik heb mooi muzieknieuws voor je. Ik denk, goed nieuws is ook nieuws. Dus laten we het hier vooral eens eventjes over gaan hebben. Stephanie Struik is er terug. Een van de allerbeste singer-songwriters van Nederland. Heeft haar carrière even op pauze moeten zetten. Maar ze is er weer. Er is zelfs een hele tour uitgezet. Die gaat binnenkort beginnen. Daar gaan we er zeker nog een keer uitgebreid met haar over praten. Limburgs die al heel lang in het hartje van Arnhem woont. En morgenavond, dat is hartstikke leuk, kun je haar bijvoorbeeld weer een keer zien optreden. Ze doet mee aan een avond in De Basis in Nijmegen. Dat heet De Basis Unplugged. Je krijgt niet één, niet twee, niet drie, liefst vier singer-songwriters die unplugged voor je gaan spelen. Allemaal een kort optreden. Maar dan heb je wel een hartstikke leuke avond, hoor. Emile Lagarde doet mee, Miriam Mokro doet mee, Camillo Donoze en dus Stephanie Struik. De Basis, morgenavond 8 uur in Nijmegen. Dus vier verschillende singer-songwriters, waaronder deze Stephanie Struik.

Nou, die gaan we de komende 10 dagen nog wel horen hier op Radio Gelderland tijdens alle 1300 goed, want die hebben wel met meerdere liedjes de lijst gehaald. Tenminste, daar ga ik gewoon gemakshalve vanuit. Die zijn altijd van de partij. ABBA, dit keer hoorde je Fernando. Zometeen nieuwe single van De Havenzangers. Willem Mulder en zoon Wesley, die hebben een lied opgenomen met een van televisie bekende man.

0: Boston, Stella Lefty. De Havenzangers, ze bestaan nog steeds. Weliswaar een hele andere samenstelling dan ooit natuurlijk. Lang, lang, lang geleden in de jaren 70 begonnen in Arnhem. Met natuurlijk Plaquette, Henk Plaquette als de hoofdhavenzanger. Jarenlang trokken ze door het land met lekkere meezingers van toen. Zoals Aan het strand stil en verlaten. 'Snachts na tweeën werd er gezongen. We kennen ze allemaal. En Willem en Wesley Mulder zingen sinds een jaar of wat, 10 jaar... als de Havenzangers 2.0. Oude en ook nieuwe Havenzangers hits. En er is een nieuwe single gemaakt. En daarvoor moet ik eerst even dit laten horen. Van de Apeldoorners, Mulder en Mulder. En die kijken hier denk ik ook naar. Ja, bij mij thuis wordt ook veelvuldig gekeken naar het programma dat begint met deze tune. B&B vol liefde. En ik volg dat werkelijk echt helemaal niet. Een aantal collega's zijn ook echt trouwe kijkers. Er wordt bij de koffieautomaat altijd nagesproken over wat er allemaal wat nu hier gebeurd is in B&B vol liefde. Datingshow met dus B&B-eigenaren in de hoofdrol. En Jean-Paul, die had een B&B in Spanje, speelde ook mee in B&B vol liefde. Even een paar kleine fragmentjes van de man over wie heel veel gezegd is.
1: Wil je een stukje kaas, een stukje brie of gezondheid?
2: Ja.
3: Ik eet echt niet zoveel 's morgens.
0: Het gaat allemaal over eten bij Jean-Paul.
1: Lekker. Nee, jij maar op.
2: Nee.
1: Hij eet erop.
2: Nee, zeker.
1: Dan toch even een toastje maken. Ik sta hem altijd heel dun. Even die barbecue schoonmaken hier.
0: Ja, er ging trouwens lange tijd het gerucht, ik weet niet of het waar is, dat hij ingehuurd is, dat hij helemaal niet de eigenaar van een B&B officieel is, maar dat hij gewoon door de productiemaatschappij van het televisieprogramma is ingehuurd als acteur om dat te doen. Maar ook daar trek ik mijn handen vanaf, daar weet ik echt het fijne niet van. Hij had het in ieder geval heel vaak over eten en drinken, en dus is er een single gemaakt samen met de Havenzangers. Jean-Paul zingt zelf mee en het lied gaat over eten en drinken. Happy sappy barbecue'tje.

En er zong ook nog een vrouw mee. Wie het dat dan weer was, was dat een van de kandidaten die te gast was bij Jean-Paul. Radio Gelderland, hier is Ezo Beest.

0: Erik van den Berg is er tot drie.
1: Ik ben gevraagd voor het programma ooit.
0: Met Erik van den Berg.
2: Maar je hebt het niet gedaan.
1: Ik durfde niet.
0: Op Radio Gelderland.
1: Ja, ik dacht dat moet ik niet doen, nee.

All Together Now van The Farm. Zometeen duiken we weer in de wereld van de life hacks. En dit keer wil ik het graag met je hebben over brood met oud brood. Dat is iets wat we allemaal wel eens hebben. Uiteraard, soms heb je gewoon een klein beetje iets over. Je kunt dan de eentjes opvoeren, maar er zijn nog veel meer dingen mee te doen. Denk er eens even over na. En als je alvast een suggestie hebt, stuur me even een WhatsAppje. Wat kun je doen met oud brood? Weggooien sowieso zonde. We zijn tegen verspilling, mensen. Al weg naar het nieuws van 2 uur met The Boss. Hier is Bruce Springsteen met No Surrender.

0: design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
2: Huh?

0: anders doet.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Eens even kijken naar de files. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel, 11 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch, een file tussen Knoopert Everdingen en Beest. Minuutje of 7, dan de N302 Lelystad naar Harderwijk voor de aansluiting met de N305 in Harderwijk. Een kwartiertje. Zometeen Barbara Dixon, January, February.
12: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
13: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
12: Voordeeluitjes.nl. Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels.

0: hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
1: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenters Tegels en Vloeren.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Tot 3. Met Erik van den Berg.

0: Keep on moving door Vijf.
1: De klok op rock.
0: We gaan wel even lekker rocken op Radio Gelderland. We gaan zo direct naar de Red Hot Chili Peppers. Band met een fantastisch eigen repertoire natuurlijk. Maar ook de Red Hot Chili Peppers, die hebben wel eens een covertje gespeeld. Maar dan wel op geheel eigen wijze natuurlijk, hè. Zij spelen sowieso graag liedjes van artiesten die zij zeer bewonderen. En een van de artiesten waar zij zeer veel bewondering voor hebben is Stevie Wonder. Dit ken je.

Hek is heerlijk, hè? Red Hot Chili Peppers, The Higher Ground. Er is trouwens op Netflix een documentaire over de Red Hot Chili Peppers te zien, waarover de Red Hot Chili Peppers zelf zeggen: daar willen wij niks mee te maken hebben. Nou, dat zijn de beste documentaires meestal.

0: De Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangles. En daarvoor de Red Hot Chili Peppers, zoals BMR Multimedia stuurt. Dat vind ik piepmuziek. Wat een herrie toch allemaal. Bojangles komt neer in de richting. Nou, dan zijn we op de goede weg. Zijn we de goede weg voor ingeslagen, zullen we maar zeggen. We gaan het hebben over de life hacks, over de zaken die het leven makkelijk kunnen maken. En vandaag gaan we het hebben over oud brood. Bente, ik opperde dus net al eventjes van, nou goed, als je het echt niet weet, geef het dan maar aan de eenden.
1: Ja.
0: Maar ik kreeg om meteen appjes binnen. Nee, dat mag helemaal niet, dat moet je helemaal niet doen.
1: Nee.
0: Nou ja, waarom niet?
1: Dat is niet goed voor de eenden. Ik heb ook gehoord dat ze erin kunnen gaan stikken.
0: Ja.
1: Dat ze het niet helemaal goed kunnen verteren.
0: Ja, nee, hier staat, Theo zegt dat, oud brood nooit aan de eenden opvoeren. Brood betekent een langzame dood voor alle watervogels.
1: Ja.
0: Alleen ratten vinden het lekker. Maar ja, daar willen we er juist wat minder van hebben in dit land natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, jullie dat zeggen. Maar ja, jarenlang heeft iedereen bij die vijvertjes die eenden staan voeren met brood.
1: Dat klopt, ja.
0: Ongelooflijk. Ja, dus niet doen.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus moeten wij op zoek naar andere zaken. Nou, Theo komt al meteen met een eerste suggestie. Je kunt er ook paneermeel van maken. Gewoon vermalen tot kleine stukjes.
1: Yes.
0: En dan kun je van oud brood prima paneermeel maken.
1: Klopt.
0: Wat hebben we nog meer voor suggesties?
1: Wat ik nog meer had gevonden is, je kan er ook heel veel je kan het ook weer opnieuw lekker maken.
0: Opnieuw lekker maken?
1: Ja, je kan
0: dat vind ik interessant.
1: Het weer vers maken. Je kan het even onder de kraan houden.
0: Mm-hmm.
1: En dan afbakken in je oven op 180 graden, ongeveer 8 tot 10 minuutjes. En dan is het weer wat verser dan dat het eerst was.
0: Oké.
1: Okay. Of wat lekkerder om te eten.
0: Ja, ja, ik rooster het ook wel eens gewoon. En dan kun je er nou toastjes van maken of gewoon geroosterd eten. Dat vind ik ook altijd prima natuurlijk allemaal.
1: Ja.
0: Oud brood, wat zouden we er allemaal mee kunnen doen? Als je nou echt een interessante invulling hebt of een bestemming waar je het wel aan kunt geven of iets interessants mee kunt doen. Je kunt er ook mee knutselen zelfs trouwens. Heb ik laatst nog een keer gezien bij iemand. Knutselen met brood, ja, het kan allemaal. Heb je een goede suggestie? Laat het even weten via de WhatsApp 06 22 22 13 42. Oud brood, wat valt daar mee te doen? Dus niet geven aan de eendjes, ook niet geven aan de dieren in het plaatselijke dierenpark. Want ook geiten en ezels en zo, die gaan niet zo goed te brood. Hè? Zou je denken van wel, maar niet doen.

vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Willy vraagt schaf, zou deze ook in alle 1300 goed kunnen staan? En waar kan ik de lijst zien? Nou, die lijst kun je nog niet zien. Die gaat morgen om 6 uur, als Frank het eerste liedje gaat draaien, ook meteen online. Vanaf dat moment kun je lekker meelezen. En dan kun je ook zien of jouw favorieten de lijst hebben gehaald. Tot met de top 10. De top 10 die, is nog een verrassing. Dus die gaan we nog niet publiceren. We hebben het vandaag over brood. Oud brood, wat kun je er allemaal mee doen? Bente, yes. ik begon zo net over de broodpudding. Ik heb het even opgezocht. Het is eigenlijk een soort cheesecake, is tegenwoordig heel erg populair.
1: Klopt, ja. Yeah.
0: Het is natuurlijk eiwitrijk, dus heel veel mensen die willen dat graag hebben. Mm-hmm. Je moet het eigenlijk zien als cheesecake, alleen dan in plaats van kwark of bijvoorbeeld andere producten. Gebruik je oud brood. Oud brood kun je weken in melk. Vervolgens gooi je daar van alles doorheen. Bijvoorbeeld suiker of appel, rozijnen, chocola van mijn part. Kan allemaal wat je lekker vindt. En dan vooral heel veel eieren er doorheen. Klop je het geheel en dan bak je het af. Nou ja, dan krijg je dus gewoon een cake-achtige bedoeling.
1: Oké.
0: Dat is broodpudding. Of broodcake. En wat kunnen we nog meer mee doen?
1: Nou, je kan natuurlijk, dat kent iedereen wel, maar de wentelteefjes ermee maken.
0: Klassiekertje.
1: Ja, je moet het brood weken in een mengsel van ei en melk. En dan laat je dit in de pan een beetje bakken. En dan kan je er van alles op doen wat je zelf wil.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Dat is altijd heel goed. Niet,
1: zeker.
0: Niet al te moeilijk en hartstikke lekker natuurlijk.
1: Zeker. Maar ik ben ook nog op een paar andere leuke dingen gekomen. Mm-hmm. Je kan ook croutons van maken door die door je salade heen te gooien.
0: Oh ja.
1: Dus je snijdt het brood gewoon in kleine blokjes. Dan gooi je er lekker wat olijfolie over. En dan nog andere specerijen zoals oregano of zwarte peper. En dan ongeveer op 160 graden voor 20 tot 25 minuten. En je hebt gewoon heerlijke croutons.
0: Ja, Marta Doppenberg die zegt broodpap. Dat herinner ik mij. Dat heb ik vroeger ook wel gehad. Ik zal het zeggen hoe wij dat thuis deden. Ik weet misschien dat Marta het op een andere manier bereidde natuurlijk.
1: Ja.
0: Je kookt gewoon melk. Dat gooi je in een diep bord.
1: Mm-hmm.
0: Daar gooi je dan het oude brood in.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat laat je eventjes tientallen weken. Dus dan drijft dat een beetje in die hete melk.
1: Ja.
0: Nou ja, dan gooi je er desnoods suiker overheen of zo.
1: Oh.
0: En dan heb je een broodpapje.
1: Letterlijk een broodpapje.
0: Dat is een lekker broodpapje.
1: Wauw, wat goed.
0: Zitten er verder leuke reacties binnen?
1: Ik had zelf ook nog wel gevonden dat je er ook... Je kan ook... De Italianen gebruiken het best wel veel, oud brood.
0: Okay.
1: Om daar best wel lekkere dingen mee te maken. De bruschetta, dus dat is dat harde broodje met dan tomaten... Ja, een soort van tapenade eroverheen.
0: Beetje.
1: Dat is dus ook gewoon van oud brood. Want dat is dus heel erg hard. En dat kan je dus ook zelf thuis maken.
0: Ja.
1: En nog eentje uit Toscane, dat heet panzanella. Dat is een Italiaanse... Salade die speciaal is gemaakt om je resten op te maken. Dus daar zit dan tomaten in, mm-hmm. oude tomaten en allemaal oude dingetjes. En daar gooien ze dus ook brood doorheen.
0: En hoe heet dat?
1: Panzanella.
0: Panzanella?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dat is ook wel echt heel lekker.
0: Ja.
1: Dus,
0: als ik tot slot nog een tip mag doen, dat herinner ik mij nu we het er zo over hebben. Wat ik thuis vroeger ook wel vaak maakte, dat heb ik al heel lang niet meer gedaan, is de panpizza.
1: Oh.
0: Dus je doet gewoon een koekenpan, een beetje boter erin of olie. Dan doe je daar een paar sneetjes oud brood in. Die snij je gewoon in plakjes of het maakt verder niet zoveel uit. Dat beleg je vervolgens met wat dingen die je lekker vindt. Als zijn de kaas, tomaat, dat soort dingen. Uitje erop,
1: mm-hmm.
0: nou ja, deksel erop eventueel. En dan bak je het een beetje aan. Dan krijg je een soort pizza.
1: Wow.
0: Idee?
1: Dat kende ik nog niet, wat goed. Wat
0: tip,
1: leuk.
0: Tip van de familie van den Berg, dames en heren. De panpizza. Allemaal dingen die je kunt doen met oud brood. Dank voor het meedenken allemaal. En geef het niet aan de dieren, hè? Dus laten we daarover eens zijn. Brood is niet goed voor dieren. Misschien een klein stukje aan je hond, maar daar moet het wel mee ophouden.

Ze komt uit Vaassen en ik vind haar geweldig. Deze single verdient een plek hoog in de hitparades, toch? Sabine met Zaterdag. Zometeen heb ik nog de 3 voor 3. En dit keer is het een familieaangelegenheid.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me.
1: 3 voor 3.
0: 3 voor 3 is vandaag een familieaangelegenheid. Ik heb namelijk bands die bestaan uit zingende broers. Of mede uit zingende broers. Zo direct de Nederlandse tweeling Sander en Arnoud Brinks. Tangerine. Maar eerst naar de Kings of Leon. Liefst 4 zingende broers. Caleb, Matthew, Jared en Nathan.
1: 3 voor 3.
0: Zingen Sex on Fire.

0: Shane Green, Photograph. Hier volgt een rectificatie. Ik heb weer iets gezegd wat niet goed is. Ik zei dat Kings of Leon, dat dat vier broers waren. Het zijn drie broers en een neef. Ze hebben allemaal dezelfde achternaam, maar het is één neef.
1: Ja, daar ga je. Erik.
0: Ja, ik wil toch correct blijven.
1: Zullen we toch nog een extra rectificatie doen?
0: Nog een rectificatie?
1: Ja, volgens mij is het Tangerine en geen Tangerine.
0: Dat heb je ook
1: gelijk. Ja, daar ga je.
0: Daar ga je weer.
1: Ja, nou, gelukkig is het bijna tijd, Erik.
0: Ik ben blij. Ja, ik kan echt als vast onderdeel de rectificatie doen. Ik kraam
1: nou, zullen we eens een keer een leuk jingletje maken voor je?
0: Ik kraam de rectificatie. Zoveel onzin uit.
1: Dat is goed. Ga ik creëren voor jou. Heel de rectificatie-jingle.
0: Ik heb er nog één zometeen. Oasis.
1: Ja, broers. Ja. Niet dat ze heel goed met elkaar overweg kunnen natuurlijk.
0: Maar ze gaan wel weer optreden.
1: Ja, dat wel. Maar dat doen ze ook puur voor het geld natuurlijk.
0: Ja, dat zou ik trouwens ook doen als ik er zoveel mee kon verdienen.
1: Dan zet je wel heel even irritatie in je boede opzij.
0: Precies, allebei van de andere kant van het podium oplopen en dan klaar is Kees. Zo meteen thuis Gelderland.
1: Zeker.
0: Heb jij nog wat te rectificeren? Vanaf
1: nou, nu
0: dagen,
1: nog niet. Waarschijnlijk om 6 uur wel, ja.
0: Maar wat heb je zo al?
1: Zometeen ga ik onder andere bellen met de huisband van onze alle 1300 goed finale weekend. Want je kan natuurlijk langskomen. Hè? Dat heb ik nog niet heel veel genoemd, volgens mij. Maar als luisteraar kan je lekker langskomen volgend weekend. Het alle 1300 goed finale weekend. Dan gaan we aftellen naar nummer 1.
0: En er komen heel wat artiesten langs.
1: Onder andere
0: Zonzien zakken in de
1: Rutger
0: zee.
1: Rutger van Barneveld komt inderdaad langs.
0: Frank Boeien
1: komt langs. Eigenlijk best wel veel hoor. Ja, we gaan ook niet alles verklappen natuurlijk. Nee. En we hebben dus een huisband die eigenlijk allerlei liedjes spelen uit alle 1300 goed. We doen meerdere spelletjes. Ja, het is superleuk om langs te komen. Dus ik ga zo meteen eens even met ze bellen om te kijken of ze er al een beetje klaar voor zijn.
0: Want we hebben natuurlijk heel wat liedjes in die lijst staan van bands die A of niet komen, of B niet willen komen, of die niet te betalen zijn, of die gewoon niet meer bestaan omdat ze zijn overleden.
1: Ik wou net zeggen, er zijn er ook best wel veel dood natuurlijk.
0: Daarom,
1: ja,
0: dus dat hebben we zo'n huisband die gewoon alles kan spelen.
1: Ja, dat is wel makkelijk. Ja, dan kan je toch even zeggen, oké, kan je toch heel even George Michael doen.
0: Daarom, precies. Michael Jackson, noem het. Nee, dat was hartstikke gezellig. En zometeen gaan we ze alvast eventjes aan je introduceren. En morgen om 6 uur in de ochtend gaan we los. Nou ja, dat wil zeggen, Frank gaat los.
1: Ja, ik wou net zeggen, ik ben er nog niet hoor.
0: Ik sla nog even een rondje over.
1: Ik ook, ik ga nog een keertje omdraaien tegen die tijd.
0: Precies. Zometeen, thuis in Gelderland. De Zingende Broers, Gallagher.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
11: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog de verkeersinformatie voor de provincie Gelderland. Er staan 3 files. De eerste staat op de A2. 's-Hertogenbosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg heb je 11 minuten vertraging. Dan nog een keertje de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Geldermalsen, 14 minuten vertraging. En als laatste de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef, 9 minuten vertraging.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
4: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
7: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
8: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
9: Thuis in Gelderland. Met Desiree van

0: Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. En ervoor nog Blondie met Denis hier op Radio Gelderland. En realiseer je even, morgen rond deze tijd is de alle 1300 goedlijst gewoon hartstikke bezig. Dan tellen we langzaam af naar nummer 1. En dat hoor je dan volgende week zondag op 18 oktober. Kan je dus live bij zijn, hè? In ons café in Arnhem. Leuk als je langskomt. Maar het duurt dus nog wel eventjes, hè? Want we moeten dus eerst al die 1300 nummers door. En ik heb er heel veel zin in. Ik heb al heel even lopen gluren naar de lijst van de komende dagen. En het gaat alle kanten op, joh. Ja, van Koos Alberts tot een van mijn favoriete artiesten van dit moment heeft het gehaald. Tot Olivia Dean, tot de Bee Gees. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen of het komt voorbij. Maar eerst gewoon nog even een laatste thuis in Gelderland voordat die lijst losbarst. Desiree hier, een hele goede middag. Tot 6 uur ben ik bij je. En ik zit weer eens eventjes te kijken naar de muur hier in de studio. En ik zie hem alweer hangen. De gouden wissellijst. Je struikelt er bijna over als je binnenkomt hier in de studio. Het is een lijst waarin ik elke dag een andere foto hang. En dat kan een foto van een artiest zijn, van een albumhoes. Misschien wel van iets heel anders. Het heeft in ieder geval altijd iets te maken met de dag van vandaag. En op deze 8 oktober is het de verjaardag van Robert Earl Bell. Dan hoor ik je denken, sorry wie? Nou ja, goed, misschien gaat er niet meteen een belletje rinkelen. Maar ik denk dat als ik je zijn bijnaam vertel, dat je misschien dan wel denkt, oh ja, ik denk dat ik die ken. Zijn bijnaam is namelijk Cool. En dat was zo omdat hij vroeger altijd heel lekker chill was. Hij was heel relaxed. En hij is dus een van de oprichters van de band Cool and the Gang. Enige oprichter die nog leeft ook. Ja, dat is trouwens wel weer heel verdrietig. Hij wordt namelijk vandaag 75. En wat ik dan wel weer heel bijzonder vind, is dat hij nog steeds toert, hè, met Cool and the Gang. Hij is gewoon nog steeds de basgitarist van toen. Ja, oké, inmiddels is die formatie behoorlijk gewisseld, hè. Maar sinds 1964 zit hij gewoon al in de band. En mocht je denken, ik wil hem wel een keertje zien. Nou, dat kan, hè, want 8 maart volgend jaar komt hij dus langs naar Nederland hier. En dan gaat hij optreden met Cool and the Gang in de AVAS Live. Nou, en ik dacht, omdat hij dan vandaag jarig is, toch wel een celebration waard, hè, om in Cool and the Gang liedjes te spreken. Staat hij vandaag in de gouden wissellijst? En aan jou de vraag, welk liedje van hem mogen we draaien of welk liedje van Cool and the Gang mogen we draaien? Laat het me even weten via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin daar staat app ons. Kan je me heel gemakkelijk een appje sturen. Of je mag me ook mailen. Desiree@gld.nl. Voor welk nummer ga je?
1: 1.
0: Ga je voor Jungle Boogie, dat is optie nummer 1. Eerste grote hit die ze in Amerika hadden en waarmee ze dus echt bekend werden.
1: 2.
0: Ja, dit nummer is zo'n gouden zet geweest, hè? Want het wordt nog steeds veel gebruikt bij allerlei ladies' nights natuurlijk. In de bioscoop, in de club. Hoor je dit liedje van Cool and the Gang? Werd ook meteen de eerste hit waarmee ze bij ons de top 40 bereikten. Ladies' Night is optie nummer 2.
1: 3.
0: Of zeg je, nou ja, die beste man is jarig. Het is een celebration. Ik ga daarvoor, dan app je me nummertje 3.
1: 4.
0: Of zeg je, ja, weet je, ik heb zin om even lekker onderuit te zakken. Een beetje cool te zijn zoals die man zelf. Dan kan je natuurlijk ook gaan voor deze. Cherish, lekker even relaxed. Optie nummer 4 dus, van Cool and the Gang. Laat het me maar weten via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat dus app ons. Of stuur me even een mailtje met jouw keuze. Desiree@gld.nl. Draai ik ondertussen de beach.

thuis in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag. Tussen 3 en 6. Op Radio Gelderland.

Michael, ik zat helemaal mee te zingen, of mee te neurien. Michael McDonald en Keith Urban, We Go Back op Radio Gelderland. En ondertussen zijn wij bezig met de Gouden Wissellijst. Elke dag hangt daar een foto in wat iets te maken heeft met de dag van vandaag. En ik zie daar vandaag een foto hangen van Robert Earl Bell. Hij heeft de bijnaam Cool. En dan denk je misschien al, ja, dat zal vast te maken met Cool and the Gang. En dat klopt inderdaad. Hij is een van de oprichters. De enige oprichter die nog leeft ook. En hij toert er nog steeds mee. De beste man is 75. Maar je kan hem nog steeds zien spelen op de basgitaar dus. Van Cool and the Gang. En ik vroeg aan jou, welk liedje mag ik voor je draaien? We hadden de keuze uit de Jungle Boogie, Ladies Night, Celebration en Cherish. En grappig genoeg hebben vooral veel mannen voor dit liedje gestemd. Onder andere Hans, Wouter en Jan. Nou ja, en dan was er toch ook nog één vrouw. Dat compenseert dan mooi, toch? Voor Ladies Night. Yvonne die zegt, ik kies voor Ladies Night. Ik ben gisteren toevallig nog naar Ladies Night geweest in de bioscoop. Was hartstikke leuk. Kijk eens.

0: worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
12: Is je dan een goede leesbril helemaal niet duur hoeft te zijn? Bij mijnleesbril.nl vind je de grootste keuze in lees- en zonneleesbrillen. Ook multifokaal en met blauwlichtfilter. Gratis verzending en eenvoudig retourneren.
13: Mijnleesbril.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Het is 4:30, je luistert naar Radio Gelderland. We hebben te maken met wisselvallig weer in de provincie. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met enkele buien en een temperatuur rond 16 graden. Vanavond en vannacht wordt het wel wat kouder en koelt het dan af naar 7 tot 9 graden. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Op de Broekhuizerstraat bij Wiel zijn vanmiddag twee auto's frontaal op elkaar gebotst, waarbij beide bestuurders gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het ongeval gebeurde toen een automobilist wilde afslaan naar een tankstation en een tegemoetkomende auto over het hoofd zag. En bouwbedrijf BAM neemt het Gelderse bedrijf AHAK uit Tricht over voor ruim €500 miljoen. Het Gelderse bedrijf legt ondergrondse kabels en leidingen aan voor onder meer elektriciteit, water, gas en warmte. En verwacht dit jaar een omzet van €425 miljoen. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Meerdere korte files, die krijgt van mij de langste. Die staat op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en Beest, 18 minuten vertraging. En dan nog de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 11 minuten vertraging. En als laatste de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os Oost en knooppunt Bankhoef, 10 minuten vertraging.
17: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
18: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen, geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Laliquemuseum.nl.
13: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
19: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
20: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
21: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
20: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
22: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
23: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. En ontdek de magie van het seizoen.
24: Thuis in Gelderland. Desiree.

Vicky Sue Robinson, Turn the Beat Around, hoorde je. En ik ga nu een nieuw favoriet liedje van mij aan je laten horen. En wat ik dan zelf zo grappig vind, is dat tegenwoordig kan een liedje dus een hit worden door een dansje. Want wat er dan gebeurt, is dan dat heel veel mensen op TikTok, op Instagram, die gaan dan allemaal dat dansje doen. En dan is jouw liedje ineens overal te zien en te horen op internet. Nou, en al die mensen die gaan dan natuurlijk weer naar Spotify, die gaan het daar streamen. Op een gegeven moment komt het zo ook op de radio, omdat ze dan zien, zo, op Spotify is nogal populair. En dan heb je dus ineens een hit. Dat is hoe het tegenwoordig dus heel vaak gaat. En eigenlijk is het ook de manier waarop ik het liedje heb leren kennen. Ik zag het heel vaak op Instagram voorbij komen, dat dansje. En toen hoorde ik dat liedje en toen dacht ik, zo, dit is super catchy, hè? Ja, nu draai ik het dus de hele dag. Het is van de Engelse Jamie Miller. Hij was in 2017 was hij finalist bij The Voice daar. Maar nu wordt hij dus echt heel erg bekend. Want in Engeland staat hij al op nummer 3 in de hitparade. In Amerika is hij ook de hitlijsten binnengekomen. En oké, bij ons staat hij nog in de tipparade. Maar geloof mij, aanstaande vrijdag, ik durf het gewoon te zeggen, staat hij sowieso in de top 40. Alleen al omdat ik er zo vaak naar heb geluisterd. Ah, dit is zo lekker. Het is een combinatie van nieuw en oud. Alsof Bruno Mars en Lionel Richie op date zijn geweest. En dan dit eruit komt.

0: Corrie zegt al via de Omroep Gelderland app. Lekker hoor, Desiree, de boss op de radio. Bruce Springsteen hoorde je met Tougher Than The Rest. En wij gaan weer eens een spelletje spelen. En dat doen we dan niet met van die kaartjes. Nee, we doen het met fragmentjes van hits. Ik laat je zo meteen een opgave horen met daarin 6 fragmentjes van liedjes. En de vraag aan jou is, welke artiest zit er 2 keer in? En welke nummers horen daarbij? Dus ik wil van jou de 2 nummers van dezelfde artiest. Die mag je me appen via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. Dan kan je gewoon heel makkelijk met ons whatsappen. Of je mailt me even desiree@gld.nl. Maar stuur er dan wel heel even je telefoonnummer bij. Want anders kan ik je natuurlijk niet bellen. Let goed op, daar komt ie.
1: 1. Twee. Drie. Vier.

Ja, heb je een idee? App me dan even via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. En spreek ik je dan zometeen in de uitzending. En is het goed, dan win jij het Omroep Gelderland prijspakket. Zou toch leuk zijn op deze donderdag? Eerst nog Daniel Lohuis.

0: Kiss.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Op zaken.

0: paden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden- en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan nog de verkeersinformatie voor de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de langste files van de ANWB. De eerste staat op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest heb je 22 minuten vertraging. Dan de A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Tiel West, 12 minuten vertraging. En als laatste de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, ook 12 minuten vertraging.
9: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op venterstegelsenvloeren.nl.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Haarden. En duiven.
12: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing.

0: verrassing zijn. Zie voorwaarden op speksevers.nl/actie.
1: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Madonna met Dress You Up hoorde hier op Radio Gelderland. En dat speel ik vandaag. Ho, ho, ho, waar is die? Ja, ja, ja, ja, ja, met André. André, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Goedemiddag. Lekker een weekje vakantie, toch?
1: Ja, lekker.
0: Ja, waar werk je normaal?
1: Bij de supermarkt hier in Vaassen.
0: Oh, weet je wat ik altijd zo genieten vind bij een supermarkt? Einde van de dag komen, net voordat het gaat sluiten. Weet je waarom? Ja, je voelt hem aankomen.
1: Voor de koopjes.
0: Nee, niet per se voor de koop. Nou, vind ik ook trouwens leuk. Ik ben wel een koopjesjager, moet ik eerlijk bekennen. Ja, ik ga goed op bonussen. Maar wat ik altijd dan zo genieten vind, is dat alles dan zo lekker gespiegeld is, weet je wel. Dat vind ik, daar word ik rustig van.
1: Ja,
0: heb jij
1: zeker
0: dat ook?
1: Ja, dat geeft een mooi aanzicht, hè?
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat dat wel een voldaan gevoel geeft als je dat mag doen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, hoe lang werk je er al bij de supermarkt?
1: Oh, bijna 37 jaar dus.
0: Oh, nou binnenkort tijd voor een lintje. Die 40 ga je wel aantikken, toch?
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja, nou laten we ervan uitgaan. Hé, jij was aan het luisteren tijdens je vakantie en toen hoorde je deze memory-opgave voorbij komen. 1. Twee. Vijf. Zes. Ja, en één artiest, André, die zit er twee keer in. De vraag is, welke artiest is dat? En vooral, welke fragmentjes horen daarbij? Eigenlijk alleen die fragmentjes heb ik nodig.
1: 2 en 6 gegokt.
0: 2 en 6 gegokt. Laten we even kijken. 2. En dan nog deze. 6. En dat is... Ah, helaas, André. Het is niet goed.
1: Jammer.
0: Je was wel close. Want 6 zochten we inderdaad. Dat was Fleetwood Mac, You Make Loving Fun. En jij had gegokt op het intro van Heart of Alone. Maar die zocht ik niet. Nee, ik zocht natuurlijk nog Everywhere, Fleetwood Mac. Nummer 1 en nummer 6. Dus je had hem al voor de helft, maar net niet helemaal. Maar toch leuk dat je meespeelde. Zo is het, André. Dan maar toch wachten op dat lintje. Ja.
1: Ja, dat komt wel eens goed.
0: Ja, dat komt goed. En je mag altijd nog een keertje meespelen.
1: Is goed.
0: Vinden we alleen maar leuk. Hey, geniet van je vakantie, André.
1: Ja. Dankjewel, fijne middag.
0: Tot de volgende keer. Ah, en dan maar eens een keertje deze draaien. Die hoor je niet zo heel vaak op de radio. Dus daarom extra lekker. Fleetwood Mac hoor je nu met You Make Loving Fun hier op Radio Gelderland.

0: Suzanne en Freek op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven is Joy van de redactie. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Desiree, kan je nog herinneren dat wij, nou, wat zal het zijn, 2 weken geleden hadden we het over die knappe mannen op paarden. Weet je nog?
0: Ja, ja. Dit staat mij nog ergens vaag bij. Ja.
1: Daar zochten ze toen nog mensen voor. Maar waar geen dames meer voor worden gezocht. Want we gaan van de heren naar de dames. Want 2 jonge boerendochters uit de Achterhoek, die staan dit jaar op de boerinnenkalender. Die kent iedereen wel, toch? Nou, dat zijn Evanne uit Halle en Majorie uit Gorssel. En zij zijn door de honderden aanmeldingen heen gekomen om dus uiteindelijk in lingerie te poseren. Nou, toch wel even wat anders dan het dagelijkse werk op de boerderij. En dan sta je ook nog eens schaars gekleed voor een camera.
0: Ja, is toch even anders dan overal, hè?
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, natuurlijk is dat spannend. Je staat niet heel vaak zo voor een groepje mensen. En dan helemaal niet met een camera erbij. Dus nee. Dat is wel spannend.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar inmiddels zijn de foto's gemaakt en de kalender is klaar. En over het eindresultaat zijn de Achterhoekse boerinnen dik tevreden.
3: Ik ben er echt heel blij mee. Ja, zelf zie je altijd toch wel weer andere dingetjes dan waarschijnlijk ziet de rest het allemaal niet. Dus 1 foto, die vind ik echt heel mooi.
2: Ik liet het ook aan mijn ouders zien. Hun vonden het allebei super mooi en super gaaf. En denk ik, ja, weet je, het
3: ja, ik vind jouw foto's ook echt heel mooi.
2: Ja, dankjewel.
3: Echt heel mooi.
0: Zou jij het doen? Stel nou dat er wordt gezegd, er wordt een radio, ja, niemand die daar interesse in heeft, maar een radio-dj-kalender gemaakt. En ze zeggen, nou, we hebben nog plek, maand februari.
1: Nou, er mag echt een flinke klap geld tegenover staan. Maar ja, weet je, ik heb er toch ook helemaal het lijf niet voor. Dan denk ik, nou, weet je, dus
0: ja, maar
1: alle
0: lijven zijn toch goed?
1: Ja, dat is wel waar. Dat is ook zo. Nee, ik denk dat ik dat ook niet zou durven.
0: Nee, dat bedoel ik meer. Ik gewoon denk, weet je wel, dat iedereen die je kent kan je even opzoeken in lingerie. Dat lijkt me toch niet zo.
1: Ja, nee, dat hou ik liever voor mezelf.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Ja, jij?
0: Nee, ik zou het ook niet doen. Nee. Mag ze ook wel heel veel geld bieden.
1: Echt heel veel geld.
0: Ja, ik denk dat daar wel een jaar salarisje tegenover mag staan.
1: Nou, een stuk of 10.
0: Ja.
1: Ja, laten we daar eens mee beginnen. Goed, gauw door naar wat anders. Want in Nijmegen zijn er cafés waar het niet alleen om de gezelligheid draait, maar ook om het verbeteren van de wereld. Nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Dat noemen ze dan collectieve cafés, zo heet dat.
0: Oké. Okay.
1: Nou, de winst verdwijnt er niet in de zakken van de baas, maar gaat naar goede doelen en maatschappelijke projecten. En in die collectieve cafés wordt er dus ook heel vaak uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Want achter deze cafés zit een duidelijke gedachte, namelijk samen iets kunnen betekenen voor een ander. Nou, Ruben van Café De Plak legt uit waarom ze dat zo belangrijk vinden.
4: We willen allemaal dat het een betere wereld wordt. Nee, dat gaat niet vanzelf, weet je wel. En wij proberen daar iets aan bij te dragen als de kroeg die we zijn, als eetcafé. En ook door te proberen een plek te zijn waar iedereen zichzelf mag zijn. Ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld noemen. Een collega van mij die ook allerlei tattoos heeft, die kwam een keer bij een tafel. En toen zei een van die kinderen zo van, papa, kijk dan, hier mag je echt jezelf zijn. En dat wij worden daar helemaal blij van, want wij willen dat ook, dat mensen dat voelen.
1: Nou, in Nijmegen zijn er dus meerdere van dit soort collectieve cafés.
0: Mooi initiatief. Joy, dankjewel. We spreken je zo meteen weer. Kan jij misschien zo meteen nog heel even een glas gooien? Zou lekker zijn.
1: Nou, toevallig heb ik hier nog eentje staan.
0: Oké, laat jij hem dan nu vallen, denk ik?
1: Nu. Nee.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Stoottreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
0: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
1: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
10: Het is 16:30, je luistert naar Radio Gelderland. We hebben te maken met wisselvallig herfstweer in de provincie. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met enkele buien en een temperatuur rond de 16 graden. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af met een kans op een bui. En het koelt dan af naar 7 tot 9 graden bij een matige zuidwestenwind. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Op de Broekhuizerstraat bij Wil zijn donderdagmiddag 2 auto's frontaal op elkaar gebotst. Waarbij beide bestuurders gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het ongeval gebeurde toen een automobilist wilde afslaan naar een tankstation en een tegemoetkomende auto over het hoofd zag. En in Elst is een woning voor 1 maand gesloten op last van burgemeester Patricia Hoijtink-Rooibos vanwege drugshandel. In de woningen werden stoffen en materialen aangetroffen die wijzen op de productie en handel van synthetische drugs. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Er staan meerdere files. Je krijgt van mij de langste van de ANWB. Die staan op de A2, 's-Hertogenbosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 22 minuten vertraging. Dan nog de A2, weer een keertje. Utrecht richting 's-Hertogenbosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Beest, 31 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht. En als laatste de A28, Utrecht richting Zwolle, tussen Soesterberg en Strand Nulde, heb je dan nog eens 19 minuten vertraging.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
12: Een goede leesbril die langer meegaat en betaalbaar is? Ja, dat kan alleen bij
13: mijnleesbril.nl.
14: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
15: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: diesel.
1: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op Lareb.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Thuis in Gelderland.

0: The Jonas Brothers met Only Human hoorde je. Nog één nachtje slapen en dan begint de alle 1300 goedlijst. Ja, tot aan volgende week zondag hoor je de favoriete muziek van Gelderland, gekozen door jou dus. En tijdens het finale weekend dan maken we er echt helemaal een feestje van. Dan kan jij als luisteraar langskomen bij Jans in Arnhem, dat zit bij Musis. Kom je gezellig langs bij ons in het café, daar maken we dus live uitzending. We hebben gasten, we hebben verrassingen en we hebben live muziek. Want Rolling Piano wordt onze huisband met Gert Zomer als zanger en toetsenist. Goedemiddag Gert.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij wordt met Rolling Piano wordt je onze huisband tijdens het finale weekend. Wat kunnen luisteraars een beetje verwachten als ze langskomen?
1: Ja, superleuk dat we mogen komen spelen. Nou, in principe is dat lastig te zeggen, want het hangt er een beetje af van wat mensen willen horen. Wij spelen dus echt op verzoek.
0: Oh joh, jullie zijn eigenlijk een soort levende jukebox. Dus ik vul op een bierviltje in, ik wil dit liedje horen en dan kan jij dat gewoon spelen.
1: Exact. Nou ja, meestal wel. Het komt altijd wel eens voor dat we het misschien niet kennen, maar we doen ons best.
0: Maar hoe kan dat dan toch, Gert? Want ik bedoel, alleen al 1300 liedjes, dat kan je toch niet allemaal kennen?
1: Ja, maar er zijn zoveel liedjes, dat zul jij ook hebben als je in de supermarkt loopt, die je toch heel makkelijk meeneuriet of die je op een of andere manier toch wel kent. Dus met een tekstje of een akkoordje on the side lukt meestal bijna alles wel.
0: Nou, wat lekker, hè? Wat leuk ook dat je dus eigenlijk gewoon alles kan aanvragen als je als luisteraar langskomt dus bij Jans in Arnhem. En dan ben ik wel benieuwd, hè, voor wie jullie nog nooit heeft gezien, hoe moeten we ons Rolling Piano voorstellen?
1: Nou, het ziet er heel gezellig uit. We hebben een rode piano, zodat het lekker opvalt. Met een drummer ernaast. En soms ook nog wel eens een gitarist of een saxofonist. En dan spelen we gewoon op privéfeesten of bedrijfsfeesten. Spelen we gewoon live muziek. En mensen kunnen dus van alles aanvragen.
0: Ja, dat is inderdaad wel heel erg mooi. Een soort levende jukebox zijn jullie dus straks tijdens dat finale weekend. Jij hebt, neem ik aan, ook even onze alle 1300 goedlijsten doorgespit van afgelopen jaren. Heb jij al dat je denkt, oeh, dat lijkt mij nou wel een heel leuk verzoek om te spelen?
1: Ja, nou, ik was net klaar met de lijst doorspitten. Ik ben fan van Coldplay en die hebben ook veel pianoliedjes. Hoewel we ook prima gitaarliedjes kunnen spelen, hoor, trouwens. Maar ik vind Clocks heel erg leuk. Klopt, volgens mij stond die in de lijst.
0: Ja, die stond inderdaad vorig jaar in de lijst. Of die er dit jaar in staat, dat is nog een beetje verrassing. Want ondanks jullie naam Rolling Piano, hebben jullie eigenlijk allerlei instrumenten dus bij.
1: Ja, alles is om de piano heen gebouwd. Maar we spelen zeker met meerdere instrumenten.
0: Nou, wat ontzettend leuk. Wij kijken er heel erg naar uit dat jullie volgend weekend te zien en te horen zijn vooral. Want jullie verzorgen onze live muziek. Je kan dus lekker langskomen bij ons finale weekend van alle 1300 goed. Kom dan dus vooral langs bij Jans in Arnhem. Dat zit bij Musis. En dan hoor je dus onder andere Gert Zomer als zanger en toetsenist van Rolling Piano, onze huisband. Gert, dankjewel en tot volgend weekend. Dan zien wij elkaar.
1: Ja. Tot volgend weekend. We kijken eruit.
0: En alvast eventjes thuis meespelen dan met jouw favoriet. Clocks van Coldplay.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven wordt weer is Donnie van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik moet je zeggen, Berend had mij gisteren wel een beetje bang gemaakt. Weet je wel, ja. Van nou, de herfst gaat echt losbranden. Dus ik dacht, nou, er komt toch een bak regen over me heen vandaag. Het houdt niet op. Maar ik moet je zeggen, ik durf bijna niet te zeggen, het valt me nog best wel mee. Best wel veel zonnige periode ook.
1: Ja, klopt inderdaad. Het valt vandaag ook nog wel relatief mee. Maar vanaf morgen is het toch echt wel een ander weerbeeld. En vanavond kan er zo af en toe nog echt wel een buitje overtrekken. Dus als je een beetje pech hebt, dan word je alsnog wel zeiknat daardoor. Dus misschien nog even die radar in de gaten houden. Maar vannacht is het dan wel tijdelijk wat droger. En kan het nog best wel afkoelen met wat opklaringen naar een graad of 8. En morgen, dat wordt dan wel echt een herfstachtige dag. Want dan trekt er een regenzone over. En dan gaat het dus echt overal regenen. Dat kan ik je nu echt wel beloven. Bij temperaturen van zo'n 14 tot 16 graden. Aan het einde van de middag wordt het dan tijdelijk wat droger. Maar in de avond komen er weer stevige buien. En daar kan ook wel eens onweer bij gaan zitten. Dus het wordt morgen echt een herfstachtige dag.
0: Echt onstuimig. En dit weekend kunnen we dan nog een beetje buitenactiviteiten gaan doen? Of zeg je, zoek maar een museum op?
1: Nou, ik denk een beetje van beide misschien. Want op zaterdag zien we die afwisseling van wolkenvelden, zonneschijn en zo nu en dan toch ook wel een stevige bui. Misschien een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar ik denk dat het aantal buien net eventjes wat meer zal zijn. Waait wel een stevige westenwind met een graad of 15. En eigenlijk ziet zondag er precies hetzelfde uit. Ietsje kouder met 14 graden. En aan het einde van de dag, vanaf een uurtje of 3, wordt het wel een stukje droger. Dus de meeste buitenactiviteiten zou ik lekker later op de zondag plannen.
0: Oké, Donnie, dankjewel en tot later weer.
1: Tot later.

Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens.

0: Geplande keukens, stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
1: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de langste files van de ANWB. Die staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg heb je 29 minuten vertraging. Dan nog een keertje de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Beest 33 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht. En als laatste de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Malden 25 minuten vertraging. Komt daar door een kapotte vrachtauto.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
9: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
8: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
10: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
11: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Thuis in Gelderland. Met Desiree van

0: The Living Daylights. En ik had net nog een idee. Aha.
1: Oh, ja, zo.
0: Ja, moest van ver komen.
1: Nou, bij mij ook.
0: Ja. Joy van de redactie is aangeschoven voor het Gelderse Nieuws. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, voor de meeste mensen is vissen een kwestie van geduldig wachten tot er dan eindelijk een keer wat bijt. Maar voor Jesper Winters uit Gaanderen is het topsport. Hij is onlangs namelijk Nederlands kampioen dobbervissen geworden bij de jeugd onder de 20 jaar. En hij vist al sinds zijn kindertijd en is tegenwoordig bijna ieder weekend aan de waterkant te vinden. Een speciale aanpak voor al die wedstrijden, ja, dat heeft hij eigenlijk niet.
2: En elke wedstrijd vraagt me een andere aanpak, een andere manier van vissen en een andere denkwijze. Ik denk dat je daar gewoon soepel moet zijn en je moet aan kunnen passen aan de tijd van het jaar. Ja, hoe de vissen willen reageren op bepaalde situaties. Dit keer bleek de aanpak die ik had uitgezocht, zeg maar, bleek een goede aanpak. En ja, dat resulteerde in twee mooie visdagen.
0: Nou, hoe kan je nou winnaar worden bij vissen, zeg maar? Je moet er gewoon mazzel hebben.
1: Nou, dat denk ik dus ook. Maar blijkbaar zit er dus nog wel, hè, wat je net hoort, enige techniek achter. Want natuurlijk het weer, hoeveel stroming staat er in het water. Dat soort dingen, dat zijn allemaal dingen waar je over na moet denken. Het soort beet wat je hebt. Ja.
0: Dit gaat mijn visjargon te boven.
1: Voor mij ook. Ja. Maar goed, we doen ons best. Nou, en dat doet hij, Jesper, dus echt blijkbaar heel erg goed. Want hij wist de Nederlandse titel dus binnen te hengelen, om in leuke termen te blijven. Maar zijn oom, Jan Bleumink, die zag dit succes al lang aankomen.
3: Ik vind dat gewoon geweldig. Ik heb het altijd verspeld. En als je zo doorgaat, dan zie ik hem ook nog hoog gooien bij de senioren. Ja, hij kan gewoon vissen. Dat kun je met alles zien. Ja, het geheim is doorzetten. Doorzetten vermogen. Proberen. Als in de wedstrijd slecht gevangen wordt, geeft hij altijd een paar honderd gram meer. Ja, en dat is de goede visser.
0: Nou, één ding is zeker, Jesper hoeft niet meer te vissen naar complimentjes.
1: Nee, dat doet hij heel erg goed. En dan meer dan 60 kinderen hebben in Zelhem een bijzondere fietsles gekregen. Ze mochten namelijk het veldrijden leren van profrenner Joris Nieuwenhuis. En hij komt zelf ook uit Zelhem. Nou, op de voormalige vuilnisbelt oefenen ze onder meer met sturen, springen en steile afdalingen. Voor Nieuwenhuis was het een mooie gelegenheid om iets te doen voor de jeugd in zijn eigen omgeving.
4: Ik zit er al wel langer mee in mijn hoofd van dat ik graag iets terug zou doen voor de regio. En dat ik graag iets voor jeugd zou willen doen ook. En nu was het eigenlijk richting het EK, had de gemeente me eigenlijk gevraagd van, zou je wat willen doen? Toen zei ik, ja, tuurlijk, leuk.
1: Nou, ondanks dat sommige oefeningen best moeilijk waren, vonden de kinderen het helemaal niet zo heel spannend.
5: Hoe oud ben je?
6: 7.
5: 7, en dan ook al van die bult af geweest?
6: Ja.
5: Vind je dat niet spannend?
6: Nee.
5: Hoezo niet?
6: Gewoon.
5: Waarom heb je besloten mee te doen vandaag?
6: Omdat ik zelf ook al heel veel motorbike en zo.
7: Ik wil beter worden, waardoor ik uiteindelijk ook beter kan worden in de wedstrijden en zo.
5: Wat voor dingetjes heb je al geleerd van?
7: Ballen pakken en dan verder leggen. Vierkantje draaien. En springen.
1: Ja, vond je het spannend? Nee? Waarom niet? Ja, gewoon.
0: Gewoon.
1: Gewoon.
0: Dat is altijd zo mooi aan kindjes. Hè? Die zeggen dan gewoon heel makkelijk. Gewoon. Ja, gewoon.
1: Gewoon is, gewoon. Is zo. Punt.
0: Is zo. Ja. Punt. Ja, prachtig mooi. Zelhem dus daar. Nou, en dit is dan ook wel voor hen altijd een goed advies. Voor in de auto of op de fiets of op je skelter.
1: Ga jij weer een leuk bruggetje doen?
0: Ja, daar hou ik van.
1: Ja.

0: Voor als je onderweg bent, Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Van breakdance in Zevenaar tot ballet op de grote podia in New York. Mark van Drunik is 27 jaar, komt uit Arnhem en heeft van dansen zijn beroep gemaakt. Hij danste bij Intro Dans en binnenkort is hij te zien in het televisieprogramma Podium Dans Backstage. Mark, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je ouders die hadden dus een dansschool in Zevenaar. Jij kon eigenlijk niet anders dan gaan dansen, neem ik aan.
1: Nee, nou ja, ik heb wel geprobeerd nog te turnen, te voetballen, piano te spelen. Maar eigenlijk komt niks op tegen het dansen.
0: En wat maakt dansen dan voor jou zo ontzettend leuk? Je hebt ook allerlei verschillende stijlen gedaan namelijk.
1: Ja, ik wou gewoon zoveel mogelijk doen. En het geeft een zekere vrijheid. En nu ik het steeds langer doe, is ook die verbinding tussen mensen wat ik heel mooi vind. Dat je samen iets maakt en dan dat deelt met het publiek.
0: En wanneer dacht jij voor het eerst, want je begint dan zo als klein jongetje bij die dansschool in Zevenaar van je ouders. Toen dacht je van nou, ik wil je toch later mijn geld mee verdienen. Ik wil professioneel danser worden.
1: Ja, nou ja, ik heb dat natuurlijk gezien bij mijn ouders die het allebei zelf ook gedaan hebben vroeger. En ik denk toen ik 12 was, toen heb ik een choreografie gemaakt met mijn beste vriend Giovanni toen. En dat vond ik zo leuk en ik legde mijn hele hart en ziel erin dat ik dacht, dit wil ik eigenlijk als carrière doen.
0: En je danst dus nu bij Intro Dans, dus dat is gelukt om er je carrière van te maken. En daar ging je vroeger als kind naar kijken. Hoe is het dan om nu dan dat te doen wat je droomde ooit? Is het zoals je had verwacht? Is het heel anders?
1: Het is zoals ik had verwacht eigenlijk. Het is heel bijzonder. En ik ben er ook heel blij mee dat dat gelukt is. Want dat zeiden mijn ouders ook altijd. Het is geen gegeven, want het is moeilijk en het lukt niet iedereen. Dus ik ben heel blij dat het allemaal gelukt is. En zeker toen ik net begon als stagiair bij Introdans, toen was het wel spannend om tussen de dansers te staan die ik op podium had gezien. Maar iedereen was zo verwelkomend naar mij dat dat eigenlijk een warme ontvangst was.
0: Ja, wat mooi om te horen. En hoe ziet een gemiddelde werkdag eigenlijk voor jou eruit als danser? Want wij kennen natuurlijk alleen het optreden en het applaus van het publiek. Maar ik gok niet dat die 2 uurtjes zeg maar alleen jouw werkdag zijn.
1: Nee, zeker niet. Dus we beginnen om 10 uur 's ochtends met een balletles om onze lijven fit te houden. En dan om 11:30 beginnen we met repeteren. En dat is dan of voor die voorstelling die we die avond doen, of zelfs voor de voorstellingen over 2 à 3 maanden.
0: Oh joh.
1: Ja, en dan 's middags gaan we naar de bus en dan 's avonds treden we ergens op. Meestal rond 11:00 of 12:00 middernacht komen we terug en dan de volgende dag hetzelfde.
0: Jeetje, maar dat zijn ontzettend lange werkdagen.
1: Ja, dat kan ook best intens zijn soms.
0: Hoe hou je dat dan vol?
1: Goed eten. goed slapen. En het zijn lange werkdagen en het is soms ook hard werken. Maar het is ook een heel leuk beroep. Dus daar moet je jezelf soms even aan herinneren. En dan weet je weer waarom je begonnen bent. En dan is alles makkelijker vol.
0: Ja, dat jij dus mag doen waar heel veel mensen van dromen natuurlijk. En dat jij daar ook ooit van hebt gedroomd. Nou, binnenkort kunnen wij dus zien in jou zien in Podium Dans Backstage. Er zijn namelijk televisiecamera's bij jou langs geweest. Wat gaan wij dan zien in die aflevering over jou?
1: Je gaat eigenlijk, als je benieuwd bent naar hoe het leven van een danser er echt uitziet. Dus zoals ik net uitlegde. Maar dan in beeld. Dus je ziet 's ochtends de trainingsles, dan de repetities. Dan gaan we naar het theater, de voorstelling en ook, je krijgt een heel mooi inkijkje, vind ik, in mijn gedachten over dans, over kunst en hoe ik dat zie.
0: Nou, we gaan kijken. Mark van Drunik is op maandag 21 oktober te zien in het televisieprogramma Podium Dans Backstage om 15:45 middags op NPO 2. Mark, dankjewel en succes met dansen vanavond. Of break a leg, zeggen ze dan, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel.

bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: proef zitten bij Zitcomfort. Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
2: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildhouders in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
0: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
0: Voordeeluitjes.nl. Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
4: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
5: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
7: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Het is 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond wordt het rustiger met nog een laatste bui. En vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En is het op de meeste plekken lekker droog. Dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Wageningen is de Action vanochtend ontruimd vanwege een vreemde lucht. De brandweer ontdekte dat de geur afkomstig was van een containerhok dat met chloor was schoongespoten. En Roosendaal heeft besloten zich aan te sluiten bij de fusie met Rhede en Brummen in plaats van met Arnhem. De gemeente kan geen sluitende meerjarenbegroting maken en kiest daarom voor deze fusieoptie. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
11: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
12: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
13: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
14: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Thuis in Gelderland. Deze

0: advies van The Corrs, listen to the radio. En als je dat doet, dan luister je natuurlijk lekker naar Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Joy van de redactie. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Jij zit er wel lekker in met je bruggetjes vandaag, hoor.
0: Ja, we doen het.
1: Ik vind je scherp.
0: Soms voel ik het.
1: Ja, ik ga er helemaal in mee. Leuk. Nou, over leuk gesproken, komt-ie, hè. Een leuke actie van de oudste en de op één na oudste man van de wereld. Ze waren allebei deze week jarig en dus ze dachten, nou, we sturen elkaar een kaartje.
0: Ach, god.
1: Leuk, hè. Nou, de oudste is 114 en die woont in Brazilië. En de andere is een jaar jonger en woont in Australië. Zijn kaart werd voorgelezen door zijn kleindochter.
2: He's wishing you a happy 113th birthday.
3: Happy birthday, Jan.
1: Ja, die man probeert ook nog even happy birthday te zeggen. Nou, ze zijn niet de oudste van de wereld, want dat is namelijk de Britse Ethel Catterham. En zij is de oudste persoon van de wereld en zij is 117 jaar.
0: Hoe is het mogelijk, joh?
1: Nou, dan overleef je echt iedereen, hè?
0: Zo.
1: Ik denk dat zij nog gereden heeft op een T-Rex of zo.
0: Ja. Minstens.
1: Ja, op zijn minst. Hey, zeg Desiree, ben jij een beetje handig?
0: Nee, mijn ouders komen daarvoor vaak langs, moet ik kennen.
1: Ja, weet je, als geef je mij twee linkerhandschoenen, dan help ik je. Maar daar houdt het dan ook wel op. Nou ja, goed. Steeds meer Nederlanders die gaan dus wel zelf aan de slag in huis. Daar horen wij dan niet bij, Desiree. En dat doen ze eigenlijk vooral omdat ze een vakman te duur vinden. Maar liefst 77% die denkt daar zo over. Dat blijkt uit onderzoek. En waar je dus vroeger misschien de buurman om hulp vroeg, of inderdaad je ouders. Nou, kijk je tegenwoordig gewoon heel makkelijk naar een filmpje op YouTube of vraag je AI om advies. Nou, daardoor durven steeds meer mensen zelf te klussen. En ook opvallend, jonge vrouwen die leggen inmiddels zelfs vaker een vloer dan jonge mannen dat doen.
0: Oh, wat goed. Ja, het is inderdaad natuurlijk ook met klusmannen of klusvrouwen, als in zeg maar, ze zijn niet alleen duur, het is ook nooit helemaal zeker, heb je nou een goede of gaat er iemand zich
1: of
0: toch een beetje halfslachtig van afmaken.
1: Klopt.
0: En dan denk je dat mensen denken, dan doe ik het wel zelf.
1: Ja, nou, ik merk wel dat we bijvoorbeeld bij mij thuis wordt YouTube en AI inderdaad wel vaak als een soort handboek gebruikt. Maar bij ons is het wel voornamelijk voor koken bijvoorbeeld.
0: Oh, grappig. Ja, je kan het natuurlijk op veel manieren inzetten, moet ik je zeggen. Ja, ik doe het wel vooral met reizen meer.
1: Oh, dat is
0: van waar, weet je, maak even een leuk reisschemaatje. Of waar ga ik naartoe inderdaad?
1: Ja, maar klussen, leuk.
0: Ja, ik zou het wel willen. Ik zou namelijk heel goed in willen zijn. Ik heb wel een keer een kluscursus gedaan. Maar je moet mij nog niet te veel bellen voor allerlei handige zaken.
1: Nou, toen ik 3 jaar geleden ging samenwonen, toen dacht ik, joh, IKEA-kasten in elkaar zetten, dat kan ik. Dat is mijn roeping, want ik bouwde toen ook nog wel eens graag Lego.
0: Ja.
1: En dan netjes het boekje volgen en daar was ik echt goed in. En toen had ik ook het geduld voor. Nou, er zijn planken, spijkers, alles door die kamer gegaan tijdens onze verhuizing. En sindsdien heb ik ook het Lego bouwen links laten liggen. Toen dacht ik, nee, ik heb ook andere hobby's. Het is goed zo.
0: Weet je wat het ook is? Als iets niet werkt volgens de beschrijving, dan tenminste denk ik dan, hè, laat ik het zo zeggen.
1: Zit een fout in de beschrijving.
0: Word ik loeiagressief.
1: Ja.
0: Echt agressief. En dat ben ik niet van mezelf. Maar dan wel. Dus het is ook voor iedereen beter, denk ik.
1: Ik heb dan ook ineens een heel bijzonder scheldwoordenvocabulaire, heb ik dan.
0: Dat ken ik ook, ja.
1: Ja.
0: Nee, dus wij laten dat toch nog heel eventjes door de vakman doen.

James Blunt, Taste Like Summer, hoorde hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor het allerlaatste liedje hier in Thuis in Gelderland. En dat is elke dag een liedje uit onze alle 1300 goedlijst. Morgen gaat hij van start, hè, om 6 uur 's ochtends. We gaan gewoon lekker beginnen. Tot en met zondag 18 oktober kan je hem horen hier op Radio Gelderland. En elke dag draaien we dus hier in Thuis alvast een liedje uit de lijst van de afgelopen jaren. Vandaag is dat nummer 1139 uit de lijst van vorig jaar. En ik kan je al verklappen, dit jaar staat hij er niet in. Nou, daar ben je misschien of heel blij mee, of je moet misschien gewoon nog één keer genieten van dat ik hem dan nu ga draaien. Ik heb het namelijk over Nick en Simon. Het bekende duo dat zat natuurlijk bij elkaar in de klas, begon samen te zingen. En ze hebben hun bekendheid toch wel een beetje te danken aan hun dorpsgenoot uit Volendam, Jan Smit. Ze waren namelijk regelmatig te zien in zijn Real Life Soap, en daardoor werd hun muziek dus ook een beetje bekend. Nou, 20 jaar geleden dan leerden we ze voor het eerst kennen. Toen scoorden ze hun eerste hit. En het ging al best wel snel met het carrière van het duo. Want een jaartje later hebben ze hun eerste top 10 hit te pakken in de top 40. En dat liedje dat ga ik zo meteen voor je draaien. Dat is Kijk Omhoog. Nou, inmiddels zijn ze al uit elkaar als duo. 3 jaar geleden hebben ze allebei besloten om solo muziek te gaan maken. En dan vraag je je misschien wel af, tenminste als je fan bent, van gaan ze nog een keertje samenkomen? Nou, voorlopig even niet, want Nick Schilder zei laatst nog bij Shownieuws: ik zal ook niet zeggen dat het nooit gaat gebeuren, maar nu in ieder geval niet. Dus tot die tijd moeten we het dan maar met oude hits doen, zoals deze. Kijk Omhoog van Nick en Simon.

0: Isolatiecheck, nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
3: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud.

0: inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: Deze week tot wel 50% korting bij Zetcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zetcomfort.nl.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
2: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zetcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
3: Nieuw in Beuningen. Hornbach Vloeren. De grootste in Vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder, Simpel.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: stemmen worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.
1: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
1: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
2: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
1: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein.

0: zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Gelderland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Gelderland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raket.

0: kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyad gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van Gelderland.

worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Opnieuw waren in Frankrijk tienduizenden demonstranten op de been bij onderwijsprotesten door het hele land. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken raakten demonstranten slaags met de politie. Er zijn vandaag 500 mensen opgepakt en zo'n 50 agenten raakten gewond. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending komt, waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege de deelname van Israël. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Stille Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Ze werden in februari met spoed

0: Op een bui, het koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land iets droger. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
7: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
8: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
6: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Tussen al dat slechte nieuws las ik vanavond dat de Zeelandbrug morgen na zes weken onderhoudswerkzaamheden weer open gaat. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Bauke Mollema rijdt zaterdag zijn laatste wielerkoers. En hij neemt niet voor niets in Lombardije afscheid na 19 jaar als wielerprof. Daar vertelt hij straks over. Oud-politicus Jan Pronk is de gast. Hij vindt dat de Nobelprijs voor de Vrede moet worden uitgereikt morgen, ondanks alle oorlogen die gaande zijn en de mensen die zeggen, misschien moesten we maar niet uitreiken dit jaar. Turkije en Pakistan snellen Saoedi-Arabië te hulp vanwege de aanvallen uit Jemen. En over die hulp spreken we zo. Sommigen noemen dat het begin van een islamitische NAVO. Ook spreken we over stilgeboren kinderen en het type rouw dat daarbij komt kijken. Nu eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 8 oktober.
2: Opnieuw forse Russische aanvallen op burgerdoelen in Oekraïne. De Verenigde Naties zijn bezorgd.
4: Deadly attacks are continuing to take a devastating toll on civilians, damaging homes, civilian infrastructure, transport and energy across Ukraine.
2: Het gevolg van deze aanvallen: tientallen omgekomen burgers.
4: In just over a day between yesterday and this morning, nearly 50 civilians were killed, including 6 children. We of course condemn all attacks.

0: attacks against civilians.
1: Eén omschrijving hoorden wij in Nederland de laatste jaren vaak als het over Rusland ging.
2: Belangrijk om te benadrukken, Rusland is de agressor.
3: Rusland is hier de agressor.
1: Maar defensieminister Jezukus gaat nu een stapje verder.
4: Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. Rusland is onze vijand.
1: En betekent dit dat we in oorlog zijn?
4: Wij zijn niet in oorlog met Rusland. De oorlog in Oekraïne kan vandaag stoppen.
5: Ze zijn wel onze vijand.
4: Maar dat wil niet zeggen dat wij in oorlog zijn.
1: En toch is het woord vijand hier op zijn plek, zegt Jezukus.
4: De uitdagingen, de speldenprikken, de intimidaties vanuit Rusland richting Europa zijn echt toegenomen. Dus het is ook belangrijk dat je niet in verhullend taalgebruik blijft, maar ook benoemt zoals het is.
1: De Russische ambassade zegt dat er geen agressieve intenties zijn en wil graag opheldering. De Rotterdamse haven moet van het stikstofslot. En één bepaalde diersoort moet daarbij helpen.
6: Ja, konijnen. De inzet van konijnen.
1: Ja, de konijnen moeten zorgen voor natuurherstel. Minister Van Essen geeft toe dat deze oplossing creatief is.
7: Ja, dat klinkt misschien in eerste aanleg een beetje gek.
8: Klinkt een beetje gek.
1: In een ander interview gaat hij nog een stapje verder.
7: Ja, dat klinkt natuurlijk eerst best wel idioot, hè?
1: Maar toch moeten die konijnen echt helpen om stikstofruimte vrij te maken, samen met andere maatregelen.
7: We zorgen op deze manier eigenlijk voor dat die natuur in goede staat is. En dan kun je hier ook weer vergunningen gaan verlenen. En dat is een recept wat ook in andere plekken van Nederland gaat werken. En dat zien we vandaag.
1: En toetbekend Nederland was bijeen in Theater Carré. Allemaal vanwege
9: het Gouden Televisiering Gala 2026.
10: Wie verdient de 61ste Gouden Televisiering?
1: AfroTros zond dit gala uit en presentator Peter Pannenkoek wilde daar nog wel iets over kwijt.
11: Als u door het Songfestival dacht dat deze omroep niet meer wilde meewerken aan misdaden tegen de menselijkheid, dan heeft u het mis. Dit gala gaat gewoon door.
1: En kijkers konden weer stemmen op het beste tv-programma bijvoorbeeld. En dat werd uiteindelijk deze reality-spelserie op SBS6.
12: De Bondgenoten!
13: Ja! Maar ik moet één groep mensen het allermeest bedanken. En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de Bondgenoten. Want je moet het maar durven. Dank jullie wel.
14: Yes!
15: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En dan gaan we ook nog even naar Den Haag. Want ieder moment kan in de Tweede Kamer een ingelaste hoofdelijke stemming beginnen. Waarvoor veel Kamerleden terug moesten keren naar Den Haag op de late avond. Het gaat om de regenboogvlag die zondag op coming-out-dag aan het Kamergebouw zou wapperen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
16: Dag Lucella, goedenavond.
1: Zou wapperen, want dit is waar het precies over gaat, wel of niet?
16: Ja, nooit een saai moment in Den Haag, zullen we maar zeggen. Nee, deze week heeft het dagelijks bestuur van de Kamer besloten dat er aankomende zondag, dus vanwege coming-out-dag, een regenboogvlag zou wapperen bij het gebouw. Maar niet alle partijen in de Kamer zijn vertegenwoordigd in het presidium. En toen de SGP hoorde, staken ze er een stokje voor. Want, zeggen zij, daar gaat het dagelijks bestuur niet zomaar over. Daar moet de hele Kamer zich over uitspreken. En zij vinden ook dat de regenboogvlag een activistische vlag is. En dat je terughoudend moet zijn met het tentoonspreiden van een dergelijke vlag. Ook nog eens een keer op een zondag. Dat doet de Kamer gewoon niet vaak. De laatste keer was de Oekraïense vlag in 2024. Daar was de SGP trouwens wel voor.
1: En dit wordt uiteindelijk een hoofdelijke stemming. Dat betekent dus dat iedereen er moet zijn.
16: Ja, dat betekent dat iedereen er inderdaad moet zijn. En waarom wordt er dan over gestemd vanavond? Nou, omdat bij een debat dat toch al gaande was, partijen zoals Volt, 50+, Partij voor de Dieren en ook Pro dachten, dan kunnen we bij dit debat mooi een motie indienen, zodat de hele Kamer zich er inderdaad over kan uitspreken. En toen zei de SGP, ja, dan willen we dat dat graag een hoofdelijke stemming is. En bij een hoofdelijke stemming moet inderdaad iedereen terugkeren. Dan zit je dus op donderdagavond. Nou, wat gebeurt er op donderdagavond in Den Haag? Dan heb je vaak debatten die vroeg zijn afgelopen. En Kamerleden die ver weg wonen willen dan wel graag naar huis. Naar hun gezin, naar hun woonplaats en familie. En die moeten dus nu allemaal terugkomen. Of die zijn bijvoorbeeld op dat televisiegala waar we net iets van hoorden. Harmen Krul van het CDA was daar. En die moesten hals over kop weer terug naar Den Haag. Caroline van der Plas was al zo'n beetje in Deventer. En kon kon weer 150 kilometer terugrijden om er weer te zijn. En dus nu in de Kamer, ik kijk naar een plenaire zaal die vol loopt, te gaan stemmen over of de vlag komende zondag wappert boven, of naast, moet ik eerlijk zeggen, want daar staan de vlaggenmasten, het parlementsgebouw.
1: Nou, mocht de uitslag er dit uur nog zijn, Lars Geerts, dan komen we nog even kort bij jou terug. Dankjewel voor dit moment. Dan gaan we naar de krant van morgen, gelezen door Sid van der Linden.
3: De woningbouwdoelen raken verder uit zicht door de haperende verkoop van nieuwbouw. Daar begint het Financiële Dagblad mee. De bouw loopt al vertraging op door bezwaarprocedures, vergunningtrajecten en netcongestie. En makelaars zeggen dat nu ook de trage verkoop meespeelt. Hypotheekrentes zijn hoger en dat maakt de nieuwbouw minder betaalbaar.
1: Bouwbedrijven mogen vaak pas beginnen als 70% van een nieuwbouwproject is verkocht. En vooral bij appartementen is dat een probleem, omdat het voor ouderen en starters bij een lange bouwtijd moeilijker is om een hypotheek te krijgen. Makelaars spreken van een mismatch tussen vraag en aanbod.
3: De wachtlijst voor zwemlessen is al jaren hoog. In Trouw staat dat kinderen gemiddeld 7 maanden moeten wachten om te mogen beginnen aan het zwem-ABC. Vooral in de steden zijn de wachttijden lang. In Den Haag en Utrecht gaat het gemiddeld om meer dan een jaar. Bij goedkope aanbieders is de wachtrij het allerlangst.
1: Daarom vreest de Nationale Raad Zwemveiligheid voor ongelijkheid, omdat ouders met minder geld dus het langst moeten wachten. Zij kunnen wel een bijdrage van de gemeente krijgen, maar die dekt vaak niet alle kosten. Nu is het op zich niet erg om een jaartje te moeten wachten op zwemles, aldus de raad, maar van uitstel moet geen afstel komen.
3: De 64-jarige Pieter Willems is een van de mensen die zaterdag naar het landelijk woonprotest in Amsterdam gaat. In het AD staat zijn verhaal. Willems is het voorbeeld van hoe woningnood echt iedereen kan overkomen. Hij woonde jarenlang in een koophuis met een vaste baan, maar na een scheiding en een verandering op werk verloor hij alles. Lange tijd had hij een zwaar en hectisch leven op straat. Inmiddels heeft hij via een stichting weer onderdak.
1: En nu hij als vrijwilliger andere daklozen helpt, ziet hij hoeveel meer mensen risico lopen om op straat te belanden. Het grootste deel van de daklozen is volgens Willems onzichtbaar. Ze leven in auto's of hoppen van bank naar bank. Er zijn nauwelijks sociale huurwoningen of überhaupt betaalbare woonruimte, zegt hij. En daarom gaat hij naar het woonprotest zaterdag.
3: In het Parool een interview met docent Josje de Zwart over hoe zij omgaat met Paarse Vrijdag. De dag over LHBTI+-acceptatie ligt onder een vergrootglas, omdat die acceptatie onder middelbare scholieren afneemt. De Zwart vraagt haar klas nooit: accepteer jij homo's? Want dan krijg je de extreme aan het woord, zegt ze. In plaats daarvan heeft ze wel besproken wanneer ze haar vriendin ten huwelijk zou vragen.
1: En de stoerste jongens reageren dan: mevrouw, u moet dat op oud en nieuw doen, want dan hebt u gratis vuurwerk. Dat kinderen soms thuisgehouden worden vanwege Paarse Vrijdag wil volgens de docent niet zeggen dat voor hen de hoop verloren is. Dan hebben ze alsnog 5 jaar les van mij gehad en heb ik misschien een zaadje geplant.
8: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Laura Jansen met Wicked World. Vandaag, zoals we net ook hoorden in het nieuwsoverzicht, kwamen bij Russische aanvallen in Oekraïne tientallen burgers om het leven. Het is een van de vele langlopende gewelddadige conflicten, zoals die in Soedan, ook Gaza, Congo, Iran. En morgen wordt dan bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Is daar eigenlijk wel reden toe? Zouden we niet een jaartje moeten overslaan? Dat bespreek ik met oud-minister en oud-diplomaat Jan Pronk. Goedenavond, meneer Pronk.
1: Goedenavond.
0: Die Nobelprijs voor de Vrede die wordt vanaf 1901 uitgereikt. Hoe vaak is eigenlijk besloten om die niet uit te reiken?
1: 18 keer.
0: Zo.
1: De laatste keer was in 1972. Dat is weer geruime tijd geleden.
0: En dat had toen te maken met de Vietnamoorlog?
1: Met Vietnam. Ja, zeer zeker.
0: En de andere jaren?
1: Nou, dat lag wel voor de hand. Gedurende de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En in een aantal tussenliggende jaren, toen de spanningen zo groot waren dat men niet een kandidaat kon vinden. Het is ook één keer niet doorgegaan in het jaar dat Gandhi stierf. En toen werd eigenlijk als verklaring gegeven, we kunnen geen levende kandidaat vinden. En dat was een duidelijke verwijzing dat men liever Gandhi nog had geëerd.
0: Ja, want en als ze dan die Nobelprijs niet uitreiken, toen hebben ze daar wel een verklaring bij gegeven. Doet het Nobelcomité dat altijd als ze hem niet uitreiken?
1: Nee, bij mijn weten niet. Bij mijn weten was dat de enige keer dat op een indirecte manier dat is gezegd. Maar dat is alweer 1918 geweest.
0: En als we dan nu naar de situatie in de wereld kijken, met al die oorlogen en conflicten, vindt u dat een reden om het een jaar over te slaan?
1: Ik zou me kunnen voorstellen dat het na 1972, dan zitten we dus 53 jaar later, 54 jaar later, een keer een goed teken zou zijn om in deze tijd vast te stellen. We willen een teken geven, wij geven geen Nobelprijs voor de vrede uit. Maar er is ook een andere mogelijkheid. Je zou kunnen zeggen, juist dan zou je iemand of een organisatie naar voren moeten schuiven die zich echt bezighoudt met de slachtoffers van de oorlog. En die zijn er in zeker twee van die drie gebieden die u noemde duidelijk. Als ik naar Gaza ga, dan zou je kunnen zeggen, al die artsen die omgebracht worden door Israël en die ambulancemedewerkers, iedereen in de gezondheidszorg die daar nog steeds met gevaar voor eigen leven bezig is om mensen te helpen in een situatie van oorlog, die zouden zo'n prijs verdienen. En je zou hetzelfde ook kunnen zeggen voor al die journalisten, al daar Palestijnse journalisten, zo'n 200 mensen zijn al vermoord. In Soedan is er, dat is niet zo bekend, maar er is een beweging die zich bezighoudt met het steunen van de bevolking door het hele land. Helemaal een basisbeweging door verschillende steden in Darfur en daarbuiten. En die hebben zich georganiseerd. En dat is een beweging die de samenleving probeert en de mensen probeert overeind te houden, ondanks het feit dat er een gruwelijke oorlog wordt gevoerd. En je zou ook kunnen zeggen, we willen een ander teken geven. We geven de prijs aan het Internationaal Gerechtshof of aan de VN-organisatie UNRWA, die altijd aan de Palestijnen steun heeft gegeven in een situatie waarin men werd onderdrukt. Er zijn dus politieke mogelijkheden om hetzelfde teken te geven als het teken, we keren het helemaal niet uit.
0: Of
1: het Nobelprijscomité zo wijs zal zijn om één van die twee mogelijkheden te kiezen, weet ik niet, want men buigt nogal eens.
0: Ja, waar buigen ze voor?
1: Voor macht. Kijk, de vorige keer, Machado, dat was natuurlijk een misgreep.
0: Ja, dat was de oppositiekandidaat van Venezuela.
1: Ja, dat leek een interessante keuze, maar ze ging spoorslags naar Washington om haar eigen Nobelprijs die ze kreeg te overhandigen aan Trump. De agressor in wezen in haar eigen land. En als er, maar dat mogen God verhoeden, een prijs zou worden uitgereikt aan Trump zelf, die dat die er nog steeds naar solliciteert, en er zijn zelfs presidenten van andere landen die hem voordragen, dan is dat helemaal het einde van de Nobelprijs.
0: Maar denkt u echt dat ze, zijn ze omkoopbaar dan, de mensen die dat nu beslissen? Of waar buigen ze voor?
1: Omkoopbaar niet. Nee, omkoopbaar niet. Maar je wil doorgaan en je wil niet al te veel problemen hebben. En dat kan ik me dus heel goed voorstellen, dat men dus maar buigt. Je kan ook op een andere manier buigen door een prijs uit te reiken aan een vredesactivist in een heel ander deel van de wereld die dat ongetwijfeld verdient. Maar dat betekent dat de aandacht wordt afgeleid van de grote vraagstukken op het terrein van oorlog en vrede die er momenteel de wereld in hun ban hebben. En dat zijn die drie die ik net heb genoemd. Samen met Iran uiteraard.
0: En wat daarin opvalt is dat u volgens mij zoiets heeft van doe het ook sowieso maar niet aan een politicus.
1: Dat zou ik op dit moment zeker niet doen. Bovendien zijn alle keuzes voor politici in het verleden toch altijd een beetje mank gegaan. Dan moesten er twee die samen vrede hebben gemaakt, gesloten, een prijs krijgen. Maar ze hadden in de jaren die eraan vooraf gingen zeer hard oorlog gevoerd. En we hadden dus heel veel bloed aan hun handen. Denk maar
0: dat
1: bijvoorbeeld
0: waren Rabin en Arafat. Of?
1: Ja, maar ik dacht nu even aan Kissinger en Le Duc Tho in 1975. En je kunt datzelfde natuurlijk ook zeggen van Rabin, Peres, zelfs Peres en Arafat. Bijna altijd.
0: Obama,
1: dus liever niet aan een politicus.
0: Obama
1: liever
0: kwam daarna natuurlijk ook veel kritiek op.
1: Ik heb hem hoog zitten, maar dat was veel te vroeg. Hij was net president. En dat was dus ook een misser. Dus geen politicus, liever niet. Liever iemand uit de samenleving, dat uit de basisbeweging of een internationale organisatie. Dat is ook vaak gebeurd. Hè? Internationale organisaties die zich keerden tegen de verdere kernbewapening. Dat is 4 keer het geval geweest in die 120 jaar. Dat type organisaties is van groot belang. En dat betekent dat je dan ook de Vredesprijs uitreikt aan een vraagstuk dat daardoor weer dicht bij de mensen wordt gebracht.
0: Meneer Pronk, we gaan het morgen horen wat ze gaan doen. Dank u wel in ieder geval dat wij hier eventjes op dit moment over konden spreken. Dank u wel.
1: Tot uw
0: Jan
1: dienst.
0: Pronk. Dan gaan we naar de sport. Want niet alleen Lionel Messi neemt deze week afscheid van de topsport. Ook wielrenner Bauke Mollema stopt ermee. Zaterdag rijdt hij na een profcarrière van bijna 20 jaar zijn laatste wedstrijd, de Ronde van Lombardije. Dat is de race die hij in 2019 ook heeft gewonnen. Vanuit Italië, goedenavond Bauke Mollema.
2: Goedenavond.
0: Dat je stopt na die Ronde van Lombardije, dat is volgens mij geen toeval.
2: Nee, dat is zeker geen toeval. Dat heb ik eigenlijk wel altijd in mijn hoofd gehad, zeker de afgelopen jaren. Toen ik mijn laatste contract tekende, wist ik dat ik nu bijna 40 zou zijn. In de Ronde van Lombardije is mijn hele speciale wedstrijd geweest. Omdat ik die gewonnen heb. Ik heb hem ook maar 1 keer gemist überhaupt sinds dat ik prof ben. Mooie wedstrijd. En in Como, waar ik dus in 2019 heb gewonnen, om op die plaats ook mijn laatste wedstrijd te rijden. Dat is wel iets heel bijzonders.
0: Want dat je hem 1 keer hebt gemist, betekent dat als je hem nu uitrijdt, je hem 18 keer hebt gereden. Dat is een record. Wat maakt juist deze ronde voor jou zo bijzonder?
2: Het is een hele, hele zware wedstrijd wel. Slopende wedstrijd, wat mij altijd goed lag. Met veel heuvels erin. Mooi parcours, echt door de Italiaanse bergen, veel groen. In het verleden was het nog wel vaker ook heel slecht weer. De koers van de vallende bladeren heet het natuurlijk. Maar de laatste jaren is het vaak wat beter en warmer weer. Gelukkig ook wat mij betreft. Maar ja, de koers zelf lag me gewoon goed. En ik was altijd aan het eind van het jaar nog gemotiveerd. Waardoor ik hier elk jaar eigenlijk weer opnieuw aan de start stond.
0: En vind je Italië het lekkerste land om te fietsen?
2: Misschien niet het lekkerste. Het is wel soms wat riskanter. De wegen zijn wat slechter over het algemeen dan bijvoorbeeld in Frankrijk of Spanje. Wat meer gaten, wat meer bochtige parcours ook vaak. Ook qua afzetting met het parcours moet je wel echt de hele dag gefocust zijn. Als je pech hebt, kan er ook zomaar een auto midden op de weg staan in Italië. Maar ja, het lag mij altijd wel goed. Het is wat chaotischer misschien dan in sommige andere landen.
0: En wat ga je direct na die laatste wedstrijd doen?
2: Nou, een klein feestje vieren.
0: Ja?
2: Eerst aan de finish. Mijn gezin die komt kijken. En mijn ouders, vrienden uit Nederland zijn over. En daarna gaan we ook nog met een deel van de ploeggenoten gezellig uit eten in een restaurant in Como. Dus wel een mooie avond even van maken.
0: En daarna begint het afbouwen natuurlijk, na 20 jaar topsport. Heb je al bedacht hoe je dat gaat doen?
2: Nou, afbouwen qua training heb ik niet echt een specifiek plan voor. Ik wil wel blijven fietsen, ik wil gewoon fit blijven. Ik vind fietsen ook nog steeds leuk. Alleen het is nu wel mooi geweest na zo lang. Dus ik zal zeker een paar keer in de week blijven fietsen. Hardlopen doe ik eigenlijk ook al de laatste jaren er wel naast. Dus misschien dat ik dat wat meer ga doen. Misschien volgend jaar een keer een marathon proberen. En wat andere sporten ernaast doen om wel gewoon fit te blijven. Maar echt een concreet plan heb ik daar nog niet voor.
0: En qua eten? Waar kijk je naar uit?
2: Nou, ik moet zeggen, die vraag is me vaker gesteld de laatste week. Of ik daar nou heel andere dingen in ga doen. Maar ik moet zeggen, het eten zoals ik dat in mijn carrière gedaan heb. Zeker de laatste jaren. Op een gezonde manier natuurlijk. Topsport, voeding. Maar dat zou ik denk ik wel blijven doen. Ik hou gewoon van gezonde voeding. En natuurlijk misschien wat vaker een keer een wijntje. En misschien wat vaker een taartje of een croissantje. Maar ik denk eigenlijk dat niet heel anders gaat zijn dan dat ik nu eet.
0: En wat ga je nou het meeste missen, denk je, uit het profwielerbestaan?
2: Ik denk het koersen zelf, dat ga ik zeker missen. Gewoon echt die chaos soms van het peloton. Die snelheid, ook die geluiden. Die adrenaline die je dan hebt in de finale van zo'n wedstrijd. Dat is ook moeilijk na te bootsen in een training natuurlijk. Dus het koersen zelf heb ik altijd leuk gevonden. Dus dat ga ik zeker missen.
0: Ik blijf even hangen bij die geluiden van het peloton. Wat kan je die omschrijven?
2: Ik denk de wielen die ronddraaien, de snelheid. Soms dat het chaotisch is, wat geroepen bij remmen. Dat is een soort van hectiek. Een soort wasmachine wordt het soms ook wel genoemd. Dat iedereen voor zijn plekje vecht om als eerste richting de finish te gaan. Of als eerste bijvoorbeeld aan een klim te beginnen. Of een kasseienstrook, als dat belangrijk is. Een soort van adrenaline. Dan zit je zo in je focus. Dat heb je dan ook nodig op zo'n moment natuurlijk. En dat is gewoon heel moeilijk te omschrijven of ergens mee te vergelijken.
0: Ja, en waar kijk je het meest naar uit dat je straks niet meer hoeft te doen?
2: Het afzien zeker. Dat werd de laatste jaren ook misschien steeds meer. Ik denk, ik werd natuurlijk wat ouder. Dus het lichaam had soms wat meer herstel nodig. En de koersen werden tegelijk zwaarder. Ik denk, wielrennen is de laatste 15 jaar wel echt enorm veranderd. Er zijn eigenlijk geen makkelijke koersen meer. Er wordt overal gewoon ontzettend hard gereden. Zelfs in de kleinere koersen. Ja, en daardoor moet je eigenlijk ook in trainingen dat meer nabootsen. Dus ook trainingen werden misschien intensiever nog. Dus ik ben wel blij dat ik straks klaar ben. Dat ik niet meer elke dag moet trainen. Elke dag weer moet op die fiets stappen om weer 4, 5 of 6 uur hard te gaan trainen.
0: Ja, het werd natuurlijk ook professioneler qua data, hè, steeds meer. Ook wel steeds zakelijker. Vind je het minder leuk geworden door al die veranderingen?
2: Het is zeker zakelijker geworden. En ik heb het denk ik voor mezelf wel leuk gehouden. Of nog steeds vind ik het leuk. Met fietsen en ook op pad zijn met de ploegen, met de renners. Hebben altijd veel gezelligheid. Wel samen nog aan tafel of in de bus. Gewoon met elkaar op pad. Maar het is zeker, de ploegen die worden groter. Als ik ook naar mijn ploeg nu kijk. Veel grotere begeleiding qua ploegleiders, coaches, diëtisten. Zelfs data-analisten. De ploeg wordt zo groot. Dat je ook heel vaak mensen niet meer echt goed kent of wel de namen niet weet. Minder.
0: En dat je de namen niet eens weet?
2: Als je met 200 man in een ploeg zit, dan is dat wel eens moeilijk.
0: Zoveel nu. Ja.
2: Ja, nou ja, we hebben dan een damesploeg erbij en een belofteploeg. En dan iedereen heeft zijn eigen begeleiding die dan soms wisselt. Dus dat is, dat is echt enorm gegroeid de afgelopen jaren.
0: En zou jij in de toekomst daar nog iets mee willen doen met deze sport? Qua werk?
2: Met de sport, zeker. Ik hou heel veel van de sport en dat is nog steeds mijn passie. En ik zie het niet zozeer zitten, in ieder geval nu niet, ook om ploegleider te worden of om meteen nu naar mijn carrière dan in een ploeg aan de slag te gaan. Eerst even goed bijkomen en wat meer thuis zijn bij het gezin, in ieder geval de komende maanden. En ja, wie weet volgend jaar iets in de sport te gaan doen, dat is zeker mogelijk.
0: En commentaar geven?
2: Ja,
0: vraag ik niet namens de NOS hoor, want ik ga er niet over. Maar ik ben er even nieuwsgierig naar.
2: Nou ja, weet ik niet. Ik heb dit moment dus geen concrete plannen nog. En gewoon de winter even goed nadenken van wat ik wil. En wat er op mijn pad komt. En dat zien we dan wel weer.
0: Ja. Nou, dus die laatste ronde die start zaterdag. Is er nog een ritueel wat je altijd doet, wat je nu voor het laatst gaat doen?
2: Nee, ik ben niet bijgelovig op dat gebied. Maar het zal wel een emotionele koers voor mij gaan worden. Nog een keer toch een beetje ervan proberen te genieten. En dat familie aan de finish staat, daar kijk ik wel echt naar uit.
0: Ja, en het weer? Wat wordt het weer?
2: Gelukkig is dat best goed, want die afdalingen hier zijn heel technisch en bochtig. Maar volgens mij voorspellen ze een graadje of 20 en droog, dus dat scheelt.
0: Nou, geniet er ontzettend van, Bauke Mollema. En bedankt namens de wielerliefhebbers voor alles wat je het publiek hebt voorgeschoteld de afgelopen 19, 20 jaar. En ik wens je een hele mooie tijd toe.
2: Dankjewel.
0: En dan gaan wij nog even terug naar Lars Geerts in Den Haag. Want de Tweede Kamer moest terugkomen om te stemmen, zo rond 10:45 vanavond, over de regenboogvlag, wel of niet zondag hijsen bij het parlement. Lars Geerts, hoe is de stemming afgelopen?
3: Wel hijsen rond het parlement. Inderdaad, er waren 126 Kamerleden teruggekomen. Die hebben gestemd en 90 Kamerleden waren voor en 36 Kamerleden waren tegen. Een aantal partijen wilden vooraf nog wel even een verklaring afleggen waarom ze stemden, wat ze stemden. Onder meer de SGP deed dat, die de stemming had aangevraagd. En Forum voor Democratie. De meest gehoorde de reden was dat de enige vlag die zou moeten wapperen bij het parlement de Nederlandse vlag is. Dat vond eigenlijk, maar het merendeel moet ik zeggen, vond eigenlijk dat de hele discussie onzinnig was. Dat vond onder meer ook de ChristenUnie, vonden het ook raar, zei Pieter Grimwis van die partij, dat ze ervoor terug moesten komen. Maar, zei hij, ondanks dat wilde hij wel degelijk met zijn partij, de ChristenUnie, dus voor het wapperen van die vlag stemmen. Want, zei hij, dit parlement dient ook op te komen voor de rechten van minderheden. En dus, aankomende zondag, voor het eerst op Coming Out Day, een regenboogvlag wapperend naast de Nederlandse driekleur, zoals die dan altijd genoemd wordt.
0: Lars vanuit Den Haag.

0: Lassen, Vanessa Paradis. Het zogenaamde Mekka-pact werd eind augustus gesloten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan richtten toen een bondgenootschap op en spraken af elkaar militair te helpen als dat nodig was. Nou, dat gebeurt nu voor het eerst, want Saoedi-Arabië krijgt steun vanwege de aanvallen van de Houthis uit Jemen. Erwin van Veen is conflictonderzoeker bij Instituut Klingendaal. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En hoe ziet die steun van Turkije en Pakistan aan Saoedi-Arabië eruit?
1: Nou, op militair vlak is het zo dat er meerdere duizenden militairen uit Pakistan inmiddels in Saoedi-Arabië rondlopen. Ongeveer 16 gevechtsvliegtuigen van Chinese makelij daarheen gevlogen zijn en nog een aantal luchtverdedigingsbatterijen. Dat is allemaal aan de Pakistanse kant. En Turkije volstaat vooralsnog met een veel kleinere footprint in de vorm van een aantal militaire adviseurs en misschien wat anti-drone maatregelen, installaties. Dat is niet helemaal duidelijk, maar een stuk kleiner in ieder geval dan Pakistan.
0: En was het voor u logisch dat juist deze drie landen hun krachten hebben gebundeld?
1: Het zijn alle drie regionale grootmachten die natuurlijk ofwel een hele stevige militaire basis hebben. In Turkije is dat defensieindustrie, Pakistan en een groot leger, NAVO-ervaring. Pakistan heeft ook een zeer groot staand leger, veel ervaring. En Saoedi-Arabië heeft vooral veel ambities, maar ook veel geld. Dus op zich zijn ze wel complementair aan elkaar. En zijn ze natuurlijk naarstig op zoek naar een alternatief voor de toch wat afbrokkelende Amerikaanse veiligheidsgaranties en footprint in de regio.
0: En dat Turkije ook lid is van de NAVO, hè? Wringt dat niet? Bijt dat elkaar niet met dit Mekka-pact?
1: In principe niet, omdat het allebei defensieve politiek-militaire allianties zijn. Dus ze komen pas in het geweer als een van haar leden, het grondgebied van een van haar leden aangevallen wordt. Dus je zou hooguit een soort van luxe situatie kunnen krijgen als Turkije onverhoopt ook nog een keer in het echt aangevallen zou mogen worden. Dat zowel de NAVO als de ondertekenaars van het Mekka-pact tegelijkertijd in het geweer komen. En dat levert misschien wel wat interoperabiliteitsproblemen op dan.
0: Ja, en wat zijn problemen?
1: Die strijdkrachten zijn natuurlijk niet gewend om met elkaar te werken. In de NAVO wordt er al decennia op getraind dat alle NAVO-legers met elkaar kunnen praten, opereren en dergelijke. En dat is onder dat Mekka-pak nog helemaal niet zo. En tussen Mekka en de NAVO, daar hoeven we het nog niet eens over te hebben.
0: Nee, nu wordt er ook wel gezegd van het is een soort islamitische NAVO. De wording van een islamitische NAVO. Is dat logisch om dat in één adem te noemen?
1: Het is toevallig zo dat al die drie landen islamitisch zijn, maar verder zou ik daar niet al te veel aan toeschrijven. Kijk, dat vergemakkelijkt ongetwijfeld op bepaalde punten de omgang als je wat culturele en religieuze affiniteit hebt. Maar de organisatie als zodanig heeft geen islamitische doelstellingen of iets dergelijks, of doctrine of wat dan ook. Dus het is een beetje afleidend label, denk ik. Kijk, het is wel een politiek-militaire alliantie in wording, net zoals de NAVO dat ooit was. En we moeten zien wat daar precies uit voort gaat komen. Omdat als je echt aan collectieve verdediging wil doen, ja, moet je daar beleid bij bouwen, instituties. Je moet legers met elkaar gaan leren trainen, optreden en dergelijke. En ja, daar heeft de NAVO ook heel lang over gedaan. Dus dat komt niet zomaar uit de lucht vallen voor zo'n nieuw Mekka-arrangement.
0: Dat zij dat ook moeten gaan doen. En dat is het risico ook niet dat nu steeds meer landen actief betrokken raken bij de conflicten in het Midden-Oosten?
1: Ik zou het tegenovergestelde zeggen, dat is al het geval. Met name de golfstaten die proeven natuurlijk de wrange vruchten van een oorlog die ze niet zelf begonnen zijn, maar die de Amerikanen en de Israëli's tegen hun zin in, tegen Iran, gaan voeren en waar zij grotendeels de rekening voor betalen. Dus ik denk dat we dat Mekka-pact meer moeten zien als een realisatie aan de kant van de ondertekenaars, dat de vooraanstaande rol van de Amerikanen in de regio op veiligheidsgebied ook behoorlijk wat nadelen met zich mee begint te brengen. Zeker onder de huidige Amerikaanse regering. die toch aan een vrij roekeloos conflict is begonnen, waar deze landen allemaal nadeel van hebben.
0: Ja, maar als u bijvoorbeeld ook Pakistan erbij betrekt, zijn er nog andere landen die zich ook bij dat Mekka-pact willen gaan aansluiten, waardoor het misschien toch echt nog groter wordt?
1: Ja, daar wordt natuurlijk druk over gespeculeerd. En namen die daar dan wel rondgaan zijn bijvoorbeeld Egypte en Qatar. Die komen allebei met voor- en nadelen. Maar kijk, uiteindelijk is de vraag natuurlijk een beetje, blijft dit een defensieve alliantie tussen de drie landen plus eventueel nog wat nieuwe toetreders? Of is dit de basis voor een soort van regionale veiligheidsarchitectuur, waarin landen meer met elkaar gaan overleggen en misschien afspraken maken over welke troepen je waar mag leveren, legeren, observateurs of waarnemers sturen naar militaire oefeningen. Een beetje meer in de stijl van de OSCE bijvoorbeeld, zoals die dat in de Koude Oorlog deed. En dat zijn wel andere vooruitzichten. En we weten gewoon nog niet welke kant de ondertekenaars van dit nieuwe pact op willen.
0: Voor nu is het in ieder geval militaire steun aan Saoedi-Arabië. Kan dat veel impact uiteindelijk op de lange termijn hebben op de verhouding in het Midden-Oosten? Of is dat juist omdat ze het nog niet helemaal hebben uitgewerkt moeilijk te zeggen?
1: Nou, kijk, op tactisch militair niveau is het zo dat de Turken en de Pakistanis al hebben aangegeven dat ze geen offensieve operaties gaan ondernemen tegen de Houthi. Dus ze komen echt op Saoedisch grondgebied om het Saoedische luchtruim te verdedigen, helpen verdedigen, de grens te verdedigen, bewaken en dergelijke. Dus het zal geen praktisch effect hebben of weinig praktisch effect in de mate waarin de Saoedi's wel of niet de Houthi het hoofd zullen kunnen bieden in Jemen zelf. Kijk, op lange termijn kan dit natuurlijk wel een behoorlijke verschuiving in de regio teweeg brengen. Omdat Pakistan ook de deur openzet naar Chinees militair materieel. En de Turken natuurlijk een succesvolle eigen defensieindustrie hebben. Dus dat creëert wel mogelijkheden voor landen als Saoedi-Arabië om langzaam af te stappen van een aantal wapensystemen van de Verenigde Staten en de afhankelijkheden die daarbij horen. Maar de Saoedi's zullen waarschijnlijk proberen een balans te vinden. Die zien dit waarschijnlijk als een soort van verzekeringspolis. En die kunnen ze gelijk verzilveren, want de Amerikanen hebben al gezegd dat ze tegen de Houthis niets gaan doen. En van de Pakistanis en de Turken krijgen ze in ieder geval nog een zekere vorm van assistentie.
0: Ja, maar op het moment dat de Chinees waar daar mee gaat doen, dat zullen de Amerikanen niet leuk vinden, denk ik.
1: Nee, maar goed, kijk, de Golfstaten, de Emiraten, maar ook Qatar en Saudi-Arabië, die volgen al wat langer een politiek van multi-alignment. Dus dat is, ze weigeren zich exclusief in het kamp van een van de grootmachten te laten indelen, maar proberen eigenlijk goede relaties te onderhouden met de VS, Rusland en China. Dat zullen de VS op punten inderdaad niet leuk vinden, maar ja, de vraag is of ze daar heel erg veel keuze in hebben. Het zijn natuurlijk uiteindelijk zeer rijke, soevereine landen die daar zelf in kunnen besluiten wat ze doen.
0: Ja. Goed, Erwin van Veen van Instituut Klingendaal, hartelijk dank voor uw toelichting bij dit Mekka-pact dat nu geactiveerd wordt. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan.
0: Ieder jaar worden in Nederland rond de 500 kinderen stilgeboren. Dat betekent dat ze na 24 weken zwangerschap of langer overlijden in de buik of bij de bevalling. En morgen begint de internationale Baby Loss Awareness Week. En tegelijkertijd komt het boek Geboren in Stilte uit. 17 ouders schrijven daarin over hun ervaringen met het verlies. En een van die ouders is Danique van der Snoek. Ze is ook van de stichting Nooit Voorbij. Van harte welkom.
2: Dank je wel.
0: Ja, jij hebt in 2024 jouw zoon verloren, Senna.
2: Klopt.
0: Hoe vond je het om daarover te schrijven voor dit boek?
2: Ik vond het heel bijzonder dat ik over Senna mocht schrijven. Ik vind het heel belangrijk om het verhaal van Senna te blijven vertellen. Omdat voor mij binnen de muren leeft Senna altijd voort. En ik vind het een hele eer om die boodschap ook naar buiten te mogen brengen.
0: Ja, wanneer ging het mis bij jou in de zwangerschap?
2: Het was een ogenschijnlijk goede zwangerschap. Tot ik in mei 2024 tijdens een reguliere controle erachter kwam dat mijn vliezen gebroken waren. Hierdoor ben ik opgenomen in het ziekenhuis en ben ik eigenlijk als het ware aan de CTG aangesloten. De CTG moest mijn hartslag en die van de baby monitoren. En helaas is het daar 2 dagen opname in het ziekenhuis is nog misgegaan. En kwamen ze op een ochtend erachter dat Senna geen hartslag meer had. En dit resulteerde er helaas in dat Senna dood werd verklaard in mijn buik.
0: En hoeveel weken was hij toen?
2: 28 weken was ik.
0: Ja. En je gaat dus inderdaad naar het ziekenhuis voor routine. Dus je had natuurlijk totaal even niet door in het begin wat er allemaal gebeurde, denk ik.
2: Nee, zeker niet. Het was echt een wervelwind. Want het een na het andere eigenlijk heftige gebeurtenis, die waren elkaar aan het opvolgen. Het was ook een verrassing, want ik had een ogenschijnlijk goede zwangerschap. Ik was zelf wel heel erg ziek, maar dat stond er eigenlijk elke keer wel los van. En de doktoren die waren er zeker van dat alles goed ging. En dat dan onverwacht je vliezen scheuren. Ja, ik wist echt niet wat ons overkwam.
0: Nee. En hoe was het toen je thuis kwam? Want je had al een kind. Of jullie hadden al een kind, je man en jij.
2: Ja. Ja, ook dat was eigenlijk echt een wervelwind. In het begin word je echt geleefd. Wij hadden de keuze of wij Senna mee naar huis wilden nemen. Nou, dat wilde ik heel graag. Dus ik heb in de week thuis zoveel mogelijk leven in die week gestopt. Heel veel herinneringen gemaakt. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar na de uitvaart, ja, mijn wereld stond stil. Mijn partner die ging weer werken en mijn zoon ging weer naar de kinderopvang. En ik zat thuis met zwangerschapsverlof, maar zonder zwangerschap en zonder baby.
0: Wat voor impact heeft dat op jouw gezin gehad?
2: Ja, dat heeft heel veel invloed gehad. Ik denk dat mijn partner en ik zijn eigenlijk allebei een eigen kant opgegaan tijdens het trouwen. Waardoor wij laatst eigenlijk ook de verdrietige keuze hebben moeten maken om uit elkaar te gaan. Het heeft eventjes geduurd, maar we zijn inmiddels gelukkig weer een heel goed en sterk stamgezin met elkaar. Maar het liefst hadden wij natuurlijk de toekomst heel anders voor ons gezien.
0: En wat mij moeilijk lijkt, is dat je komt in een type rouw. En de mensen om jou heen, die hebben Senna niet gekend. Hè? Dus hoe is dat? Het lijkt me anders dan als mensen een kind gekend hebben.
2: Ja, het is heel moeilijk te omschrijven. Vanaf het moment dat ik die positieve zwangerschapstest vasthield, was ik moeder. En wist ik dat er een nieuw leven zou komen. Senna heeft natuurlijk 28 weken in mijn buik gezeten. Dus ik kan met een grote glimlach vertellen over hoe druk dat mannetje aanwezig was in mijn buik. En hoe ik voelde dat hij zou zijn. Maar dat is voor andere mensen natuurlijk heel moeilijk om te begrijpen. Want er is niks fysieks. Er zijn geen fysieke herinneringen om naar terug te grijpen. Dus dat is soms echt heel moeilijk uit te leggen.
0: Is dat ook de reden dat je op zoek bent gegaan naar mensen die hetzelfde mee hebben gemaakt?
2: Ja, klopt. Ik heb veel erkenning gevonden bij lotgenoten. Ik heb het gevoel dat ik bij lotgenoten echt ongefilterd mijn verdriet kan delen. En dat maakt dat ik vaak wel sterker uit dat soort gesprekken kom.
0: En dat biedt een soort tegenwicht tegen de omgeving die het wat moeilijker kan voorstellen.
2: Ja, ik denk dat het voor veel mensen in de omgeving, spreek ik vanuit mijn persoonlijke ervaring, na de uitvaart eigenlijk als het ware klaar is. Mensen begrijpen dat er verdriet is, maar het leven gaat weer verder. En je leeft er altijd mee, je neemt het altijd mee en het kind blijft altijd onderdeel van het gezin. En bij lotgenoten, die er helaas zijn, want dat gun je niemand, maar merk je onderling dat mag er zijn, dat is welkom en dat is herkenbaar.
0: Want praat je er met de mensen in je eigen directe omgeving nog veel over?
2: Nee, helaas niet. Die drempel wordt eigenlijk steeds hoger. Ik heb in mijn omgeving hele lieve mensen staan. En ik weet dat ik altijd welkom ben voor een kop koffie en een goed gesprek. Maar soms is het wel heel erg moeilijk om echt heel diep te beschrijven wat ik voel. En dat maakt soms gewoon de eenzaamheid voor mij in ieder geval groter.
0: Want wordt er nog wel naar gevraagd?
2: Nee, dat eigenlijk niet. Ik moest zelfs tot eigenlijk de verdrietige conclusie komen dat in het eerste jaar na Senna's overlijden, of eigenlijk zijn eerste jaardag, mensen zijn jaardag overgeten waren.
0: En jouw zoontje, want die was nog anderhalf, hè?
2: Ja,
0: was
2: hij klopt.
0: Jong?
2: Ja.
0: Hoe ga je daarmee om?
2: Ik neem Senna heel erg mee in ons gezin. En ik vind het heel belangrijk dat Kai, mijn oudste, weet dat hij grote broer is. Dus in huis hangen er foto's van Kai en hangen de foto's van Senna. Nu komen er wel steeds meer vragen. En ik bereid me heel erg voor op de vraag dat er ongetwijfeld ooit op een dag gaat komen, maar waar is Senna dan? En daar praat ik bijvoorbeeld ook met professionals over, omdat ik het wel belangrijk vind dat ik het pedagogisch verantwoord aan hem kan uitleggen.
0: En is daar veel kennis over bij psychologen, pedagogen?
2: Ik denk dat die kennis eigenlijk altijd nog wel beter kan. Wat ik vooral heel erg heb gemerkt is dat het in het begin bij ons aan ons is uitgelegd hoe wij als ouders het konden integreren in ons gezin. En op wat voor manier wij onze zoon vooral niet bang konden maken voor de dood. Maar ik denk dat de emotionele lading erachter, dat daar nog veel meer aandacht voor mag komen. Want ik vind het heel erg belangrijk dat ik mijn zoontje niet bang maak. Maar ik vind het net zo belangrijk dat ik hem wel kan laten opgroeien met het idee, ik heb nog een broertje. En daar zit voor mij altijd nog wel een groot vraagstuk.
0: Ja, en heb je het daar ook over met de lotgenoten die je via jouw stichting ontmoet en misschien ook op andere manieren?
2: Ja, er is best wel veel ruimte om daar ook bij elkaar af te tasten. We zijn veel van de schrijvers ook allemaal wel in een soortzelfde levensfase. Dus veel van ons die hebben dit ook al meegemaakt. Dus het is wel heel erg fijn om dat met elkaar te kunnen aftasten van hoe doe jij dit en hoe kan ik dat voor de toekomst met mijn eigen kinderen meenemen.
0: Want als zoiets vroeger gebeurde, horen wij ook veel verhalen van mensen, werd het helemaal nooit besproken. Hè? Dus nou, dat is ook niet wat je wil. En jij zegt, ik ben eigenlijk nog zoekende wat nou de juiste manier is.
2: Ja, klopt. Ik denk dat dit heel erg met de tijd meegaat. En ik hoor inderdaad ook hele verschrikkelijke verhalen van vroeger, dat er inderdaad helemaal niet over gesproken mocht worden. En als je nog langer kijkt, dat het zelfs zo erg was dat de stilgeboren baby gelijk bij de moeder werd weggenomen. Ik denk dat het heel goed is om te zien wat er nu al mogelijk is en dat het echt met de tijd meegaat. Maar ik denk dat het altijd nog beter kan.
0: En wat hoop jij dat zo'n week die er nu komt en zo'n boek en ook jouw stichting, wat hoop je dat dat teweeg brengt?
2: Ik hoop dat het vooral aan mensen in een omgeving die dit hebben meegemaakt laat zien dat de naam van het kindje altijd benoemd mag worden. Dat het geen taboe is en dat ondanks dat er geen fysieke herinneringen met het kindje zijn, dat het kindje altijd een individuele plek in de familie mag innemen en dat het gewoon belangrijk is om de naam te blijven noemen.
0: En daarom heb jij ook hier jouw verhaal verteld. Dank je wel daarvoor. Hoe was dat om dat zo te doen nu?
2: Ja, het was heel erg mooi.
0: Om het hierover te hebben.
2: Ja, ja? Het was heel erg mooi. Heel erg bedankt.
0: Nou, ik dank jou ook hartelijk voor jouw komst. Danique van der Snoek. En komende week dus zal er vast ook meer aandacht zijn voor deze internationale Baby Loss Awareness Week. En er is dus een boek uitgekomen, Geboren in Stilte, met de verhalen van 17 ouders. Dank je wel, Danique. En daarmee is een eind gekomen aan Dit Oog voor deze avond, donderdag 8 oktober. Straks kunt u gaan luisteren naar Nooit Meer Slapen. En morgen zit hier, ik denk Simone Wijnmans, jongens, klopt dat? Ja, Simone zit hier morgen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: De wereld is continu in beweging.
1: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
0: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
2: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
0: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
3: En dat is 38%. Dus stel je bent €500, dan blijft daar €311 van over.
0: Stand van Nederland. Het programma over geldzaken. Morgenavond, 8 uur.
4: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
13: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Ook je geld laten beleggen? Ga naar Accento.nl. Accento met een X.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: NPO Radio 1.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend

0: Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

plaats delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.